Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat drones inzetten om graffiti-spuiters aan te pakken. Dat idee hebben ze afgekeken uit Zwitserland, waar het al een groot succes is. En ook gaat de NS stickers over de handtekening van graffiti-spuiters plakken om hen te ontmoedigen. Graffiti kost de NS elk jaar miljoenen aan schoonmaakkosten. In Frankrijk moeten meer dan 400 scholen vandaag dicht blijven, heeft de Franse minister van Onderwijs besloten. En ook mag er niet in de buurt van scholen worden gedemonstreerd. Het is al de hele week onrustig in Frankrijk door scholierenprotesten. Gisteren werden er bijna 2000 mensen opgepakt. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag. Het gaat om een Duitser en 2 Syriërs. Volgens Duitse media zouden ze online hebben gesproken over het plegen van een aanslag met wapens. Hoe concreet die plannen waren is niet duidelijk. En de grote brand op een bedrijventerrein in Almere is onder controle. De brandweer rukte met groot materieel uit. Het vuur woedde in een pand waar verkeersborden werden opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En ook is er nog niks bekend over eventuele slachtoffers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa stroomde er afgelopen zomer erg weinig water door de grote rivieren, zoals de Donau, de Rijn en de Seine. Het minst in meer dan 30 jaar, zegt Klimaatdienst Copernicus. De droogte zorgde voor problemen voor de scheepvaart en in sommige landen was er te weinig koelwater voor kerncentrales. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke bom die is achtergelaten bij het Hoge Rechtshof van het land. Er is een verdachte opgepakt, hij klom over het hek van het hof en gooide een rugzak bovenop een bushokje waar die bom in zou kunnen zitten. Over een paar dagen zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Podcast Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Afgelopen zomer was de heetste ooit in West-Europa, zegt klimaatbureau Copernicus. Het record uit 2003 is daarmee verbroken. De gemiddelde temperatuur lag 2,5 graad hoger dan normaal. En ook was er in een groot deel van Europa sprake van zeer sterke hittestress. Dan is de gevoelstemperatuur hoger dan 38 graden. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Een raket van SpaceX, die gisteren vanuit Florida werd gelanceerd, is aangekomen bij ruimtestation ISS. De raket deed minder dan 8 uur over de reis en dat is een record. De bemanning, 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus, zullen een half jaar in het ISS blijven. En het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het eerste Nederlandse tv-programma werd uitgezonden. Dat wordt de komende tijd op verschillende manieren gevierd. Zo wordt er vanavond een speciaal programma uitgezonden, waarin Cornald Maas met gasten terugblikt op de Nederlandse televisiegeschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met mist. Lokaal kan dat dichte mist zijn. En als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Bij zeker 6 sportbonden moeten sporters die trans of non-binair zijn een medische keuring ondergaan of een ontheffing aanvragen om mee te mogen doen aan amateurwedstrijden, heeft Pointer ontdekt. En dat is discriminatie. Het gebeurt onder meer bij voetbal, handbal, schaatsen en wielrennen. Op een bedrijventerrein in Almere heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur begon op de bovenste verdieping van het bedrijfsverzamelgebouw. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker pas gemaakt. Bondscoach Xavi baalt van de eerste helft en heeft zijn excuses aangeboden voor het slechte spel. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met mist en lokaal kan dat dichte mist zijn. Als de mist in de loop van de ochtend is opgelost, wordt het een droge en zonnige nazomerdag. Het wordt 20 graden.
3: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Thousand Thieves heet A Different Kind of Happiness.
1: Kink, vrijdag corvée. Kink.
0: Zo dan. Net 6 uur geweest, Michiel hier.
2: Welkom Michiel.
3: Veenstra.
4: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal bezig.
0: Nou, ik jek er hem pas eventjes aan. De Kink Misthoorn klinkt, want op sommige plekken begint de dag vandaag met een mist. Vrijdag 2 oktober, goedemorgen. Later breekt de zon door en het blijft droog. Vandaag wordt het een graad of 20. Vrijdag café, menu No Doubt, Don't Speak.

0: Kink Never Ending Story.
1: Vrijdagochtend in Vrijdagcafé is tijd voor de Never Ending Story. Het ene liedje past weer bij het andere en zo kom je uiteindelijk gewoon in een nooit eindigende cyclus van liedjes terecht. Afgelopen vrijdag hadden we al gehoord Purple Haze van Jimi Hendrix. Daarop werd doorgebeduurd van Purple naar Red, Ramkot. En dat was de laatste van afgelopen vrijdag. Wat ga je dan doen na Ramkot en Red? Maarten, die stuurde een verzoekje voor een band die ooit heeft opgezien treden in Vera in Groningen. Waar ze openden, zegt hij met de legendarische zin: we hebben nog nooit zo dicht bij de Noordpool gespeeld. Wat mooi. En dan met een Vlaamse tongval, want het gaat om een Vlaamse band. Van, ja trouwens Ramkot trouwens ook. Van Ramkot Red naar Metal Molly, een tintlichter Orange.
0: Kink Never Ending Story.

Ja, en dan, wat volgt er op Orange van Metal Molly? Je kunt doorgaan op metaal, je kunt doorgaan op mooi, je kunt doorgaan op oranje. Dat kan voetbal zijn, koninklijk huis of gewoon een kleur. Wat moet er over een uurtje worden gedraaid als vervolg op Orange van Metal Molly in de Neverending Story? Laat me weten en stuur je suggestie nu met de King.

0: is ook serieus lachen geblazen deze maand, Rocktober, bij Kink. Want gisteren zijn de stembussen opengegaan voor de Kink 1500. En elk uur draaien we drie liedjes uit iemands stemlijst. Dat zou jouw stemlijst kunnen zijn. Zometeen, direct naar het nieuws van 6:30, noem ik een naam. En draai ik drie liedjes uit dienstpersoons stemlijst. Als dat jouw naam is en je reageert binnen die drie liedjes, dan krijg je een spiksplinternieuw Kink 1500 shirt van me.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
19: Mooi van Ethos.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
21: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
22: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
23: 6:30. Kink. ANP Headlines.
24: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers kunnen wel steeds meer uitsluiten. Het kwam niet door bijvoorbeeld werkzaamheden of vonken van het spoor in de buurt. Bij in ieder geval 6 sportbonden kunnen trans- en non-binaire amateursporters niet zomaar meedoen aan wedstrijden. Pointer kwam erachter dat ze bijvoorbeeld een medische keuring moeten ondergaan. En bondscoach Xavi vindt dat hij een fout heeft gemaakt met de manier van spelen van Oranje gisteren tegen Griekenland. De eerste helft was heel slecht, wat leidde tot een 2-0 achterstand. Het werd uiteindelijk 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist lost vrij snel op en dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maxima rond de 20 graden.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A15 richting Europoort staat file bij de Zuurhofbrug 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
23: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
1: Alright, Davina Haier. Ja, I'm talking to you. Davina Haier is een van de mensen die er al vroeg bij waren... en even gestemd op de Kink 1500. Davina, ik ga 3 tracks draaien uit jouw stemlijst. The Black Keys, Deus en als eerste Ozzy Osbourne. No More Tears, dat is massa, dat is een lange plaat. Al met al heb je een kleine 15 minuten... zo lang duren jouw 3 liedjes bij elkaar... om je eventjes te melden in de Kink-app. Davina Haier, ik heb je telefoonnummer, ik heb je mail, dus ik kan je checken. Als jij Davina Haier bent, reageer dan. Ken je haar? Laat haar reageren. Als ze dat doet binnen 3 liedjes, dan krijgt Davina van mij het kakelverse Kink 1500 t-shirt.
23: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Nee, het was toch net iets te vroeg, denk ik, voor Davina Haier. Dit waren drie tracks uit haar Kink 1500 stemlijst. Mooi lijstje hoor. Hey, No More Tears, Ozzy Osbourne, Nothing Really Ends van Davis en Gold on the Ceiling van de Black Keys. Wel die drie, vier favoriete liedjes. Ja, ik kan tegen je praten, die vier, maar je hoort waarschijnlijk niet. Ik denk dat je nog ligt te slapen. Drie liedjes uit haar stemlijst. Had ze op tijd gereageerd, had ze ook nog een keer een Kink 1500 t-shirt gewonnen. Maar als jij ook hebt gestemd, dan is het volgend uur weer kans dat we misschien drie liedjes uit jouw lijst op de radio gooien. En als je dan reageert, dan win jij misschien wel het shirt. En heb je nog niet gestemd? Nou, waar wacht je nog op? Zo, hallo. Waar wacht je nog op? Ik kreeg net een berichtje binnen van Koen.
1: Goedemorgen, Michiel. In Wolvenga, kom maar weer door met die misthoorn. Fijne dag.
0: Komt-ie. Ja, ik kreeg ook al uit Twente ook al een melding dat daar behoorlijk mistig is. Dus de Kink misthoorn die klinkt voor ieder die zicht nodig heeft. Aan het gehoor ligt het zeker niet, want je luistert naar Kink. Met zometeen Stone, Monkey See, Monkey Do, nou, Aggie en de Bunnymen.

0: Hazewinkel. Van het ANP-bulletin. Die gaat onder meer hierbij praten over de grote natuurbrand in Limburg van afgelopen zomer. Wat was daar nou de oorzaak van? Zijn daar wel of niet ontdekkingen over gedaan? Je hoort zo meteen in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk weer achteraan, meer muziek. Op je vrijdagochtend onder andere de Kink, ikzelf en Kingfisher. En ook Creed hoor je zo.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry, bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Door mijn namen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
15: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zeker 6 Nederlandse sportbonden mogen amateursporters die trans of non-binair zijn niet zonder meer meedoen aan wedstrijden. Volgens het programma Pointer moeten ze vooraf toestemming vragen of een medische keuring ondergaan. Soms mogen ze helemaal niet meedoen. Discriminatie, vindt de nationaal coördinator. De brandweer is in Almere bezig met het nablussen van een grote brand. Die brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens Omroep Flevoland woedde de brand in twee delen van het gebouw. Er zou niemand binnen zijn geweest. Halverwege de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de grote natuurbrand in Limburg deze zomer. Onderzoekers zeggen dat het in elk geval niet kwam door bijvoorbeeld werkzaamheden of achtergelaten afval. De brand bij Venray verwoestte ongeveer 100 hectare natuurgebied en de burgemeester zegt dat het herstel lang gaat duren. En bondscoach Xavi zegt dat het zijn fout is dat Nederland gisteren een slechte eerste helft speelde tegen Griekenland. Dit was niet de manier om te spelen, zegt hij. Al in de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. Van Dijk en invaller Reinders zetten het recht. De eindstand werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. De mist die er nu nog is en waarvoor in het noordoosten code geel geldt, lost vrij snel op. En dan wacht een zonnige dag met vanmiddag maximaal rond 20 graden.
19: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staan file tussen Ippenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de Afrit Ruinen 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
18: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra. Kink. Kink.
20: Het is bijna weekend. Het is bijna weekend. Weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend. Weekend. Het is bijna weekend. Weekend. Bijna.

0: De Kink Excel van deze week van Kingfisher.
1: Kink, vrijdag corvée.
0: Kink. En die heet How Lonely. Dat gaat ook een beetje voor Jeroen. Jeroen laat weten, kan iemand mij nog helpen aan één kaartje Kingfisher in Utrecht? Ik heb er één en mevrouw wil ze ook super graag zien. Ja, hier bij Kink niet, dat niet. Maar misschien dat iemand die luistert nog een kaartje over heeft. Dan super, dan begin je met de Kink. Dan ben ik wel in contact met Jeroen. Hallo, goedemorgen. Het is 10 minuten over 7. Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
0: Met de vrijdagochtendshow. Die heet op vrijdag, vrijdag corvée. Zo meteen komt Erik Kortom binnen. En dan gaan we met z'n tweeën vrolijk door. En op een gegeven moment denk ik van, nou, ik vind het wel gefeliciteerd. Dan ga ik wat anders doen en dan gaat Erik door. Uiteindelijk van 6 tot 12, vrijdag. Corvée. En we zijn sinds gisteren begonnen. Gisteren was het 1 oktober, vandaag is het 2 oktober. Met de Kink 1500 stembussen die open zijn. Er zijn al echt honderden en honderden en honderden stemlijsten binnengekomen. Ik zie er net ook eentje binnenkomen van Johnny. Die stuurt even een screenshot van wat hij heeft gestemd met de Kink app. Dat hoeft niet per se, hè. Als je hebt gestemd en je hebt met de mail bevestigd, dan staat je stemmen geregistreerd. Elk uur op het half uur draaien we tot aan de lijst zelf. Dus de komende 2 weken 3 liedjes uit iemands stemlijst. Misschien wel die van jou, Johnny. En als je dan die 3 liedjes hoort en we noemen ook je naam erbij, dan moet je gelijk even reageren. Dan krijgen we ons het nagelnieuwe Kink 1500 shirt. Vrijdagochtend. Wat betekent deze vrijdagochtend? Ik moet deze eventjes laten horen voor Noordoosten, Friesland en Twente kwamen aanmeldingen. De Kink Misthoorn klinkt, want het is daar code geel vanwege dichte mist. Na het verdwijnen van de mist, zonnig en droog. Temperatuur 20 graden. Het weekend rustig en vrijwel droog. Ook dan is er weer wat mist, maar daarna ook weer zonnig en droog. En eigenlijk net zoals vandaag 20 graden. Dus eigenlijk is het gewoon vandaag, morgen en zondag. Eerst mist, dan zon, droog en 20 graden. Ik heb er een beetje zin in eigenlijk vandaag. Een beetje zin in vandaag.
4: Ja, zeker.
0: Oh ja, mooi.

0: Ik vind het allemaal prima zo. Vrijdagochtend, 2 oktober, 7:15. Elk uur in Vrijdag Corvée is er een Never Ending Story liedje. Vorige uur was dat Metal Molly en Orange. En die kwam weer uit het liedje dat we afgelopen vrijdagochtend als laatste draaiden in Corvée om 11:30. Namelijk Ramkot met Red. Dus we gingen van Red van Ramkot naar Orange van Metal Molly. Beide een kleur, ook nog een keer beide een Belgische band. Maar hoe ga je dan doorbeduren vanaf Orange van Metal Molly? Renate, goedemorgen.
1: Ja, hoi. Ik zag dat ik al 3 oproepjes had gemist.
0: Ja, ik wil je wel eventjes te pakken krijgen, want ik vind dat je een heel mooie suggestie hebt gedaan voor The Never Ending Story.
1: Ja?
0: Ja, kijk, eigenlijk hadden we 3 aanknopingspunten. Je had kunnen doorbeduren op Orange, op Metal of op Molly. Want Metal Molly en Orange hoorde je een uurtje geleden. Nou, Molly is misschien wat lastig. Ah, nee, dat zeg ik wel. Maar ik zag ook al een Molly Seamus binnenkomen bijvoorbeeld. Orange, waar ik door kunnen gaan met de kleur. Of met voetbal of het Koninklijk Huis. Maar jij ging voor het metaal. Jij ging voor metal om hem voor te beduren.
1: Ja, schoot mij in één keer iets te binnen van metaal, ijzer.
0: Ja, zeg het maar.
1: Tijd van Paolo Nutini.
2: Kink, Never Ending Story.

van Metal Molly. Naar Iron Sky. Ja, het ligt zo voor de hand, hè? Van metaal naar ijzer. Renate droeg deze voor de Neverending Story. En ach, wat valt die goed. Het mooie van King stuurt Michael. Dit prachtige liedje hoor je op een niet nader te noemen eindlijst na. Op geen enkel ander radiostation meer. En hier hoort het bij de moderne classics in ons hoekje van de muziek. Mooi, hè? Ik ben niet snel stil, stuurt Bastiaan. Maar vandaag komt de rauwe stem van Paolo zwaar binnen. Sterkte pa met een hartje. Het verhaal niet, Bastiaan, maar bij deze ook heel veel sterkte voor jouw vader toegewenst. Dan door naar de volgende vraag. Wat past er na Paolo Nutini's Iron Sky? Je kunt in de metalen blijven zitten, dus van ijzer naar, nou, noem maar op. Maar je kunt het ook in de lucht zoeken, Sky. Je kunt het op het thema zoeken. Dictators stelt hij aan de kaak in dit nummer. Je kunt op een zangers met Italiaans klinkende achternaam gaan zitten.

0: mij in nachtdienst. Wat een soundtrack. Dankjewel Chris voor je berichtje.
1: Be With You van Muse. Bijna 7:30. Aan Peperter van 7:30 komt eraan. Jeroen Hazewinkel praat je bij over het laatste nieuws. En daarna even goed je oren spitsen. Als jij de afgelopen 24 uur ongeveer al hebt gestemd op de Kink 1500... dan zou het kunnen zijn dat ik zo meteen 3 liedjes uit jouw lijstje draai. Ik noem dan ook de naam van die persoon er vlak voor. Herken jij jezelf zo meteen in die naam en dat lijstje? Dan gelijk een berichtje sturen met de Kink-app, want dan krijg je namelijk van mij het nagelnieuwe Kink 1500 t-shirt. Nu ook te koop in de Kink Store. Met ook truien en zo. En een heel vet, ja, die wil ik eigenlijk hebben. Een heel vet Kink sportjasje. Echt zo'n trainingsjackie eigenlijk. Ja, welke 3 liedjes zitten er in het lijstje? Je hoort het zo na het nieuws van 7:30.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja,
7: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: NP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters kunnen bij zeker 6 sportbonden niet zomaar meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of rugbywedstrijden. Pointer ontdekte dat ze medische keuringen moeten ondergaan of eerst toestemming moeten vragen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en het oosten van de stad getroffen. Ook een flat werd geraakt en daar zou zeker 1 dode zijn gevallen. En het was afgelopen zomer record warm in Europa, heeft klimaatdienst Copernicus uitgerekend. Iets meer dan de helft van de Europeanen had last van zeer sterke hittestress, ofwel gevoelstemperaturen van 38 graden of hoger. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog soms dichte mist. In het noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden.
22: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
23: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
24: Attentie, attentie. Stefan Kooijmans. Stefan Kooijmans, jij bent een van de vele honderden mensen die al hebben gestemd in die eerste 24 uur. Je bent echt snel bij met een Kink 1500 stemlijst. Ik ga 3 tracks uit jouw lijstje draaien. Amy Winehouse, De Staat en AC/DC. En als je gedurende die 3 liedjes eventjes een berichtje stuurt met de Kink-app Stefan Kooijmans, dan krijg je van mij als dank voor het stemmen gratis het nagelnieuwe Kink 1500 shirt.
23: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

6 uit de lijst van Stefan. Stefan Kooijmans was het. Highway to Hell van AC/DC, Sweatshop van de Staat, Rehab Amy Winehouse. Helaas, Stefan heeft zich niet gemeld. Wel, iemand zei, hallo, ik ben Stefan Kooijmans. Ja, maar jouw nummer klopt niet met het ding wat in het formulier voor de King 1500 is ingevuld. Daar trappen we niet in, vriend. Nee. Helaas, dan blijft er een t-shirtje liggen. Dan hebben we eentje extra weg te geven. Zo gaan we gewoon vrolijk door, hoor. Over een uurtje, over 3 kwartier eigenlijk, rond 8:30... weer 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst voor de King 1500. En als je jezelf dan binnen die 3 liedjes meldt, krijg je het nagelnieuwe King 1500 shirt. Veel berichten die binnenkomen over de staat die je net hoorde, Sweatshop. Vanavond en morgenavond in Carré. Tim gaat er vanavond heen. Iwan gaat er morgen heen, net als Louise. Ik ben er morgen ook. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik kijk er erg naar uit. Ik stem voor de King 1500. En daarmee dus ook kans maken op een King 1500 t-shirt. Dat doe je heel simpel via kink.nl/stem. Of via de Kink app, wat jij wil. Ja. Hij kan elk moment binnenkomen. Erik het onder betekent dus ook elk moment weer tijd voor het Kink Dilemma. Oeh! Naar Green Day en When I Come Around.

0: Florence Road 7563.
1: Ja.
2: Het Kink Dilemma.
1: Ah, oh god. Ik heb nog geen koffie gehad. Goedemorgen, Magiel.
0: Is maar koffie dan.
1: Nee,
0: is goed, joh.
1: Oké.
0: Ik zet wel eventjes een pauzemuziekje voor je op.
1: Oh, moet ik wel echt nu gewoon... Oh, god, sleutels, ja. Dingen. We hebben een nieuwe studio, die heeft een elektronische sleutel. Moet ik niet vergeten, anders kom ik er nooit
0: meer in. Je hebt niet zo heel lange tijd, hoor. Ja, klaar! Wat? Nee. Erik Tons is binnengekomen en die haalt snel even koffie voor het... Maar ik kan hem wel vast aan jou voorleggen, dat is wel goed ook eigenlijk.
2: Het Kink Dilemma.
0: Dan is de vraag nou, wat zou Erik gaan stemmen? Het Kink Dilemma, opgehangen door collega Tessa gisteren op de muur. Als spreekwoorden echt worden, wat zou je liever hebben? Altijd als je een kat ziet in een boom, moet je hem uit de boom kijken? Of altijd als je onderweg bent, zie je beren op de weg? Wat denk jij dat Erik gaat zeggen? Ja, gelukt! Nou, keurig binnen de tijd, Erik.
1: Koffie.
0: Zo, hallo jongen, hoe is het nou?
1: Naar omstandigheden buitengemeen tamelijk.
0: Hartstikke fijn.
1: Ik brandde vorige week af, weet je nog?
0: Ja.
1: Nou, vervolgens heb ik echt 3 dagen in bed gelegen. Maar echt gewoon, echt eraf. Gewoon, ik had geen stem meer.
0: Nou ja, ik meen het maandagochtend nog een klein beetje te horen. Maar in de loop van de week was je toch aardig.
1: Zo in die ochtend weet ik mezelf dan wel omhoog te tillen. Maar ik lag eraf. Nee, ik heb vrijdagmiddag ben ik gaan liggen.
0: Ja.
1: Maandagmorgen...
0: Ben ik wakker?
1: Ben ik wakker, ja. En daarna ben ik weer gaan liggen.
0: Serieus?
1: Ja, serieus. Ik had zaterdag eigenlijk helemaal...
0: Dus eigenlijk al die mensen die altijd vragen aan een radioprogramma maken... Wat doe je de rest van de dag dan? Jij bent slapen. Echt de belichaming van helemaal niks.
1: Ja, slapen. Ik was een soort leeuw. Dus s'morgens vang je je prooi en die eet je op. En dan ga je de rest van de dag gewoon een beetje liggen.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, goed.
0: Hey, luister Erik, ik heb het dilemma net al eventjes kort geroepen. Je was het toch niet. Ik ga hem nu nog één keer roepen.
1: Je was het toch niet.
0: Ja, nee, want die was koffie halen.
1: Oh, ja, dat klopt.
0: Zodat iedereen die meeluistert alvast een beetje kan nadenken. Ik ga nu nog één keer het dilemma voorlezen.
1: Komt u maar.
0: Dan vertel ik ook wat de stemming is op de zaak. Dus wat de rest van de collega's heeft gestemd tot nu toe.
1: Ik vind op de zaak vind ik zo'n mooie uitdrukking.
0: De zaak, hè? Ja, ja. Ja, ik ga altijd naar de zaak.
1: Ik ook. Ja.
0: En daarna mag je er even over nadenken. Dan gaan we zo naar het nieuws en naar Kio en To The Cinema Club. En hoor je zo meteen ook... Tof nieuws van de Wodan Boys.
1: Er is
0: wat aan de hand met Wodan Boys vandaag. Alles wat je denkt te weten, er is meer.
1: Okay.
0: Dus ik zou blijven luisteren.
1: Alright.
0: Goed, het dilemma van deze week, beste Erik Tom.
1: No.
0: Wat nou als spreekwoorden echt zouden worden? Zou je dan liever altijd als je een kat ziet in een boom... je hem uit de boom moet kijken? Dus elke keer als jij een kat in een boom ziet, moet je hem uit de boom kijken? Of heb je liever altijd als je onderweg bent... dat je dan beren op de weg ziet? Het.
1: Wat een leuke... Deze weer van Tessa?
0: Ja, zeker. Ja, Tessa,
1: Tessa.
0: Ja, we all love Tessa. Ja. We do. De rest van het kinkpersoneel... heeft 1 stem voor de kat in de boom... en 5 voor beren op de weg.
1: Okay.
0: En wat vind jij?
1: Dat hoor je zo.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan...
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Kink.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Bestellen. Inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden.
11: Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
19: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
21: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Trans- of non-binaire amateursporters die willen meedoen aan bijvoorbeeld voetbal- of wielerwedstrijden mogen dat niet altijd zomaar. Volgens het programma Pointer eisen zeker 6 sportbonden vooraf een medische keuring. Soms mag iemand helemaal niet deelnemen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich er zorgen over. In Katwijk mag het Amerikaanse Eli Lilly een medicijnfabriek van $3 miljard bouwen. Honderden bewoners van Katwijk vroegen om een referendum omdat ze tegen de fabriek zijn, maar dat werd weggestemd. Er komen 500 banen en omdat het stroomnet vol is, gaat de fabriek met gasturbines stroom opwekken. Rusland heeft ook vannacht weer de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. En daarbij is opnieuw een belangrijke brug tussen het westen en oosten van de stad getroffen. Ook een flat kreeg een voltreffer. Daarbij zouden zeker 1 dode en 2 gewonden zijn gevallen. En de Europese klimaatdienst Copernicus heeft teruggeblikt op de zomer. Door langdurige en hevige droogte stonden rivieren laag, was zeewater uitzonderlijk warm en waren er in de helft van Europa recordhoge gevoelstemperaturen van 38 tot 46 graden. Zeer sterke hittestress noemt Copernicus dat. En dan het weer van Weer Online. Eerst soms nog dichte mist. In het noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de Afrit Ruinen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.
21: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock.

0: ertussen, hè?
1: Hij staat ertussen.
0: Ja, wacht, ik zal even uitleggen.
2: Kink, vrijdag corvée. Kink.
0: Gisterochtend stonden we op Utrecht Centraal en hebben we massaal aan voorbijgangers gevraagd: wat is de beste alternative rockzak aller tijden? Om ja, het openen van de stembus voor de Kink 1500 luister bij te zetten. En iemand heeft Keo and That's Me erop gezet. Ik zie hem nu staan. Maar we hebben die borden in de studio gezet, moet je weten.
1: Ja, ja, maar ik vind het zo grappig. Er staan nog een paar andere dingen die echt net uit zijn. Bleach 93 bijvoorbeeld. Het is zo geestig dat we vragen om de beste rocktrack aller tijden, hè?
0: Ja.
1: En dan komt iemand dus met Keo. Dat is net 2 maanden uit.
0: Ja,
1: misschien nog niet eens 6 weken.
0: Nee.
1: En vind ik zo grappig dat dus nieuwe muziek nog steeds zo'n ongelofelijke indruk kan maken, dat dat het eerste is waarvan je denkt: als jij mij vraagt wat is de beste rocktrack aller tijden,
0: bam,
1: schrijf ik dat op.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja, ja. Mooi.
0: Het wordt al druk gestemd ook. Goed, dat is mooi, want ook zometeen weer zo rond 8:30. 3 liedjes uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je die 3 liedjes met jouw naam erbij, dan maak je kans op het nagelnieuwe Kink 1500 t-shirt. Hallo Erik Kortom!
1: Hey, Mariel Wezera!
0: Het is 7 minuten over 8. Gaat ie, hoor!
2: Het Kink Dilemma.
0: Ik zal even eventjes even een professionele ochtendshow radio.
1: Ja.
0: De dag begint hier en daar een klein beetje mistig. Dus daar is de misthoorn. Daarna is het zonnig en droog en een graad of 20.
1: Jij komt op de fiets. Ik moest met de auto vanuit Amsterdam. Maar het was inderdaad bizar apocalyptisch mistig op de weg.
0: Ook Amsterdam-Hilversum?
1: Ja, het was niet zo dicht, maar van die flarden dat je opeens denkt: wow,
0: de witte wieven.
1: Ja, de witte wieven.
0: De witte wieven. Ze komen halen. Pas maar op, hoor je me, jong.
1: No.
0: Elke week hangt Kink-collega Tessa een flauw dilemma. Flauw, maar gewoon dat je denkt van: het hoeft ook niet, hè?
1: I love Tessa.
0: Dat is wel waar. Aan de muur, dat vergoedelijk ook alles eigenlijk.
1: Ja, toch?
0: Het gebeurt door Tessa. Die kan veel potjes breken.
1: Ik weet het, maakt niet uit wat ze doet. I love Tessa.
0: Nou, dat weet ik ook niet helemaal.
1: Ah, dat komt er erg in de buurt.
0: Ja, oké. Okay. Geef het door.
1: Ja.
0: Het dilemma van deze week, en alle Kink-collega's hebben er al op kunnen stemmen, omdat we het ophangen nadat Erik op donderdag het pand verlaat. Dan zegt: is hij weg? Ja, hij kan.
1: Ja, hij kan. Schrijf op.
0: Wat nou als spreekwoorden echt zouden worden? Zou je dan liever altijd als je een kat in een boom ziet hem uit de boom moeten kijken? Of altijd als je onderweg bent beren op de weg zien? We hebben hier heel veel discussie over gehad. Vooral met Stefan Koren van de Middagshow. Hij is de persoon die als enige heeft gekozen voor kat uit de boom kijken. Zeg, ja, hoe vaak zie je nou een kat in een boom? Zeg, ja, maar als je er eentje ziet, moet je hem eruit kijken.
1: Ja.
0: Weet je, dan kun je gewoon net zo goed een tent opslaan.
1: Ja.
0: Altijd als je... En Jonne, maar altijd een beer tegenkomen dan. Ik zeg, nee, dat kan natuurlijk ook als jij in een trein zit. Als je onderweg bent, zie je een beer op de weg.
1: Zeker.
0: Zwaai gewoon die beer, hoor, niks in de hand.
1: Ja, hartstikke leuk. Maar toch ben ik team Stefan.
0: Echt?
1: Zeker.
0: Jij wil al... Dat had ik niet verwacht.
1: Ja, want hoe vaak zie je inderdaad een kat in een boom? Dat is dus niet vaak. Dat is echt niet vaak. Want de katten vinden het helemaal niet leuk om in bomen te zitten. Dat vinden ze echt helemaal niet fijn. Dus, hoe vaak zie je een kat in een boom? Er zijn 2 dingen. Ik ben altijd nog steeds... Ik heb 2 katten. En zoals je weet, als je 2 katten hebt, dan... jij hebt die katten niet. Jij bent hun personeel.
0: Ja, dat is heel simpel. Dat is, ja, de katten hebben jou.
1: Precies. Dus ik vind het ook nog wel een leuke uitdaging dat elke keer, als ik ooit een keer die kat in die boom kom, om dan eens te kijken of ik toch niet stiekem wel sterker ben dan die kat. Dus, en of dat dan 2 of 3 dagen duurt, zal me dan fucking rotworst zijn. Maar ik wandel veel.
0: Ja. Ja. Oh, ja.
1: En ik heb nog nooit van iemand gehoord dat die vermoord is door een kat. Maar beren zijn, behalve dat ze leuk broodjes kunnen smeren, niet zo hele aardige beestjes.
0: Broodjes smeren, maar plakjes karton erop.
1: Ze zien daar echt, bedoel, doe dat maar eens even. Bear attack op...
0: Nee. Het leek mij zo far-fetched dat je een beer tegenkomt.
1: Maar als je dus altijd op de weg beren tegenkomt, ja, dan kan ik gewoon niks meer doen. Dan kan ik niet meer fietsen, niet meer wandelen. Dus is echt niet leuk.
0: Dat is waar, oké. Okay.
1: In de trein, leuk zwaaien, hartstikke leuk. In de auto, zwa. Maar wandelend en fietsend, no fucking way.
0: Duidelijk. Vanavond een heel bijzondere avond voor de Wonenboys. Ze geven een gratis show in de Zwarte Ruiter. First come, first serve. Maar wij zorgen ervoor dat je alsnog naar binnen kunt. En ze hebben nog ander groot nieuws.

0: joke bij Kink. Kink.
1: Dat zeg ik, Kink.
2: Zo.
1: Ja. En love.
2: Like blood.
1: Vrijdagochtend, 2 oktober. Het is 8:15. Zometeen gaan we door met de Neverending Story. Wat komt er op Metal Molly's... Op Paulentini's
2: Iron Sky. Sky.
1: Ja. Dat is weer de volgende. Eerst vanavond een bijzondere avond. Want... Het is al een poosje geleden aangekondigd, maar ze gaan het gewoon echt...
2: Want, no pun intended, want...
1: Sorry. Ja, nee, leg hem dan ook maar uit.
2: Oké, want vanavond staan de mannen van Modern Boys in de Zwarte Ruiter in Den Haag.
1: Ja.
2: En want, hij had de telefoon, want Thomas van der Wand is aan de telefoon.
1: Thomas!
3: Ja, hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 5 jaar geleden hebben jullie dit ook gedaan. Was het de allereerste?

0: deze? Als vol is, is vol. En dat is vrij snel.
1: Ja, als vol is, is vol. En dat is vrij snel, inderdaad. Ja.
0: Maar het is een gratis show. Iedereen die wil, kan in feite gewoon vanavond om 22:30 binnenkomen en zeggen... Hallo.
2: Het is vrijdagavond, hè? Iedereen wil.
1: Ja, ook voor de kleine portemonnee is de Vodan toegang.
0: Vodan boys, let op de kleintjes. Ja. Okay, vanaf hoe laat moeten mensen ongeveer in de rij gaan staan, denk je? Hoe gaat zoiets?
1: Nou ja, kijk, het mooie nieuws is wel natuurlijk, er zijn schermen buiten. Mm-mm. Dus niemand hoeft ze te missen.
0: Okay.
1: Maar ik denk, we spelen om 22:30. En ja, zeg jij het maar. Ik weet niet, ik hoor mensen die zeggen er al om 8:00 s'avonds. Er zijn mensen die schijnen er nu al te liggen.
2: Ja, ik zie hier nu iemand die zegt niet zoveel over vanavond praten op de radio. De kans op binnenstaan wordt met het dat jullie het noemen kleiner.
0: Ja. Okay. Laten we dit anders aanpakken. Wij mogen als vrienden van de Wodan Boys bij Kink vandaag 5 keer 2 mensen, dus 5 mensen met elk een plus 1, gegarandeerd toegang bieden. En de eerste 2 de Wodan Boys, gouden polsbandjes eigenlijk, die kunnen we nu weggeven. Laten we het zo doen. Wij gaan voor 9:00 nog een nummer van de Wodan Boys draaien. Als je dat hoort, gelijk een berichtje sturen met de Kink app. En dan als we je eruit pikken, dan heb je gegarandeerd toegang tot de mayhem, tot de big rock van vanavond in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Maar Thomas, het is niet alleen vanavond een achterlijk feest. Jullie gaan er nog sowieso op een prachtige najaarstour. Maar, ik heb net al een klein beetje geteased. Jullie hebben ook groot nieuws.
1: Nou, inderdaad hebben wij groot nieuws. Nee, wij gaan... het gaat nou echt gebeuren, hoor, voor ons. Na de Zwarte Ruiter, na Sniester, na Paard Grote Zaal... Ja, moeten we een maatje groter. En wij staan 18 september in Amare in Den Haag.
0: Oh!
1: Oh my god.
0: Ja, dat is wel even een zaaltje, hoor. Hey.
1: Ja, dat is wel een zaaltje, ja.
0: Maar is dat 2 keer paard of zo?
1: Zoiets, ja.
0: Ja, ja. 18 september.
1: Dus ik zou zeggen, lieve mensen, koop je kaarten.
2: Ja, toch een jaar.
0: Ja, joh. Dat wordt ook echt Kink Presents Wodan Boys in Amare in Den Haag. 18 september volgend jaar. Maar weet je, laten we eerst eventjes gewoon focussen op vanavond. Vanavond 22:30.
2: Ja.
0: Gaan alle poorten van de hel los in de Zwarte Ruiter. Wodan Boys, vanmiddag hoor je tussen 3 en 6 Jim en Isabel al vanuit de Zwarte Ruiter live op de radio. We zijn er gewoon bijna af. We gaan Jim en ik nog plaatjes draaien. Thomas, doe wat je nodig acht om je voor te bereiden. Wij zien elkaar vanavond in Den Haag.
1: Ik zie jou vanavond in Den Haag. Doe jij ook wat je moet doen om voor te bereiden. Wij zien elkaar daar, ja?
0: Komt helemaal goed.

0: Oud kick ikzelf. Van de War on Drugs.
1: Zeg ik?
0: Jij zei.
1: Ja. Nee, er zit iemand een stemlijstje van voor de King 1500 nu te sturen.
0: Oh ja, die vraag kwam ook binnen. Van als je eenmaal hebt gestemd, moet je hem dan nog doorsturen? Een screenshot of whatever? Nee, dat is helemaal niet nodig, joh. Oh, als je stemt op de King 1500 via de Kings uit de King app, dan komt het automatisch al bij ons binnen. Hè? Want als je stemt, dan is die data hier natuurlijk. Want daarmee stellen wij de lijst samen. En aan de hand daarvan kiezen wij wellicht zometeen jouw lijstje. En maak je kans op het Kink 1500 t-shirt.
2: Kink Never Ending Story.
1: Maar Koen heeft wel een lekker lijstje ingestuurd.
0: Ja, dat wel, ja. Ja, daar is helemaal niks mis mee. Oké, dus ook bij deze de belofte. Voor 9 uur hoor je nog een nummer van de Wodan Boys. Zodra dat het geval is, stuur je gelijk een bericht met de Kink-app. En krijg je wellicht gegarandeerd toegang tot hun super ja, exclusieve, bizarre show, denk ik, vanavond.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat daar de boel aardig stuk gaat.
0: Zo. Tijdens Vrijdag Café, elke uur zo rond 9:50 een liedje dat voorbeduurt op een liedje van het uur daarvoor. Een uurtje geleden hoorde je Iron Sky van Paolo Nutini, aangevraagd door Renate. En daar kwamen heel veel suggesties binnen. Nutini klinkt als Nutella, dus doen we iets met chocola. Serieus, hè?
1: Iets zoeters. Ja.
0: Hij komt uit Schotland, dus doen we iets uit Schotland. Het gaat over metaal, zat er heel veel bij. Iron, ja. Iron Butterfly, wat ik.
1: Iron Dome.
0: Maar goed, uiteindelijk zijn wij gezwicht voor...
1: Wietse Kikstra, die zegt... Hey Michiel, dat is aan jou gericht. Je hebt een voorzetje gegeven door over dictators te beginnen. Want daar gaat Iron Sky over. Voor een deel. En toen moest ik meteen aan Pol Pot denken. Nou,
0: ik heb over van die ochtenden.
1: Ik wou het zeggen, iemand die bij het woord dictator meteen aan Pol Pot denkt. Dat vind ik, dat is sowieso mooi. Wat krijg je dan? En Wietse maakt een hele mooie, hè? Holiday in Cambodia van Dead Kennedys. En waarom? Dat is heel simpel. Pol Pot was de leider van de Rode Khmer in Cambodja. Heeft haar huis gehouden. Ik ben daar geweest. Ik heb daar op die killing fields gestaan. Verschrikkelijk. Meer dan, ik geloof, meer dan 4,5 miljoen van zijn eigen mensen over de kling gejaagd. En in de tijd, in de jaren 80, dat de Dead Kennedys hun belangrijkste werk hebben uitgebracht, was Jello Biafra, de frontman, is natuurlijk een politiek geëngageerde cynicus van de bovenste plank, met een fantastische stem gezegend en een heel goed bandje. En die pakte altijd dat soort dingen op. Holiday in Cambodia. Ik bedoel, hoe cynisch wil je het hebben? We gaan lekker op vakantie in een land van 4,5 miljoen mensen, en waar baby's tegen bomen worden doodgeslagen, om het maar even heel hard te zeggen. Dat was de grote kracht van Dead Kennedys. Vandaar dat ik ontzettend blij ben dat Wietse hem heeft opgegooid. Dus bij deze toevoeging aan de Neverending Story, Holiday in Cambodia, dit zijn de Dead Kennedys.

0: hij eindigt ook met pop-out. Daarvoor zing ik dit 500 keer. Maar ik vind het zo leuk omdat je denkt, oké, hoe eindigen we dit nummer? We doen doedonk. Ja, daar moet ook iets overheen. Doen we pop-out.
1: Ja, oh, dat doet Cindy ook. Hij zingt ook letterlijk een aantal regels langer. Zeker. Letterlijk pol-pot aan het eind van de pop-out. Ja, dan is nu de vraag. Hoe brei je door van The Dead Kennedys in Holiday in Cambodia naar een volgend liedje? Je zou Holiday van Green Day kunnen pakken.
0: Bijvoorbeeld. Of gewoon een andere dode president.
1: Of Cambodia van Kim Wilde. Nou, kan ook, ja, waarom niet?
0: Waarom
1: goed
0: niet?
1: Liedje.
0: Ja, toch? Goed hartstikke liedje. Goed liedje. Och, niks mis.
1: Of iets met Kennedys of Dead of Presidents.
0: Precies. Ja, heel veel presidenten van de United States of America. Die hebben we ook nog. Nou ja, goed, je kunt alle kanten op. Dus als jij denkt, maar dit is het logische gevolg van Holiday in Cambodia van de Dead Kennedys. In The Neverending Story, app het nu.
2: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
5: Welkoop.
7: Weet wat te doen.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
17: Honda, the power of dreams.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
18: De energietransitie is onmogelijk.
19: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
20: Half negen. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Twee dodelijke ongelukken met auto's vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder en in het Overijsselse Oldenzaal werd een fietser doodgereden. De oorzaak van de ongelukken is nog niet bekend. Bij zeker 6 sportbonden is het voor trans- of non-binaire mensen moeilijk om mee te mogen doen. Volgens Pointer zijn er in onder meer het amateurvoetbal, rugby en wielrennen drempels. Bij wielrennen is een medische keuring verplicht. En Max Verstappen maakte indruk tijdens de eerste training van de Grote Prijs van Bahrein. Hij reed de snelste tijd voor George Russell. De race is van Bahrein uitgeweken naar Maleisië om de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog soms dichte mist. In het Noordoosten geldt daarvoor code geel. Verder veel zon vandaag en maximaal rond 20 graden.
22: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
20: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
23: Painted Black, Rolling Stones, Lazarus, Porcupine Tree, Song 2, Blur. Als het dat bekend voorkomt, dan heet jij waarschijnlijk Delia Remmerswaal. Als je nu zit te luisteren, dan ga ik ze draaien. Stuur een appje en voor je het weet heb jij een gloednieuw Kink-shirt in je bus.
20: Kink 1500, jouw stemlijst.

favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.

0: Heeft Delia Remmerswaal zich gemeld, hè, Erik?
1: Ik kan het niet vinden.
0: Zit er niet tussen, hè?
1: Nee. Wel allemaal hele leuke toevoegingen aan de Neverending Story, maar Delia heeft, die is even wat anders aan het doen.
0: Ja,
1: geeft niet.
0: En ook heel veel complimenten voor haar keuze. Zeker die Lazarus Porcupine Tree, die in haar lijst staat voor de King 1500, viel goed in de smaak. En dat is het hele verhaal. Hè. Sinds gisteren kun je stemmen voor de King 1500. Die begint maandag 19 oktober. Maar hij is natuurlijk nergens zonder jouw stem. Want anders is er geen lijst.
1: Nee.
0: Via King.nl kun je stemmen. En elk uur tot aan dat de lijst begint, draaien we 3 liedjes uit. Misschien wel jouw stemlijst op een gegeven moment. Hoor je naam, stuur een berichtje in je King T-shirt.
1: De grap is dat wij dit eigenlijk altijd onze hoogmis noemen. Hè?
0: Beetje, ja, de hoogmis van
1: de hoogmis van de alternatieve muziek hier op King. Maar het is natuurlijk jouw. Wat we zeggen, ons, dat klinkt alsof wij dat hebben.
0: Maar ons als
1: ja, ik weet, wij zijn echt wel een community met ja. Jou, samen met de luisteraars. Dus het is jouw hoogmis. Dus die 2 weken die je straks tegemoet gaat, dat is 1 grote viering van waar het hier allemaal over gaat. Toch?
0: Mooi!
1: Oh, mooi! Oh, over mooi gesproken. Zwarte Raad

0: lekker los zo. Ja, heerlijk, heerlijk. Er komen mooie berichtjes binnen. Zal ik er even eentje uit vogelen die we gelukkig maken of niet?
1: Ja, het gaat dus erom. Vanavond spelen de Wonenboys een gratis show in de Zwarte Ruiten in Den Haag. Dat past er normaal niet, maar daarom doen we het lekker toch wel. Het wordt duur, het wordt trekken, het wordt onmogelijk om binnen te komen. Tenzij je naar Kink luistert, want vandaag niet alleen in dit ochtendshowtje.
0: Showtje.
1: Maar ook zo meteen bij Mick tussen 12 en 3 en bij Isabel en Jim tussen 3 en 6. Die live al vanuit Den Haag uitzenden. Ja. Geven we gegarandeerd toegang weg middels het Wonenboys gouden polsbandje. Wij mogen nu 2 mensen gelukkig maken.
0: 2? Ja. Oké. Okay. Nou, daar heb ik
1: 2 keer 2 dan.
0: Ja, precies. Ja, ik heb er eentje uitgepikt. Want die moet het nu ook wel weten, want die bot namelijk heel aan het rijden. Oh. Wonenboys, zegt ze. Deze meid, mijn baby, werd 23 en dit was deel van haar cadeautje. Zegt alles toch gelijk. Wij rijden graag even naar Den Haag vanuit Groningen.
1: Nee, vanuit Groningen naar Den Haag?
0: Ja, en dan zou het wel leuk zijn als je dan ook naar binnen kon.
1: Dat is misschien wel fijn, hè? Nou, ja, toch? Bij deze. En dat is dan Jeanette voor Maar. Ze doet ook een collage mee die ze heeft gemaakt voor de dochter. Jeanette, we bellen jezelf eventjes, maar jullie zijn er vanavond gegarandeerd bij in Den Haag. Bij de Zwarte Ruiter. En dan nog, ja, deze kan ik echt niet laten liggen, Erik.
0: Nee.
2: Robert.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja.
0: Robert.
1: We kunnen natuurlijk niet onze favoriete Hagenees buiten laten staan, Robert.
2: Ik heb al gereserveerd, ik heb al kaarten, maar ik moet gewoon naar binnen. En ik ken er pas om 9:00 naartoe, dus.
1: Ja, nee, ja, dat is tricky. Maar jij kent de juiste mensen.
2: Ja, blijkt.
1: Dat blijkt, want hey Robert, jij gaat gegarandeerd naar binnen. Jij bent erbij vanavond, de Wonenboys in de Zwarte Ruiter. Mits, jij nu op jouw zo kenmerkende plathaags eventjes zegt dat de Wonenboys vanavond in de Zwarte Ruiter staan.
2: Vanavond, vrijdag 2 oktober, Wonenboys in de Zwarte Ruiter op de Grote Markt in Den Haag. Komt alle
1: tezamen.
0: Veel plezier, man.
1: Zie je vanavond.
2: Is goed. Hey, goedjes. Hoi.

0: de nieuwe van Placebo. En ineens, duveltje uit doosje, waren ze terug met Helen Keller. Zo heet deze nieuwe single. En daarvoor een dolblije Robert uit Den Haag en Jeanette uit Groningen. Die zijn gegarandeerd erbij vanavond. Wonenboys en Zwarte Ruiter. Ja, je kunt het ook proberen, hè, want het kost dus niks. Het is een gratis concert. Ja, de vraag is of je binnenkomt, want het is first come, first serve. En zo groot is die.
1: Er zijn meerdere mensen die tegen ons zeggen: hou dan op met erover te praten, want dan komen er steeds meer mensen bij en dan kom ik nooit meer binnen.
0: Nee, we blijven even doorgaan met over praten, want we blijven de hele dag ook gewoon deze toegang weggeven. Mix meteen tussen 12 en 3 heeft weer zo'n polsbandje in de aanbieding. Net als Jimmy Swell, die vanmiddag tussen 3 en 6 gewoon ook uitzenden vanuit Den Haag.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Mooi toch?
0: Dus. Hey, het is bijna 9 uur. En dat betekent zometeen de Kink 90s break.
1: Hoe? Zeker. Ja, die heb ik gemaakt.
0: Wat leuk,
1: Erik. Ja, wat leuk. Dat doe ik iedere dag, hoor.
0: Je kunt je er zo leuk bij hebben.
1: Ach, joh.
0: Sympathieke man. Ziet er leuk uit.
1: Zal ik hem nou eens voorlezen? Hoe zit het? Oké. Op maandagmorgen rond 5:50. Wat
0: zou dat dan?
1: Hey. Hij is knap, hè? Zal ik hem nog een keer beginnen dan?
0: Ja, doe maar, joh.
1: Ik was nog niet eens klaar.
0: Nee, kan je nagaan.
1: Op maandagmorgen rond 5:50 vrat de paranoïde mensachtige robot zich het ongans aan snoep. Ah! Ik vond hem zelf buitengewoon geslaagd. Komt hij nog een keer?
0: Doe eens.
1: Op maandagmorgen rond 5:50 vrat de paranoïde mensachtige robot zich het ongans aan snoep.
0: Die drie 90's tracks. Hoi zo.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
13: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Twee dodelijke ongelukken vanmorgen. In Zelhem in Gelderland overleed een motorrijder. Op beelden is te zien dat een auto op een boom is gebotst. De regionale omroep schrijft dat het misging bij een inhaalmanoeuvre. In Oldenzaal in Overijssel werd een fietser doodgereden door een auto. De politie onderzoekt de ongelukken. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 400 scholen dicht na de aanhoudende onderwijsprotesten. Daardoor zijn gebouwen beschadigd, soms werd ook personeel aangevallen. Scholieren en studenten mogen niet in de buurt van de gesloten panden komen. De acties in Frankrijk zijn een protest tegen onder meer de slechte kwaliteit van het onderwijs. In veel amateursporten mogen trans- of non-binaire mensen niet meedoen of pas na een medische keuring. Dat heeft Pointer uitgezocht. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie maakt zich zorgen en stapt ermee naar sportminister Hermans. Het transgendernetwerk noemt het ouderwets dat er voorwaarden zijn voor sportende transmensen. En Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Bahrein. Hij was 0,4 van een seconde sneller dan George Russell. De tweede training is straks om 10:00. De race van Bahrein is uitgeweken naar Maleisië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. De laatste mist trekt op en dan komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud.
13: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée. Kortom en Veenstra. Kink. Kink 90s Break.
1: Op maandagmorgen rond 10:30. Tien voor half zes. Ja, lekker hoor. Frat, de paranoïde mensachtige robot, zegt het ongans aan Snoep. Dat was mijn pennenvrucht uit mijn geest op deze vrijdagmorgen.
16: Hij zegt echt heel, als een trotse kleuter die een mooi glanzend rolletje heeft gelegd. Zegt hij van, kijk eens, papa
1: is afgekleid, een asbak.
16: Ja, heel mooi hoor.
1: Anne.
16: Waar is het tijd gebleven dat je van vader en moeder dan gewoon nog een asbak kon kleien en dat het oké was?
1: Nou, dat kan nog steeds. Alleen ze roken niet meer. Dus
16: dat is ook best.
1: Ja. Dus je kunt allerlei andere leuke dingen. Wat zijn we? Kick 90's Break. Anne en Gregory. Of ja, het zal wel Gregory zijn. Hè? Die hebben het goed. Deze dus. Paranoid Android. Radiohead. Monday Morning 519 van Rialto. En Iggy Pop's Candy. Dat maakte de Kick 90's Break van vandaag.
16: Candy?
1: Hè?
16: Candy?
1: Candy? Ja, ik ken. Ja. Nou ja, ik ken. Nou ja, toch.

0: ga ik nog steeds heel hard op dat deze, hoor.
1: Grappig, hè? Dat ik zat dat net aan te denken. Stel dat die nou een heel album hadden gemaakt, of twee. Of drie.
0: Die twee bij elkaar? Oh, man.
2: Vrijdag Corvée. Kink.
0: Iggy en Kate.
1: Ik zag trouwens van de week een soort petitie dat er nu mensen waren die vonden dat Iggy Pop maar zijn shirt moest gaan dragen tijdens de optreden. Denk, wat ben je nou helemaal besodemieten? Natuurlijk niet, daar moet zijn broek uit! Broek uit!
0: Ik vind zijn ribbenkast wel steeds fascinerender worden.
1: Ja, maar dat was natuurlijk, hij heeft natuurlijk die scoliose rug, dus hij heeft zo'n
0: Ik hoor echt iets nieuws. Je zegt van natuurlijk, maar dat is allemaal nieuw voor me. Wat voor heeft hij?
1: Hij heeft een serieuze afwijking in zijn rug gegaan. Oh. Dus het is scoliose, dat is een buiging in zijn rug gegaan die niet normaal is.
0: Okay.
1: En daardoor staat hij zo, scheef. Maar ja, omdat dat perkament er nu omheen gespannen is, wat ook nog een hartstikke veel te bruin is, wordt dat steeds... Maar het is toch ongelooflijk. Hoe oud is hij nu? 79 of zo? Weet
0: ja,
1: ik veel.
0: Of 329.
1: Ja, het maakt niet uit. Ik bedoel,
0: hij heeft de farao's overleefd, hoor.
1: De enige echte zingende mummie van de rockmuziek. Maar als je kijkt wat die man allemaal niet gedaan heeft, met de Stooges, met Bowie,
0: ja,
1: met
0: Armand. En Kate Pearson dus.
1: En Kate Pearson, ja, wat die allemaal mee gedaan heeft, wil ik eigenlijk liever niet weten.
0: Nou ja, een heel mooi liedje gemaakt.
1: Ja, dat sowieso.
0: King Night is Break, Paranoid Reinhardt van Radiohead. Monday Morning 519 van Rialto en Candy van Iggy Pop en Kate Pearson.
2: Oud nieuws, nieuw nieuws en alles wat nog besproken moet worden. Corvée's Oud en Nieuws.
0: Vrijdagochtend maken wij de balans op van de afgelopen week en willen wij allebei, Erik en ikzelf, nog even iets op de radio roepen waarvan wij vinden, is het eigenlijk net iets te weinig over gegaan?
1: Ja, nou, waar ik het over heb, is het niet te weinig over gegaan, maar het geeft maar...
0: Het kan nooit genoeg,
1: okay. Wat mij betreft. Ik wil het even hebben over de mislukte executie van Christoph Pike.
0: Oh, wat pijnlijk. Ja.
1: Want als jij als Verenigde Staten jezelf zo'n gidsland en zo'n geweldig great again land vindt, die het allemaal beter doet dan wie dan ook, en een president hebt die alles beter weet en beter kan, en hij kan het dit het beste en dat het beste. Als je dan niet eens, ik bedoel, ik ben het sowieso a priori niet eens met die doodstraf, maar als je het dan nog niet eens voor elkaar weet te krijgen, en dit gebeurt niet, dit is nu even heel erg groot in het nieuws, maar het gebeurt veel vaker, niet eens voor elkaar weet te krijgen dat als je die godvergeten doodstraf dan uitvoert, dat het dan ook nog normaal gaat en lukt. En op een humane manier, dat het zo moet gaan. Zoals ik ga het niet voorlezen allemaal, maar als je er waren iets van 8 journalisten bij, die hebben dat van minuut tot minuut opgetekend. Het is werkelijk... het is onbeschrijfelijk wat deze vrouw, allereerst al, ze is veroordeeld toen ze 20 was.
0: Ja,
1: ze is nu 50, ja, dus ja. 30 jaar heeft hij on death row gezeten, dat sowieso. Dan was het eerst wel, dan niet, eerst wel, dan niet. Dat is al 100.000 keer gegaan, vervolgens... Op de dag zelf werd er nog geroepen, nee, het hoeft niet, want we gaan nog opnieuw kijken. Er is weer een andere rechter overheen gegaan op instigatie van die regering Trump. Die hebben gezegd, jawel, het moet wel. Dus die vrouw heeft daar gezeten, in die kamer, met die bak aardbeien en slagroom. Je krijgt iets wat je graag nog wil. Die heeft gehoord, ja, je gaat dood. Nou, oké, ik heb er vrede mee. Nou, het gaat toch niet gebeuren. Oh, geef maar die bak met aardbeien maar terug. Oké, dan ga je terug naar je cel. Met dat je naar de cel loopt, is er dus een andere rechter die zegt, ja, het moet wel, want Trump zegt dat het moet. Moet je weer terug, krijg je weer die aardbeien, moet je weer wachten. Vervolgens heeft het meer dan 1,5 uur geduurd voordat ze uiteindelijk in die cel waar die executie plaats zou vinden terechtkomt. En vervolgens, ik zeg het, ik ga het niet allemaal voorlezen, maar ze hebben deze vrouw op de meest amateuristische wijze geprobeerd te vermoorden, die je maar kunt voorstellen. Nu is ze, ligt ze ernstig. We weten niet eens precies wat er aan de hand is, maar met ernstige.
0: Nou, kritieke toestand was het laatste.
1: Ja, kritieke toestand ligt ze in een.

0: ziekenhuis. En het zou mij niet verbazen als die godfucking regering Trump er nu nog steeds achteraan gaat om het alsnog te doen. Want zo, als je dit dus durft te doen, dan put your money where your mouth is en doe dit dan ook. Maar dan heeft dat land, dat had het al, maar dan heeft dat land voor mij voor altijd en eeuwig, het maakt niet uit, dat duurt heel lang als er iemand anders komt te zitten voordat dat hersteld wordt, voor altijd en eeuwig afgedaan, moet echt zijn muil houden over welke moraliteit dan ook.
1: Ik ga hier helemaal niks aan toevoegen. Ja, ik had ook iets geselecteerd. Misschien dat ik het rond een uur of half twaalf nog een keer...
0: Iets van Disney misschien?
1: Nee, dat niet, maar... Ja, ik kan het alleen maar... Het is saai misschien voor op de radio. Maar alleen maar met je eens zijn. Het is nieuwe Queen's of the Stone Age bij King. Where the Goth Girls at?

0: nieuwe van de Queens of the Stone Age.
1: Where the Goth Girls At.
0: Veel bijval op jouw betoog van daar zojuist. Het idee is eigenlijk dat we allebei een nieuwtje even uitzoeken. Maar ik vond het zo futiel wat ik wilde zeggen. Ik denk, ja, klaar. Wat ik wilde zeggen is, ik heb me kostelijk vermaakt bij alle ophef, hashtag ophef, over Pat Smear van Nirvana, die een sigaretje opstak bij de MTV Awards. Dus ik denk van, jongens, heb je ooit wel eens een rockshow, een rockster gezien? Ik wil niet zeggen dat het per se goed is om te roken, dat weet ik ook wel, maar kom op, zeg.
1: Ja, het zijn bijzondere tijden.
0: Ja. Kink, never ending story. Never ending story. Elke uur zo rond half. Nou, het is 4:09. Zo half, hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Een liedje dat doorbeduurt op het liedje dat je een uur geleden hoort. En een uur geleden was dat.
1: Ja, dat was Dead Kennedys.
0: Ja.
1: Holiday in Cambodia. Ja, ik zit, sorry, er komen nog allerlei reacties op mijn...
0: Ga je eventjes de inbox even... Ja. Dead Kennedys, Holiday in Cambodia. Daar kun je op heel veel manieren op voorbeduren. Er zijn ook heel veel verschillende suggesties binnengekomen. We gaan uiteindelijk voor die van Wil-Jan.
2: Hey.
1: Storen we je op je werk?
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Gelukkig.
0: Mooi, goed zo. Hoe lang wil je dat we blijven hangen?
1: Wij zijn bezig natuurlijk met die Neverending Story. Met, met de mooie opvolger van Holiday in Cambodia van Dead Kennedys. En jij kwam met een suggestie waarvan Michiel en ik meteen zeiden... Ja!
0: Een beetje als van die overenthousiaste zeehondjes.
2: Ja,
1: die gaan klappen en heel blij worden. Want deze draaien we eigenlijk...
0: Het is een poosje geleden.
1: Ja, best wel lang geleden. En het is waar gaan we naar luisteren?
2: De Dead 60s van... Riot Radio.
0: Ja, van Dead Kennedys naar Dead 60s.
2: Riot Radio van de Dead 60s.
0: Yes! Kink,

0: Ja, dit geeft wel meerdere aanknopingspunten voor volgende Neverending Story liedje.
1: Ja, in het volgende uur. Dead 60s hoorde je Riot Radio. Nee, je kunt eigenlijk alle kanten op.
0: Je kunt met dood doorgaan. Vanuit de Dead Kennedys zijn we op Dead 60s terechtgekomen. Dus iets met dood kan.
1: Zeker. Je kan iets met Riot doen. Met oproer.
0: Ja, I Predict a Riot bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld. Of gewoon oproer in het met de 60s.
0: En radio. Ja, nou. Dead 60s Riot Radio. Op welke fiets wil jij graag doortrappen voor de Neverending Story? Laat het weten met de Kink app. En als jij hebt gestemd voor de Kink 1500, blijf goed luisteren, want misschien hoor je zo meteen wel jouw naam en maak je kans op het Kink 1500 shirt. Kink.
2: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
1: Ja, want wij pakken er drie uit. Drie uit jouw lijstje. In dit geval het lijstje van Bouke Schoneveld. Die heeft gekozen voor Arctic Monkeys, Brian Storm, Last Man on Earth, Wolf Alice en Sad But True van Metallica. Bouke, als je zit te luisteren, stuur even een appje, dan krijg je een shirt.
0: King 1500. Jouw stemlijst. Kink.

0: Aframen.
1: Mooi stukje tekst. We can keep our eyes on the t-shirt and ties combination. Mooi, ik hou daarvan.
0: Arctic Monkeys, Nels Wolf, Alice en Metallica in het lijstje van Bauke Schoneveld. En Bauke heeft net een bericht gestuurd. Dus Bauke krijgt het nagelnieuwe Kink 1500 shirt. Lekker bezig, Bauke.
1: Ja.
0: We hebben nieuwe shirts, sweaters. En ben ik echt heel...
1: Sweaters.
0: En ben ik heel tof. En ook een trainingsjackie.
1: Een sportjackie, zeg ik.
0: Van Kink. Als je Kink Store.
1: Ja, als je dan denkt, waar hebben we dat dan? Nou, op kink.nl kun je dat in de store.
0: Zoveel mogelijk mensen het idee te geven... leuk, even stemmen op de Kink 1500. Maak je dus elk uur kans op een gratis shirt... als we uit jouw lijst 3 liedjes...
1: Ik hoor opeens maar geen domman langskomen. Leuk.
0: Met een ontzettend leuk idee om even je stem uit te brengen en dan vervolgens kans te maken op zo'n shirt. Weet u wel? Kent u die uitdrukking?
1: Jazeker. Ja.
0: En net Wolf Alice, dit is nieuw. Ze komen uit Melbourne. Ze heet Radio Free Alice. En hebben een nieuwe single uit die heet Kickin'.

0: is het kink toch ook een beetje geworden.
1: Sorry, ik zit even in Van Halen.
0: Nee, ja, kijk maar joh.
1: Vangen.
0: Beter dan Van Halen in jou zit.
1: Ja, dat is waar. Abna, twee broers in je. Lijkt me ook niks.
0: In je Arie.
1: Ja.
0: Mick Hummel, goedemorgen.
2: Speaking of which, hallo.
0: Weet ik niet. Speaking of what precies?
2: Nou, niks.
1: Hier is Alex. Hier is
2: Eddie. Nee, ik bedoel dat ik heel erg fan ben van Van Halen.
0: Oh, is dat zo?
1: Ik geloof er geen reet van als ik naar je smoel kijk.
0: Nou ja, weet ik. Nee. Hij heeft de looks wel. Voor als je Mick niet kent. Mick is, ik ben bij benadering een meter of 1,92 meter 92 lang.
2: 1,92? Nou, ik zie er dus uit als iemand die van Van Halen houdt. Als iemand die gamet, als iemand die skate, als iemand die gitaar kan spelen.
0: Lang haar, snor.
2: Het allemaal niet. Nee.
0: Tatoeages. Wat doe je dan wel?
1: Hou je wel van breien, koken.
0: Koken.
1: En skiën op gras.
2: Precies.
0: Ja. Wij krijgen... eigenlijk twee signalen. Het is heel belangrijk om te weten. Mick is zometeen van 12 tot 3 op de radio. En wij geven de hele dag exclusief toegang weg tot die gratis show van vanavond van de Wodan Boys in de Zwarte Ruit.
2: Ja, want daar kun je gewoon naartoe. En als het vol is, is het vol. Maar de enige manier om zeker te weten, dat is bij ons.
0: Ja, maar er zijn nu eigenlijk twee kampen. Er zijn mensen die sturen berichtjes van ik wil er heen. En ook mensen die zeggen, hou je bek over die show. Want elke keer als je het over hebt,
2: wordt
0: de kans groter. Ja. Hoe ga je dat zo meteen aanvliegen tussen 12 en 3? Want ook bij jou is er weer kans op die show die helemaal niet plaatsvindt vanavond. Ben jij gek?
1: Nee,
2: nee, dan doe ik gewoon tussen 12 en 3 één keer een voorzichtig, onopvallend oproepje.
0: Ja.
2: En dan kijk ik of er iemand reageert en dan bel ik die.
0: Okay, en,
2: maar niet te veel aandacht.
0: Nee. Maar gewoon dat mensen zich een klein beetje kunnen voorbereiden. Hoe klinkt een onopvallend oproepje uit jouw mond?
2: Nou, dat ik bijvoorbeeld zeg van, nou, vanavond Wodan Boys en stuur maar een berichtje.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dat is het.
0: Even een beetje
2: beeld. Ja. Zoiets, denk ik.
1: Energiek.
2: Ja, maar je moet het klein houden, toch?
0: Ja, hou het klein. Houd bij jezelf ook vooral, ja. En leg me wat meer uit over de skiën op gras, want dat lijkt me heel fascinerend.
2: Nou, dan pak je dus skiën.
0: Ja, dat is goed.

0: Division hoor je hier op Kink. Zometeen onder andere Bleach 93, Nothing But Thieves en Alice Cooper.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zelhem is een motorrijder doodgereden door een auto. De bestuurder wilde volgens de regionale omroep inhalen en zag de motor die van de andere kant kwam niet. Na de klap belandde de auto tegen een boom. Het ging ook mis in Oldenzaal in Overijssel. Daar kwam een fietser om die door een auto werd aangereden. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe dag met protesten rond scholen. Er zijn er 400 dicht. Franse media schrijven dat de politie in Marseille optreedt tegen een groep demonstranten. In Lyon hebben die een weg geblokkeerd. De minister van Onderwijs praat vandaag met onder meer vakbonden over de kwaliteit van de lessen op Franse scholen. Een vader en moeder uit de Amerikaanse stad Detroit hangt een celstraf boven het hoofd omdat hun zoontje van 3 op de kinderopvang opeens een geladen pistool uit zijn rugzak haalde. Hij gaf het door aan andere kinderen, maar de leiding greep snel in en het liep goed af. De ouders zeiden tegen de rechter dat hen niks te verwijten valt. En de eerste aflevering van De Slimste Mens na het overlijden van Paulien Cornelissen heeft 1 miljoen kijkers getrokken. Presentator Herman van der Zand vertelde dat het team haar ongelooflijk gaat missen. Het programma stond tegenover de wedstrijd van het Nederlands elftal. Vorige week was dat ook zo en keken er veel minder mensen naar De Slimste. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt snel en dan wordt het overal zonnig. Vanmiddag loopt het kwik op tot zo'n 20 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée. Erik Kortom. Kink. Kink.

0: 93 figure 8 hoort, dan hoor ik daar ook. Love Buzz van Sean Blue, a.k.a. Nirvana, die dat hebben gecoverd in. Nou ja, aan alle kanten, maar het is wel zo godvergeten lekker. Figure 8 hoorde je, Bleach 93. Daarvoor ook nog Johan. En Johan doet in de laatste Pergola rondtour nog twee zalen aan dit weekend. Dus als je gaat, alvast heel veel plezier.
1: King, vrijdag Corvée. King.
0: Luister je nog steeds naar. Het is vrijdag Corvée-dag. Dat wil zeggen dat ik ben om 8 uur aangeschoven bij Veenstra. Die zit hier nu lekker met zijn thee.
2: Heerlijk.
0: Koffie, wat is het?
2: Nee, thee.
0: Thee?
2: Ja, thee.
0: Het is een theetijd.
2: Het is ook mijn...
0: Het is ook mijn weekend.
2: Ja, laat me toch met rust, man.
0: Laat me nou toch eens met rust. Gaan we allemaal doen. Zometeen een nieuwe toevoeging aan de Neverending Story. Welke dat is, dat hoor je dus allemaal zometeen. Hartstikke goede muziek draaien natuurlijk. Onder andere deze. Deze is al van een hele oude kerel. Soms zijn er van die mensen waarvan je denkt... ja, wanneer komt het overlijdensbericht? Nou, dat is bij deze man. Die heeft alles regelmatig aan het randje gehangen. Met zijn tanden, met zijn nagels, met alles. Met zijn haren ook. Ik heb natuurlijk over Alice Cooper, dus Poison.

0: Hij is nog steeds alive in kicking, zegt Fred. Ja, dat klopt inderdaad. Alice Cooper, Ornie en Poison.
1: King, vrijdag Corvée.
0: King. Het is de tijd voor een opvolging aan de Neverending Story. Zoals je weet, Michiel begint op de vrijdagmorgen. Ik zeg, vertel het er nog maar even bij. Vrijdagmorgen met een plaat waar we de vorige week daarvoor mee geëindigd zijn. Wat zit je allemaal naast me te doen, vriend? Heel wat knoppen in te drukken, terwijl ik hier zit. Kijk, dan ben ik nou de draad van het verhaal kwijt. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, Michiel die zit hier allerlei dingen. Dat moet je niet doen! Je moet blij met je poten van mijn ding af! Ik ben echt de draad van mijn verhaal kwijt. Goed. Oh ja, Neverending Story. Michiel begint om 10:30 met de plaat waar we de vrijdag daarvoor mee geëindigd zijn. En zo gaan wij door. Neverending Story, je hebt me vrijelijk door associëren. En op dit moment zijn wij, komen wij uit Dead 60s Riot Radio. Moet eens kijken of er een mooie toevoeging aan te vinden is, toch?
2: Ja, yes, leuk zijn. Met Henk Fokker.
0: Henk Fokker, goedemorgen. Erik Kortom van Kink.
2: Hey Erik, goedemorgen.
0: Alles goed?
2: Ja, prima, zeker.
0: Fijn,
2: zeker.
0: Want je hebt mijn leven ook weer een stukje mooier gemaakt, kan ik je vertellen. Want okay, we zijn bezig. Ja, ze zijn natuurlijk bezig met Neverending Story.
2: Jazeker.
0: Ja, en we kwamen uit de Dead 60s Riot Radio. En jij hebt daar een fantastische toevoeging aan, vertel.
2: Nou ja, eigenlijk een dubbele link, hè. Dus Guerrilla Radio van Rage Against the Machine. Dus Riot, Guerrilla en Radio spreekt voor zich natuurlijk. Dus, vandaar, dat was mijn tip voor straks.
0: Nou, zoals ik zei, jij hebt mij er blij mee gemaakt en wij gaan de rest van het land er blij mee maken. Dankjewel, man.
2: Oké, fijne dag.
0: Yo, hoi.

0: New Beginnings hoorde van Yard Act. Zometeen natuurlijk weer drie nummers uit een stemlijstje van iemand voor de King 1500.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: je hartstikke mooi staan, Mark Roes. Tenminste, als je zit te luisteren en ontdekt dat jouw inzendingen zijn. Althans, we hebben een beetje in je lijst gegrasduind. Die hebben we er 3 uitgepikt. Deze zijn van jou, Mark Roes. Als je het hoort, even appen, krijg je een Kink-shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: luister deze eigenlijk nooit op poptelefoon. En als ik dan hier zit wel, en dan raak ik altijd toch weer ontroerd door de stem van Ian Curtis, omdat daar zoveel in opgesloten zit. Ik was misschien niet de meest zuivere zanger van de wereld, maar als er nou één iemand was die meende wat hij zong, dan was dat wel Ian Curtis van Joy Division. You're the Love Will Tear Us Apart. Over meende wat je zingt trouwens. Ik ben nog steeds op zoek naar een toevoeging aan de Neverending Story van vandaag. Je hoorde net Gorilla Radio van Rage Against the Machine over meende wat je zingt gesproken. Als jij denkt, ja, maar daar moet dan absoluut deze plaat achteraan. Kan iets met de radio te maken hebben, met woede tegen de machine, machinerietjes. Nou, bedenk het maar. Een plaat die daar logisch op volgt, wil ik heel graag voor het volgende uur. Dan heb ik nog iets moois van Mark Roes, want Mark die appte, hoor ik daar mijn lijst op de radio? Inderdaad, Mark, het waren jouw drie platen uit jouw Kink 1500 stemlijst die je zojuist achter elkaar hoorde. En dat wil zeggen dat jij een mooi Kink-t-shirt hebt verdiend. En dan is het ook nog eens een keer tijd voor een kleine ontvoering. Want ik neem je even mee terug in het verleden. Naar vandaag. Vandaag is het, dag is het vandaag? 2 oktober alweer. 2017 overlijdt Tom Petty op 2 oktober na een hartaanval op 66-jarige leeftijd. Dat is niet heel oud. Naast een aantal soloalbums staat Tom Petty natuurlijk vooral bekend om het werk met zijn band The Heartbreakers. Wat een buitengewoon mooi en illuster gezelschap was. Radiohead brengt in 2000 het album Kid A uit. Dient als opvolger van OK Computer. Gaat tegen een bepaalde traditie in. Want voordat de plaat in de winkels lag, waren er geen singles, geen interviews, geen fotoshoots. Plof, hij was er in één keer. Niemand wist wat ze moesten verwachten. Er waren gewoon 2 of 3 journalisten die hem hadden mogen horen. Maar die moesten een non-disclosure agreement ondertekenen. Dat ze daar niets over zouden zeggen totdat hij opeens plof in de winkel lag. En tijdens de opnamesessies voor Kid A wisten ze ook, want de band was on a roll, de muziek voor de opvolger Amnesiac alvast in de stijgers te zetten. En dan het tweede album van Oasis, What's the Story, Morning Glory, verschijnt in 1995 op 2 oktober. Bevat de grootste hits van de Britse band, Don't Look Back in Anger, Wonderwall en een ander nummer op deze plaat, Roll With It, wat was eerder dat jaar de climax van de zogeheten Battle of the Britpop met Blur als tegenstander. Ze verloren van Country House, maar het is wel even de lekkerste Oasis die je kent. Wat dan
1: de vrijdagochtendborrel bij Kink. Koffie, kortom en een plakje Veenstra.

0: Podia Bloodline. Zometeen hier op Kink Beaches in Tennessee, onder andere van Cage the Elephant. En ik wil heel graag weten welke platen voor jou logischerwijs volgt in de Neverending Story op Guerrilla Radio van Rage Against the Machine.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het huis in het Gelderse Overijssel, dat na de dood van een beveiliger werd gesloten, mag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Er blijven nog wel camera's staan. Het pand zou worden bewoond door familie van drugscrimineel Jan G. Zijn huis was vorige maand doelwit van gewapende mannen. Rond 12 uur reageert koning Willem-Alexander op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij heeft dan de verschillende rapporten aangeboden gekregen in Leiden. Er staat in wat de rol van het Huis van Oranje-Nassau was in de afgelopen honderden jaren. De koning gaf zelf de opdracht tot het onderzoek. Een Gazaanse student van de Universiteit Maastricht wordt niet verder strafrechtelijk onderzocht. In een Insta-video keek hij naar Hamas-strijders tijdens de aanval op Israël 3 jaar geleden en zei dat hij dat was. Volgens het OM is zoiets zeggen niet strafbaar en ook geen terrorismeverheerlijking. En het is precies 75 jaar geleden dat we in Nederland televisie kregen. Op 2 oktober 1951 ging het eerste programma de lucht in vanuit een verbouwd kerkje in Bussum. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een speciale expositie bij Beeld en Geluid. Dat eind mei ook een digitale schatkamer lanceren, waarin je gratis oude beelden kan zien. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, maar vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 20 graden. Na een frisse nacht is er morgen behalve zon ook wat bewolking en is het opnieuw een graad of 20.
17: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.

0: less and less Jordekaijs are Chiefs.
1: King, vrijdag Corvée.
0: King. Je luistert nog steeds aan Vrijdag Corvée. Het laatste uurtje van deze exercitie, vrijdagmorgen exercitie, die begint om 7 uur met Michiel Veenstra, die hier nu ligt te slapen met zijn gezicht plat op de...
2: Echt niet, ik ben klaarwakker. Je ziet me gewoon een zwart te maken.
0: Nee, ik zou niet durven.
2: Maar ik doe het wel.
0: Ja, ik hou heel veel van die man, hè, dat weet je. Maar de hoeveelheden koffie die deze man door zijn systeem laat spoelen op de vrijdagochtend... Doe je dat ook de rest van de week? Als je zo vroeg opstaat, drink je dan ook 38 kilo koffie?
2: 38 kilo,
0: ja. Ja, 38 kilo bonen koffie.
2: Ik sla het hele maalproces en water bijvoegen gewoon over.
0: Je vreet zich gewoon
2: af. Ik heb gewoon rauwe koffie nodig. Lekker. Ja, natuurlijk. Je moet er wakker zijn.
0: Ja, nee, dat is goed gelukt.
2: Het is wel zo. Op maandag tot donderdag dan wisselen we elkaar af om 9 uur. En dan op een gegeven moment denk ik, dan zit ik op kantoor en dan houdt het op. Nu blijf ik hier een beetje bij hangen. En ga ik ook maar door met soms koffie. Ik ben inmiddels op de thee. Maar ik denk ik wel meer koffie als ik met jou ben vrijdagochtend.
0: Oké, sorry. Dat is dan mijn schuld.
2: Eigenlijk jouw schuld eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk is mijn schuld.
2: Nou, maar niet verder.
0: Ga ik doen het komende uur. Nou, heel simpel. Sowieso hartstikke goede muziek draaien. Dat ben je van ons gewend. Ik heb een mooie toevoeging voor The Neverending Story. Die hoor je zo meteen ook nog. En ik ga je nu iets vertellen over een man die enorm gemist wordt. Ja, door heel veel mensen overigens ook, hoor. En dan heb ik het over Syd Barrett. Als je denkt, Syd Barrett, wie, hoe, wat, waar. Syd Barrett was een van de grondleggers van Pink Floyd. Samen met Roger Waters en David Gilmour. En Syd Barrett was een geniale muzikant. Maar echt geniaal, zoals er meerdere zijn geweest in het verleden. Bij bandjes die het vervolgens niet gehaald hebben. Want in al zijn genialiteit was hij ook knettergek. Man gebruikte LSD bij de fleet. De hoeveelheid koffie die Michiel door zijn systeem jaagt in de ochtend. Dat was voor Syd Barrett de LSD. Daardoor werd hij op een gegeven moment gewoon totaal onhoudbaar.
2: Dus je raadt er niet aan voor om te switchen?
0: Ik zou het niet doen. Nee, met die koffie gaat het nog wel.
2: Ik schreef net mee namelijk, maar oké.
0: Met die LSD, dan loop je hier overal kleine blauwe smurfen te zoeken op de grond. Lijkt me ook niet.
2: Jij zegt LSD, ineens snap ik waar de 90s dance act naam LSDJ vandaan komt.
0: Hey. Zo. Echt waar? Heb je hem nu?
2: Ik ga even koffie drinken.
0: Ja, ik wou het zeggen. Blijf scherp, hè. Scherp blijven. Deze Syd Barrett werd door de bandleden uit de band gekacheld... omdat het gewoon echt niet meer ging. Het ging gewoon echt...

0: ACDC. Anita vraagt even over Pink Floyd. Hoe zat het dan met Crazy Diamond? Nou, Shine On You, Crazy Diamond is een beetje het fundament onder Wish You Were Here. Je hoorde net de titeltrack Wish You Were Here als een ode aan Syd Barrett. Maar Shine On You, Crazy Diamond is in 9 delen een beetje het fundament onder die plaat uit 1975. Waarmee ze een absolute ode brachten aan hun knettergekke collega Syd Barrett.
1: Kink, Never Ending Story.
0: Tijd voor een nieuwe editie van de Never Ending Story. We kwamen uit Gorilla Radio van Rage Against the Machine. Ik ga even bellen met Jasper.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hey, schrikken, hè? Is het een beetje schrikken, of niet?
2: Ja, een beetje.
0: Oké. Nou, jij kwam met iets hartstikke moois. Hij ligt eigenlijk heel erg voor de hand, maar daardoor dacht ik ga je gewoon bellen. We zijn bezig met Never Ending Story. We hoorden Gorilla Radio en jij zei, ja, er kan maar één plaat op volgen. Waar gaan we naar luisteren?

0: Mooie ode van Ramstein aan, waar ik mij 5 dagen per week mee bezighoud. Radio. Zometeen. Oh ja, natuurlijk. Nee, ik wil graag weten. Wat vind jij dat hier logisch op moet volgen? Die ga ik niet in het volgende uur draaien, want dan zit ik er niet meer. Maar volgende week vrijdag zal Michiel die dan wel gaan draaien. Volgende week vrijdagochtend. Dus welke plaat moet in de Neverending Story logisch de opvolger zijn van de Radio van Ramstein? Denk in alle kanten. Duitse bandjes. Een ander bandje met een zanger die Til heet. Kan maar zo, hè. Of iets anders met de radio. Bedenk het maar. En laat het weten via de Kinkapp.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
11: Ja, en om het nog leuker te maken. Heet jij toevallig Carlijn Lebbink? En heb jij al een mooie stemlijst ingevuld? Dat heb je namelijk. Wij hebben in je lijst zitten grasduinen. Daar hebben we deze drie uitgetrokken. Als je nou zit te luisteren, stuur me even een appje. Krijg je van mij een gloednieuw, fonkelend Kink shirt.
10: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Kink 1500 t-shirt is voor Carlijn Lemming. Zij was er altijd bij. Ze hoorde 3 nummers van haar stemlijst en meldde zich in de Kink app. Je hoorde van haar stemlijst voor de Kink 1500 editors Nirvana en de Red Hot Chili Peppers.
1: Kink album top 1000 classic.
0: Via kink.nl kun je stemmen op de Kink 1500. Als je dat doet, dan doe je automatisch mee in de verloting. Hoor je naam plus 3 liedjes uit je lijst voorbij komen, gelijk bericht sturen. Dan krijg je misschien ook dat nagelnieuwe Kink 1500 t-shirt. De album top 1000 classic van vandaag komt uit 2001 en stond in de vorige lijst op het nummer 149 in de hogere regionen. Dus het 4e album van de band Incubus, opgenomen in een villa aan het strand in Malibu. Die studio stond op Morning View Drive. Ja, daar komt de titel van de plaat ook vandaan. Dat was wel net zo logisch, niet waar? Rond de periode van Morning View toerde deze band Incubus met veel bands als Korn, System of a Down, Deftones, waardoor ze een beetje in een new metal hoek werden gedrukt. Waar ze niet per se om vroegen. Dus besloten ze zich om zich muzikaal af te zonderen. Leidde wel wat tot argwaan bij de plaatsmaatschappij, die er behoorlijk na zaten, want dit album deed het hartstikke goed. In een week al meer dan 250.000 verkochte exemplaren. Morning View van Incubus uit 2001 in de Kink Album Top 1000 149. Vandaag de Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Nice to Know You. En eerst Are You In?
1: Kink Album Top 1000 Classic.

0: Ja, die hoor je niet zo heel vaak. Incubus, Nice to Know You. Fijn ook dat deze plaat langskomt in de Kink Album Top 1000 Classic. Maandag natuurlijk weer een nieuwe. Dan heb ik het over Definitely Maybe van Oasis. Ik wens je heel veel plezier zometeen met Mick. Met onder andere Florence and the Machine. En wat rijdt er nog meer? Oh, de Beatles.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh.
7: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
12: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
12: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij AH.nl of in de AH-app.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek ontvangen naar het koloniale verleden van het Koningshuis. De conclusie is dat het Koningshuis met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken was bij kolonialisme. Het onderzoek duurde een paar jaar en werd gedaan op verzoek van de koning zelf. De grote brand die vannacht woedde in een bedrijfsverzamelgebouw in Almere is volgens de politie aangestoken. De eerste melding kwam rond 11 uur gisteravond en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden kunnen delen. In Schiedam wordt een park deels afgegraven na de dood van zeker 5 honden. De dieren hebben daar mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Op verzoek van de politie haalt de gemeente uit voorzorg de grond van een rozenperk weg. Die wordt opgeslagen in containers en eerst onderzocht voordat die wordt teruggestort. En Max Verstappen heeft in de tweede training van de Grand Prix van Bahrein de vierde tijd gereden. In de eerste training was hij nog het snelst, maar dat was nu Charles Leclerc. Even leek het te gaan regenen tijdens de training, maar het bleef vrijwel droog. De race werd om de oorlog in Iran verplaatst van Bahrein naar Maleisië. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag domineert de zon, maar er zijn ook een paar stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vanavond blijft het helder en daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wat meer wolken.
16: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
2: The Beatles en ook Royal Blood hoor je zo. Nou, Florence and the Machine, Dog Days Are Over.

Blood en 10 over 10. Mick Hummel. Nou, eerder kwart over 12. Hallo, met Mick. Ik mag je de komende uren gezelschap houden met de allerfijnste alternative rock op de vrijdagmiddag. En ik zei het net al, bij Erik en Michiel was ik eventjes in de studio gekropen. En toen kwam eigenlijk de conclusie dat we niet al te veel aandacht hiervoor moeten geven. Want dan gaan er nog meer mensen naar Den Haag vanavond. En dan wordt het nog voller en dan heb je nog minder kans om daar gewoon toegang te krijgen. Maar het is dus wel zo dat je vandaag bij Kink gegarandeerd toegang wint voor de show van Wodan Boys in de Zwarte Ruiter vanavond. Dus ik doe even een voorzichtig klein... ik hou het klein. Ik vraag er niet te veel aandacht voor. Maar als je gegarandeerd toegang wil winnen, even een berichtje sturen via de Kink-app dan. Zou het zomaar zo kunnen zijn dat ik je vanmiddag bel en vertel dat jij gegarandeerd daar naar binnen gaat. Niet aan het first come, first serve gedeelte hoeft mee te doen. En lekker de Wodan Boys gaat zien. En ook Michiel en Jim die daarna nog plaatjes gaan draaien daar in de Zwarte Ruiter. En verder ook heel veel goede muziek vanmiddag. Zoals een fijne dosis poppunk in de vorm van All American Reject zometeen. Je hoort muziek van Weezer en Wednesday straks. En dit is een Kink classic van Skunk & Nancy. Secretly.

0: Wednesday, oud Kink XL, we might as well be strangers op Kink. Zometeen weer een kans op dat nieuwe Kink 1500 t-shirt met je stemlijstje. Zometeen een stemlijstje waarin onder andere muziek van Placebo en The Wolf zit. En hoe je daar een t-shirt mee kan winnen, hoe zat dat ook alweer? Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Kink. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Stemmen kan sinds gisteren. De stembussen zijn geopend voor de Kink 1500. Via kink.nl kun je jouw stem uitbrengen. En als je dat doet, maak je dus ook kans op dat de gekke nieuwe Kink 1500 shirt. Met die namen van artiesten die in de lijst staan. In een kaver werkt het logo van Kink. Hedda van Erkel is degene waarvan ik nu het stemlijstje ga draaien. Zij stemde op Placebo, The Wolf en ook Muse, die je zo meteen allemaal gaat horen. En als zij tijdens die tracks, jij dus Hedda, ik spreek even rechtstreeks tot jou. Als je reageert in de Kink-app, dan spreek ik je zo meteen en dan win je dat t-shirt. Dus ben jij Hedda van Erkel of ken jij Hedda van Erkel? Laat het er even weten en stuur een bericht via de Kink-app. Dan misschien zo meteen een t-shirt, in ieder geval haar stemlijst. Het is zometeen The Wolf and Muse, eerst Placebo. Dit is Every You, Every Me.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Muse en Supermassive Black Hole. Ik zit nog heel even te refreshen. Maar nee, geen berichtje van Hedda van Erkel. Haar stemlijstje was dit voor de King 1500. Every You, Every Me van Placebo. Live Like You van The Wolf. En Supermassive Black Hole van Muse. Geen t-shirt, volgend uur weer een kans dus.
1: King Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Morgen rond deze tijd, dan ben ik er ook op Kink. En dan hoor je Kink Tattoo Tales. Daar spreek ik elke zaterdagmiddag zo rond deze tijd een Kink-luisteraar die een verhaal vertelt over zijn of haar muzikale tatoeage. En vorig weekend sprak ik met iemand die had een hele sleeve eigenlijk. Vol met Easter eggs, allerlei andere tattoos. En er zaten ook heel veel muzikale dingetjes tussen. Dat was Roland.
2: Ik dacht, muziek is, dat maakt wel een groot onderdeel worden van uit. Maar het hoeft niet super prominent aanwezig te zijn. Dus ik dacht, verstop hier en daar wat logootjes of wat albumcovers, dat soort dingen.
0: Maar dat zit gewoon in één grote sleeve. Je hele arm zit vol. En dan tussendoor, als je goed kijkt, zie je daar opeens het logo van Metallica of Biohazard of Bad Religion of Tool stuur jij.
2: Ja, dus de M van Metallica zit erin.
0: Ja.
2: Ergens verstopt. En het de Third Eye van Tool, dat oog. En dat soort dingen.
0: Gesprek met Roland en de foto van zijn Metallica tattoo vind je terug in de Kink app en op kink.nl. En als jij ook een muzikale tattoo hebt, dan laat het even weten. Stuur een foto en het verhaal erbij via de Kink app. Dan spreek ik je misschien morgenmiddag voor Kink Tattoo Tales. Deze was dus van Roland, Metallica en One.

and One. Nick Hummel. Hele King Tattoo Tale gesprek met Roland. En ook de foto van zijn tattoo vind je dus in de Kink App. En als jij er ook in hebt, stuur hem via de Kink App deze kant op. Zometeen op de vrijdagmiddag van King, de Kink ikzelf van Kingfisher. Ook muziek van Live Rajor. En dit is The Last Dinner Party. Nothing Matters. Alternative Rock Radio. Kink.

0: How Lonely. De King XL is deze week voor Kingfisher. Je hoorde hem op de vrijdagmiddag van King, die zo meteen verder gaat met muziek van Arcade Fire, Queen en ook The White Stripes, hoor je zo.
1: King. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
12: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Koningshuis was met overtuiging en zonder bedenkingen betrokken bij kolonialisme. Dat blijkt uit een onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis tussen 1600 en nu. Ze vonden het met geweld onderdrukken van mensen gerechtvaardigd. Zo werd critici van het Koningshuis vaak het zwijgen opgelegd. Alles bij elkaar verdienden ze er €580 miljoen aan. De koning zei in een toespraak dat hij de resultaten van het onderzoek omarmt en noemde ze indringend. Hij sprak over stadhouders en koningen die kolonialisme ondersteunden, inclusief uitbuiting en geweld. Hij zei dat hij een positieve bijdrage wil leveren aan het heden en de toekomst. In een huis in een woonwijk in Hellevoetsluis is bijna 600 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij na een anonieme tip. De bewoner is aangehouden. Het vuurwerk dat voor een deel zelf gemaakt was, stond in dozen in huis en in de kelderbox. En na het overlijden van Paulien Cornelissen doen boekhandels goede zaken. Een bekende keten zegt dat gisteren in één dag net zoveel boeken werden verkocht als over heel september. Vooral de bundel In het Kort met columns gaat hard. Paulien Cornelissen overleed woensdag. Ze blijft nog even op tv te zien bij De Slimste Mens. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden.
5: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
7: White Stripes en ook Queen hoor je zo meteen. Eerst Arcade Fire, this we used to wait. Kink.

0: White Stripes en My Doorbell. Laila, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij stuurt een berichtje in de kink. Heb jij zou wel naar de Wodan Boys willen? Die show vanavond in de Zwarte Ruiter.
1: Zeker.
0: Ja, je kan er natuurlijk gewoon heen, hè? Maar vandaag bij Kink maak je kans op gegarandeerde toegang. Want het kan wel eens heel erg vol en druk gaan worden daar.
1: Ja, en jij wilde, daar ben ik bang voor.
0: Je had ze al gezien, de Wodan Boys op Waterpop. En dat was zo te gek dat je denkt, ja, daar moet ik bij zijn vanavond.
1: Ja, dus de gratis kaarten via Zwarte Ruiter hadden we wel geregeld. Maar die zijn niet gegarandeerd. Dus
0: nee,
1: ja,
0: precies.
1: Het wordt wel een beetje spannend nu jullie zoveel reclame maken.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Elke keer als we het vandaag even roepen, dan hebben we er weer wat mensen van gehoord. En dan wordt het nog drukker daar.
1: Ja.
0: Maar Leila, bij deze, voor jou gegarandeerd toegang.
1: Oh, super fijn. Heel gaaf.
0: Heel veel plezier daar vanavond.
1: Dankjewel.

Blindsided, Vodan Boys. Vanavond dus die show in de Zwarte Ruiten. Je kan daarheen, first come, first serve. Maar bij Kink win je gegarandeerde toegang. Net Laila daar blij mee gemaakt. Zometeen, Isabel en Jim die zijn de hele middag ook live vanuit Den Haag. Vanuit de Zwarte Ruiten. En ook bij hun ga je nog kans maken op gegarandeerde plekjes. Al daar om de Vodan Boys vanavond daar te gaan zien. En zometeen op Kink, muziek van Nothing But Thieves. Hun nieuwste hoor je na deze Kink Classic van Radiohead. High and Dry.

0: en de Outkikkerzel A Different Kind of Happiness, hoor je. Die hele plaat is er. Ik zag iemand in onze comments op de socials van Kink al losgaan met... Eigenlijk moet dat hele album Kikkerzel worden. Ik denk niet dat dat praktisch gezien haalbaar is, maar... Leuk idee, leuk idee. Zometeen weer kans op een Kink 1500 shirt voor iemand die een stemlijstje heeft ingevuld via kink.nl voor de Kink 1500. Op het lijstje zometeen in ieder geval muziek van Linkin Park, The Bills en Lenny Kravitz. En van wie dat lijstje is, dat hoor je zo.
1: Fijn weekend.
2: Weekend.
1: Het weekend vier je met Kink.
2: Oh yeah.
1: En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag... en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
9: Stemmen is misschien wel winnen als je jouw naam nu hoort en reageert terwijl ik jouw stemlijstje uitzend. Het is Jesper Lindhout heeft gestemd via kink.nl op de Kink 1500. En als jij Jesper Lindhout bent en je reageert de komende minuten via de Kink app, dan win je dat gloednieuwe Kink 1500 shirt, waarvan je ook foto's ziet in de Kink Store en op kink.nl. Dus ben jij Jesper, stuur even een berichtje. Jij hebt in ieder geval gestemd op Linkin Park, die je zo hoort, en ook The Veils en Lenny Kravitz.
8: Kink 1500, jouw stemlijst.

Een stemlijstje van Jesper. Ja, Jesper Lindhout. Niet gereageerd in de kink, helaas. Wel gestemd op die Emptiness Machine, Linkin Park, Lavinia van de Vils en deze American Woman van Lenny Kravitz. Jij kan ook stemmen via kink.nl op de Kink 1500 die we vanaf de 19e gaan uitzenden in deze Rocktober. En dat shirt, dat kun je dus winnen als je stemt. Maar je kunt het ook gewoon kopen in de Kink Store. En niet alleen dat shirt, maar er is ook een nieuwe sweater en er is een nieuw jackie. Dus check even kinkstore.nl mocht jij bijvoorbeeld Jesper zijn en nu denken, ah kut, ik hoor het nu. Je kunt het ook gewoon zelf kopen in kinkstore.nl. The Offspring en Coldplay hoor je zo meteen naar de staat en Freedom.

in paniek. Dit was Coldplay en Don't Panic op de vrijdagmiddag. Richting het weekend, richting zometeen Jim en Isabel live vanuit Den Haag. De Zwarte Ruiter, waar die show van Worden Boys is vanavond. En met gewoon heel veel fijne alternative rock op de radio. Wat je ook aan het doen bent op deze vrijdagmiddag. Zoals bijvoorbeeld deze van Foo Fighters.

0: Foo Fighters hoor je bij Kink. Het is de vrijdagmiddag die zometeen verder gaat met muziek van Within Temptation, Buffalo Tom en ook Imagine Dragons. Hoor je zo.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk. Krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Nationaal Slavernijinstituut Nimzee noemt het onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden het begin van een volgende fase. Het wil nu met het Koninklijk Huis om tafel om de resultaten te bespreken en te kijken naar vervolgstappen. Nimzee is blij dat koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam voor het onderzoek, waaruit bleek dat de rol van het Koningshuis groot was. Niet alleen Nederland, maar ook andere monarchieën steunden kolonialisme. En net zo min als de Oranjes namen ze afstand of pleegden ze verzet, zeggen de onderzoekers. Het grote verschil is volgens hen dat Willem-Alexander het nu benoemd en sorry heeft gezegd. In Noord-Duitsland zijn ruim 30.000 muziekopnames in beslag genomen met anti-Joodse en racistische teksten. De meeste lagen bij 4 verdachten thuis. Ze zijn nog niet aangehouden. Fabrikanten van de platen en cd's zeggen niet te hebben geweten wat erop stond. En op de Utrechtse Heuvelrug mogen wolven niet worden gevangen om ze te zenderen voor onderzoek. Dat heeft de rechter bepaald. De provincie had eerder een vergunning gegeven voor een methode waarmee een poot van de wolf wordt omklemd door een stalen draad. Maar de vergunning zou niet goed zijn geregeld. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden.
16: Komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Mix.
0: en ook Imagine Dragons voor je zometeen. Eerst What Have You Done van Within Temptation.

0: Imagine Dragons en Radioactive bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: Het is vrijdagmiddag, bijna tijd voor Jim en Isabel. Over een uurtje hoor je hun vanuit de Zwarte Ruiter in Den Haag. En dan gaan we echt langzaam toch wel aan het weekend beginnen. Maar voordat we aan het weekend beginnen, vind ik dat we de week even mooi moeten afsluiten door nog één keertje terug te spoelen.
1: Kink. Kink. Kink Rewind.
0: Wat is de afgelopen week bij Kink gebeurd? Wat is er uitgezonden? Welk liedje heb je gehoord? Welk gesprek hoorde je? Welk verhaal vertelde een van de Kink-DJ's? Welke commercial kwam er voorbij? Het mag alles zijn. Als je iets terug wil spoelen en nog één keer wil herhalen voordat we aan het weekend beginnen, dan hoor je het zo meteen over een half uurtje in Kink Rewind. Dus laat jouw suggestie achter in de Kink-app. Draait je in de tussentijd fijne muziek van Star Sailor bijvoorbeeld zometeen. R.E.M. ga je horen. Pom! En dit is Kink Future Icon, Florence Road en 7563.

0: Tom en Hi bij King. Straks weer een stemlijstje met een naam van degene die erop gestemd heeft. En als diegene reageert, dan maakt die kans op een King 1500 t-shirt. Wiens naam erbij hoort, dat vertel ik je zo meteen. Maar het is een stemlijstje met muziek van de Smashing Pumpkins, Gorillaz en Golden Earring die je zo hoort.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
17: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Als je je naam hoort met jouw stemlijstje, dan maak je elk uur kans op zo'n Kink 1500 shirt. En de naam die ik bij deze ga noemen is Nadine van der Rijt. Nadine, heb je gestemd via kink.nl en is dit jouw stemlijstje? Laat even van je horen in de Kink-app, dan spreek ik je misschien zo meteen om je zo'n Kink 1500 shirt te geven. Jouw stemlijstje bestaat in ieder geval uit muziek van Gorillaz, The Golden Earring die je zo hoort, en deze van de Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Kink met The Golden Earring en Radar Love.
1: Kink. Kink Rewind.
0: Voordat we aan het weekend kunnen beginnen, moeten we op vrijdagmiddag altijd eventjes terugspoelen naar het hoogtepunt van de afgelopen week hier bij Kink in Kink Rewind. En dat doe ik op basis van suggesties in de Kink. Er zijn veel leuke dingen binnengekomen, liedjes die gehoord zijn bij Isabel. Mensen die zichzelf donderdagochtend op de radio terug hebben geluisterd, omdat ze langzamer bij Utrecht Centraal. Maar een mooi fragment wat ik zeker nog een keer wil laten horen is van Jim op diezelfde donderdagochtend. Toen de dag daarvoor kwamen we erachter namelijk dat Paulien Cornelissen overleden is. En Jim wist in eerste instantie niet zo goed wat hij daarmee moest, maar hij besloot om een brief te schrijven aan Paulien.
2: Lieve Paulien, wij kennen elkaar niet. Sterker nog, wij hebben elkaar nooit ontmoet. En dat geldt voor de meeste mensen die zich gisteravond kapot geschrokken zijn op het moment dat nieuwswebsites een pushbericht stuurden met het bericht van jouw overlijden. In het pand waar ik werk merkte ik direct een soort van stilte. Alsof het gegeven van vrolijk zijn niet meer bestaat. De eerste mensen die ik tegenkwam, die zaten geschokt naar hun telefoon te kijken en hadden hun hand voor hun mond. Er is al veel gezegd over dat je lief bent, dat je ongelooflijk scherp bent en dat je passie voor taal geen gelijke kent. Waarom ik je bijzonder vind, is omdat je altijd elke situatie heel herkenbaar weet te maken. In je boeken, maar ook in het theater en op televisie. Het woord wat ik zou gebruiken om jou te omschrijven, dat is dapper. Ga maar eens aanstaan dat je in de stoel gaat zitten van een geliefde brombeer in een populair televisieprogramma, terwijl je een moeilijke strijd voert. De woorden van mijn collega Isabel Brinkman, die vorig jaar meedeed met De Slimste Mens, die raakten mij heel erg. Volgens haar vervulde jij je rol zonder poespas, maar wel met full force. Isabel zei ook dat het nieuws de rauwe en keiharde realiteit maar weer eens weergeeft, en daar ben ik het mee eens. Het is dan ook moedig hoe jij je taak als jury met alle overgave voldoet met een hoedje of muts op. Daar zet ik mijn pet voor af. Wat ook schrikbarend is, is het getal wat nu in alle nieuwsberichten achter je naam staat. 50. Het mogen duidelijk zijn dat het getal veel te laag is. Helemaal voor iemand die haar leven in het teken heeft gezet in het verrijken van anderen. Dat de wereld oneerlijk is, dat blijkt maar weer. Wat is kanker toch kut? En dus zit ik nu op het punt dat ik niet weet hoe ik dit moet afsluiten. Wat rest te zeggen is dat wij je gaan missen. Je relativeringsvermogen, je gekke en vermakelijke hersenkronkels, maar vooral je scherpte en humor. Ik denk dat ik namens heel veel mensen kan zeggen: Paulien Cornelissen is zeg maar echt mijn

0: En Time Bomb.
1: En Vanessa is ook nog daarvoor. Ik ga even verbinding leggen met Den Haag. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo Den Haag.
2: Hallo.
1: Hallo heer Hilversum. Hey. Jim en Isabel, zij zijn in de Zwarte Ruiter al daar.
3: Ja, zeker.
2: Zeker, ja.
3: Gezellig.
1: En zometeen...
2: Doet alles het trouwens? Doet alles het?
1: Ja, ik hoor jullie. Jullie horen mij ook, denk ik.
2: Dan is het goed. Ja, nee, dan zitten we goed. Ja.
1: Leuk. Jim en Isabel vanuit Den Haag zometeen met onder andere muziek van Oasis en The Strokes.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
17: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
18: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
19: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
18: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
20: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Koningshuis verdiende alles bij elkaar €576 miljoen aan de koloniale geschiedenis van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek waarvoor koning Willem-Alexander zelf het initiatief nam. Vrijwel al het geld dat met slavernij werd verdiend kwam uit het voormalige Nederlands-Indië. Het kolonialisme leverde de Oranjes ook prestige op. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme prijst het werk van de koning. Die zei dat discriminatie en racisme doorwerken in het heden. Dat benoemen maakt mijn werk makkelijker, zegt de coördinator. En noemt Willem-Alexander een voorbeeld voor de rol die andere koningshuizen in het koloniale verleden hebben gespeeld. Een man die vorig jaar op straat in Den Haag zijn opa doodstak, moet 6 jaar de cel in. Hij kwam die dag uit Amsterdam en had een kort gesprek met zijn opa. Daarna stak hij hem meerdere keren met een mes en liet hem op straat achter. Zijn opa overleed dagen later. De rechter zei dat de man een psychose had en legde ook TBS op. En Manchester City gaat in beroep tegen de zware straf die ze boven het hoofd hangt in de Engelse competitie. Een onafhankelijke commissie zegt dat ze jarenlang regels hebben overtreden, bijvoorbeeld met schijncontracten met geldschieters. De club zegt dat ze hun onschuld kunnen bewijzen. Er dreigt een forse puntenaftrek of zelfs degradatie. Het weer van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon volop met tussendoor ook een enkel wolkje. Het is zo'n 20 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden.
20: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
0: Ja, aanwezig.
2: Met zometeen de Strokes en eerst Oasis. Dit is Live Forever.

0: Het galmt inderdaad heel hard, is het wel. Het galmt heel keihard.
1: Ik waarschuw.
0: Ja, nee, precies. The Strokes, Last Night hoorde je.
2: Jim en Isabel.
0: Het galmt hier heel hard. Ja, we zitten namelijk niet op dit moment in de studio in Hilversum. Heb je misschien al een beetje meegekregen. We zitten namelijk in de Zwarte Ruiter in Den Haag. En nu nog, nou, niet, het is niet leeg. Maar er zitten niet heel veel mensen hier.
1: Ik vind het voor een vrijdag. Hoor je
0: niet? Nee, ik hoor jou niet. Ik hoor jou niet, Isabel. Even kijken. Deze. Daar ben ik. Daar ben je. Hallo Isabel.
1: Hallo. Nou, ik vind het best wel druk. Alleen de meeste mensen zitten nog gezellig buiten. Want het is hartstikke mooi weer.
0: Dat wel, ja.
1: En wij maken genoeg herrie voor de binnenkant. Dus ik denk dat het wel goed is.
0: Dat komt wel goed, inderdaad. Waarom zitten wij in de Zwarte Ruiter? Nou, dat heeft een hele goede reden. De Wodan Boys die gaan hier namelijk vanavond een gratis optreden geven. Dus eigenlijk moeten we nog een beetje genieten van de rust die we hier nog relatief gezien hebben. Want dat wordt hier vanavond een gekkenhuis. Vanavond om 10 uur gaan ze hier spelen. Maar wij kunnen dus garanderen dat jij vooraan komt te staan.
1: Hoezo dan?
0: Nou, wij met Kink delen we de hele dag al speciale bandjes uit. Dat zijn bandjes waarmee wij er dus voor zorgen dat je hier vooraan kan staan. Terwijl de Wodan Boys hier het dak eraf gaan spelen. Iets wat historisch gezien misschien niet zo'n heel goed idee is.
1: Even voor de mensen die niet weten hoe de Zwarte Ruiter eruit ziet. Het is geen Ziggo Dome. Dus
0: Het is een cafeetje.
1: Het is een café, het is een kroeg. Dus je kan sowieso alles al heel goed zien. Maar het is natuurlijk fantastisch als je ook het zweet kan voelen. Zo dichtbij
0: staat. Ja, en wat ik al zei, ik vermoed dat het hier over vol raakt.
1: Dat denk ik ook.
0: Je wilt daar natuurlijk helemaal vooraan staan. Je wil erbij zijn. We gaan er dan ook niet al te moeilijk over doen. Ik zou zeggen, stuur gewoon een berichtje via de Kink-app.
1: Gewoon een bericht sturen via de Kink-app, maar hou er wel rekening mee. Je moet natuurlijk wel in Den Haag zijn. Je moet hier echt uiterlijk om 10 uur moet je hier wel kunnen zijn.
0: Ja, om 10 uur starten ze hier.
1: Want het zou natuurlijk echt heel erg lullig zijn als iemand zegt, ja, ik kom. En die komt dan niet. En, hè?
0: Nee, dat is inderdaad.
1: Dus je moet wel een beetje in de buurt van Den Haag zitten.
0: Ja. Klopt.
1: Zit midden in het centrum, zit een parkeergarage dichtbij.
0: Als je
1: dichtbij.
0: Voor 10 uur zeg maar, hier kan zijn,
1: ja, dan kan je een bandje krijgen. Ja,
0: dus open de Kink app, stuur een bericht naar de studio waar ik wil naar Wodan Boys. Want waarom wil je dat? Ik kan genoeg redenen bedenken, maar nu nog een reden waarom jij erbij wil zijn. En dan kan je ook nog iemand meenemen trouwens. Je komt dan hier niet in je eentje. Je krijgt dan 2 bandjes eigenlijk.
1: Mits je nog op date wil met Jim, dat kan.
0: Ja, dat hoeft niet per se hoor. Ik weet niet of vanavond daar de perfect geschikte.
1: Stel samen naar de Wodan Boys kijken. Pilsje erbij, nu elkaar kennen.
0: Nu never know. Nu ga ik blozen, Isabel. Als je met Isabel op date wil, dan kan dat
1: ook. Ik ben er niet meer vanavond. Dus
0: dat is waar. Nee, jij bent lekker ongezellig.
1: Helaas. Dus daarom. Hè?
0: Nou, maar goed. De Wodan Boys zijn hier zelf natuurlijk ook. Die schuiven zometeen aan hier in de vrijdagmiddagbol. Want dat is het ook. Letterlijk zometeen. Ik zag de bitterballen al.
1: Gelukkig.
0: Dat komt helemaal goed. Zometeen The Who en Baba O'Reilly. Maar eerst nieuwe muziek van Personal Trainer. Dit is Tyre Skid. Bij Jim en Isabel hier op Kink.

0: en Barbara O'Reilly of Kink bij Jim en Isabel. Maar niet alleen Jim en Isabel.
1: Nee, inmiddels zijn ook drie van de Wodan Boys aangeschoven. Ik wil alleen even wat zeggen.
0: Oh.
1: Timo van de Wodan Boys zit naast mij.
0: Ja.
1: Ik ga vast even hallo.
2: Hallo.
1: Ik zit daarnaast. Wij delen een microfoon en we hebben geen koptelefoon. Dus jullie kunnen alles over ons zeggen wat je wil.
0: Nou ja, aangezien ik tegenover je zit, Isabel, denk ik dat het de tijd
3: is. Je straalt heel veel autoriteit uit. Ja. Denk jij dat ik dan
4: Isabel,
3: iets durf?
4: Ik denk niet dat jij het persoon bent waar wij nu heel erg over gaan roddelen.
3: Ja. Zeg maar. Maar heb je die bril gezien?
0: Ja, heb je die bril gezien, Thomas?
4: Maar, nee, maar over onze drummer gesproken.
3: Ja. Die is hier nu niet bij.
0: Die,
3: die
0: komt later, toch?
3: Die is nu Mickey B, Thomas en Timo.
0: Ja. Van, even handen op elkaar. Wodan Boys!
3: Wauw. Dit is echt totaal niet ongemakkelijk om dit te doen in een café waar we op dit moment zitten. Want we zitten in de Zwarte Ruiten.
0: We zitten op dit moment inderdaad in de Zwarte Ruiten. Jullie gaan er vanavond een show spelen. Het is ook een beetje een soort van... Het is een throwback concert eigenlijk.
3: Zeker, zeker.
5: Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Ja.
3: Onze allereerste show met de Wodan Boys was hier in de Zwarte Ruiten. Hier is het begonnen. En daarom dachten we van het is heel leuk om na al deze jaren even terug te komen in de Zwarte Ruiter. Maar ik ga je zeggen, ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest om hier in de Zwarte Ruiter te spelen. Want het wordt gewoon één grote tyfusbende.
0: Ja, daar ben ik dus ook bang voor. Ik verwacht het ook gewoon eigenlijk.
3: Ja, nou ja, ik weet niet, ik verwacht het niet. Ik ben heel blij dat mensen komen. Maar ik hoor van iedereen dat het één grote klerenbende wordt. Maar op de meest positieve manier mogelijk.
4: Ik ben drie personeelsleden tegengekomen. Die zeggen allemaal zo'n hele grote glimlach. Ja. Het wordt één grote tering.
3: Ja, ik heb er al twee.
4: Het wordt één grote tering.
3: Ja, ik heb er al twee zien huilen ook. Ja, die zaten in de hoek te bibberen.
0: Oh jeetje.
3: Er wordt gesproken over de vloer die inzakt. Over een plafond die naar beneden komt. En dat is soort. Ik zeg ja, hè, vertel me wat nieuws.
0: Ja, nee, precies. Ja, ja. Ja. Ja, maar is dit dan ook. Want het is dan een redelijk. Eigenlijk is dit een veel te kleine setting voor jullie, jongens. Maar
3: gelukkig wel.
0: Ja, maar is want hoe ga je. Je bent al zenuwachtig, zei je, omdat het een beetje.

0: gewoon speciaal. De waarde die eraan hangt. Ja. We hebben ook niet zo heel veel optredens meer met Timo. Het is gewoon een heel emotionele bende. Ja. Gewoon met vet om hier te zijn. Deze hele... Dit café.
1: Bedoel, ja, en ook met jullie gewoon, en zo. Ja. Het is gewoon, weet je wel, het komt heel veel samen.
2: Ja, ja. Nee, dat klopt inderdaad. Wij geven dus een speciaal bandje weg. Mensen die dat bandje winnen via Kink, die komen sowieso vooraan te staan. Die krijgen ook een Kink.
0: Die komen echt vooraan te staan.
2: Ja, die komen echt vooraan.
0: Maar het is geen garantie dat je daar kan blijven staan.
3: Nee. Dat jullie lukt.
2: Ja. Ja, we gaan ons best doen.
3: Komen die mensen dan?
2: Nou ja, op tijd. Mogen we hopen.
3: En wat is op tijd? Op tijd voor de show?
2: Ja, voor 10. Ja, ja. Ja, wij zorgen ervoor dat die mensen vooraan komen.
3: Ik denk dat het om 8 uur al helemaal vol zit.
2: Nee, dat denk ik ook, ja. Ja, nee, dus daarom is het zeker...
3: Was wel bij Kinks en Scammers.
0: Nee, maar Jim, wat moet je ervoor doen om daar aan te komen?
2: Eigenlijk heel simpel, gewoon een berichtje sturen via de Kink-app. En dan zoeken wij iemand uit. En dan zorgen wij ervoor dus dat je... Als je hier op tijd in Den Haag kan zijn, dat is wel dat is een vereiste.
0: Ja, okay.
2: Lijkt me vrij duidelijk. Maar
4: vind jij dan dat er iets anders moet dan?
0: Nou, ik vind eigenlijk. Ik vind het heel redelijk, heel schappelijk. Ja. En als je vooraan staat, is het best een gevaarlijke plek om te staan bij de Bona Boys.
4: Dat we niet te moeilijk moeten doen.
0: Je maakt het zo makkelijk mogelijk. Stuur een berichtje.
1: En maak er een beetje een lief berichtje van.
0: Ja.
1: En niet alleen maar naar ons, maar ook naar iedereen, naar de wereld.
0: Ja.
2: Oh, dat vind ik mooi.
1: Vooral. Zo ben ik dan ook wel weer.
0: Ja.
2: Dus stuur even een bericht via de Kink-app. En dan zorgen wij ervoor dat je dus vooraan komt te staan vanavond in de Zwarte Ruiter bij de Bona Boys. En of je daar inderdaad lang blijft staan. Dat zien we later.
3: Je begint in ieder geval vooraan.
2: Exact, precies. Kink Alternative Rock Radio, Jim en Isabel samen met de Bona Boys. Het is één grote gezellige bende. We gaan gewoon nu alvast de gitaarpolonaise inzetten. En die krijgen we dankzij de Vertellies.

0: Fratellis en Chelsea Dagger hier op King. De bitterballen die vliegen hier al in het rond. Er wordt al genoeg bier geschonken. Ik heb heel braaf een colaatje, voor nu. We zitten hier namelijk in de Zwarte Ruiter in Den Haag met de Wodan Boys. Zometeen dan kiezen we sowieso een winnaar uit van de speciale Wodan Boys polsbandjes. Want die kunnen dan hier vooraan staan in de Zwarte Ruiter, waar ze vanavond een gratis, ik zeg hem er maar even bij, een gratis concert weggeven. Of weggeven, eigenlijk. Ze geven je een gratis concert.
1: Hoeveel wordt het een nog grotere chaos?
0: Ja, nee, ja, sorry, ja. De Wodan Boys staan in de Zwarte Ruiter.
2: Iedereen mag komen.
3: Gratis.
2: Jongens.
3: Gratis spullen.
2: Ja. Ja. Kunnen gewoon komen, ja. Maar kom wel echt wel voor tienen.
0: Ja, dat wel. Ja, dat
2: want anders dan mis je het. Ja. Maar het is wel gratis.
0: Ja.
2: Je kan ook buiten op het terras, is ook een hele mooi plekje.
3: Ja, want dat is het wel. Als je er niet in komt, dan kan je alsnog buiten ervan genieten. Want er is ook een scherm waar je alles op kan kijken.
4: Oh, als je het scherm wil kijken, dat kost wel 5 euro. Ja, maar...
0: nee. Nou goed, wil jij dat speciale polsbandje hebben, waardoor je dus echt vooraan komt te staan? Stuur dan even een berichtje via de Kink-app. En als je gestemd hebt op de Kink 1500 en je hebt bijvoorbeeld Turnstile in je lijst gezet, Paramore en Panic at the Disco, let dan op, want zometeen kan ik het zomaar zijn dat ik jouw naam noem en dan win je ook nog eens het King 1500 shirt. Wat een gedoe allemaal.
3: Maar, Jim,
5: heb jij al gestemd op de King 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Kink. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Met deze week in de bonus...
15: Aha,

0: beste aanbiedingen.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
10: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
11: Tot aan de Kink 1500 maak je dus inderdaad kans op elk uur een shirt. Moet je wel 2 dingen doen. Allereerst moet je stemmen op de Kink 1500. Dat kan je doen via kink.nl of de Kink-app. Ten tweede moet je jouw naam en een deel van jouw stemlijst horen. Dus bij deze Jolie Wildeboer. Kunnen we even met z'n allen, jongens. Jolie Wildeboer.
12: Jolie Wildeboer.
11: Jolie Wildeboer.
12: Jolie.
11: Is jouw naam Jolie Wildeboer? En heb je gestemd op onder andere Panic at the Disco en Turnstile? Laat er voor je horen via de Kink, want dan krijg jij het Kink 1500 shirt. Nu eerst Paramore.
10: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Panic at the Disco. But it's better if you do, hier op Kink. Goedemiddag, het is Jim en Isabel. Live vanaf de Zwarte Ruiter met de Wodan Boys.
1: Yo! Yo.
0: Ja hoor. Even kijken hoor. Ja, we geven de speciale polsbandjes weg. Want jullie staan hier vanavond. Nou, jullie zitten hier al op dit moment. Maar jullie doen hier vanavond een concert.
2: Jazeker.
0: Dat gaat gigantisch grote chaos worden.
2: Dat wordt een gekke huis.
3: Ja. Dat wordt verschrikkelijk.
2: Ja, maar heel leuk.
0: Ik denk ook heel leuk vooral.
3: Ja, verschrikkelijk leuk.
0: Ja, verschrikkelijk leuk, inderdaad.
3: En verschrikkelijk chaos.
0: Wij geven twee polsbandjes, of wat dan? Ja, we geven twee polsbandjes weg voor mensen die dan gegarandeerd...
4: 1 plus 1.
0: 1 plus 1, ja precies. Ja, ja 1 plus 1. Voor mensen die vooraan kunnen staan. Dan vraag ik me eigenlijk ook af of we Dominique aan de telefoon hebben. Hallo Dominique.
5: Dominique.
6: Hallo.
5: Hallo.
0: Hallo Dominique. Goedemiddag nog met Jim, Isabel en de Wodan Boys.
2: Oh.
1: Hoi.
0: Hallo. Hallo. Hey, jij wilde heel graag naar de Zwarte Ruiter toe komen, naar Den Haag.
5: Ja. Vooral mijn zoontje wil heel graag naar de Wodan Boys.
2: Oh.
5: Die is groot fan. En we hebben ze al een paar keer gezien. Een keer bij de plaatszaak in Den Haag. Toen ze een nieuwe album net uit hadden. Toen ben ik met mijn zoon en dochter daar gaan kijken.
2: Zo.
5: En een keer op Vestrock. En hij wilde heel graag vanavond. Maar toen, er is natuurlijk veel rumoer, dus ik had zoiets van met een ventje van 9 naar de Zwarte Ruiter om 10:30. Dat wordt wel
2: Dominique.
5: Lastig om.
2: Wat ik nou hoor, dan word ik, mijn hart loopt over van liefde. Dat ten eerste.
5: Nou,
2: maar het is heel laat en heel druk. En het is één grote tering sowieso. Dus ik ga je een voorstel doen. Wat dacht je ervan? Jij slijt even in onze DM's. Jij kijkt even naar de tourdata van dit najaar. En dan gooien we jou op de gastenlijst. En dan komen jij en je zoon gezellig bij ons lekker een feestje vieren.
4: Nou,
3: te gast. Komen jullie te gast.
2: Is dat goed? Zullen we het zo doen?
0: Ja, want we zitten in de Zwarte Ruiten inderdaad. Het wordt hier ontzettend krap. En het is ook heel erg laat inderdaad. Dus ze vinden het hier overal.
2: En ik kijk nu...
4: Ik heb ook helemaal zweet. Hartklop.
2: En er is nu een barman en die kijkt heel boos naar mij. Die zegt, kinderen hier naar binnen, dat gaat even niet gebeuren van de wand. Zeggen ze tegen mij. Dus ik ben hartstikke bang. Ik ben hartstikke bang voor deze barman. Mick?
7: Ik ben iets minder bang, maar wel bang genoeg om het niet toe te laten.
4: Ja. Nou, een soort van viking, mag ik zeggen. Echt heel groot, heel breed, lang haar. Ja.
2: Maar zullen we het zo doen?
5: Ja, klinkt hartstikke leuk.
0: Dat is wel mooi, Dominique.
7: Maar je krijgt alsnog het bandje. Krijgt hij wel een bandje?
0: Nee, want dat bandje dat doen we hier fysiek zeg maar geven aan.
7: Ah, krijgt hij van onze sjaal.
0: Ja,
7: als je dan komt, dan krijg je ook nog een sjaal.
0: Ook nog eens.
5: Ja, dat is natuurlijk jullie sjaal al, hè. Hij
2: ja, maar er is elke keer een... Ja, maar wacht even. Er is elke keer weer een nieuwe sjaal, Dominique.
5: Kijk.
2: Nee, dit komt helemaal goed.
7: Hey, maar wel, Dominique, heel erg bedankt. En ook bedankt voor het berichtje sturen. En wij zien jou snel op de plek waar jij wenst te zijn.
5: Ja.
0: Nou, top. Ja. Dominique, dankjewel. We hebben dus nog twee polsbandjes. Ja. Dus ik zou zeggen...
4: Ik kan nog reageren.
0: Ja, slide in de app.
4: Dames, leuke dames. Voor Jim zou ik leuk vinden.
0: Hou op, Isabel. Hou nou op. Dit wordt geen dateavond.
7: Dat zou ik eigenlijk ook wel leuk vinden.
0: Iron Maiden, Run to the Hills. Ga ik dan meteen...

0: Urban Requiem hier op Kink. Dit is Jim. Tegenover mij zit Isabel. Naast mij zit een Wodanboy. Links voor mij zit een Wodanboy. Naast Isabel zit nog een Wodanboy.
1: Zo leuk.
0: En we missen er nog één.
2: En waar is die dan?
1: Ja, die zit nog op school.
3: Die zit op school.
0: Dat is ook geen woord aan gelogen.
1: Ja. Nee. Die zit op school. Die zit met zijn neus in de boeken. Te rekenen.
2: Ik dacht dat je een grapje maakte.
1: Nee.
2: Dat is echt serieus.
1: Ja, deze man doet hiernaast nog een hele serieuze studie.
3: Ja. We noemen hem ook wel het Wodanbrein.
1: Het Wodanbrein. Niemand weet precies wat hij doet, maar het is heel serieus.
3: Ja. Maar jongens, laten we het wel een beetje kort houden.
0: Zometeen hier op Kink. Onder andere Talking Head. En ook Audioslave komt eraan.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Kink. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA. Maar pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De overheid wil vapes en elektronische sigaretten een stuk duurder maken door accijns te heffen, meldt NOS. De maatregel moet over ruim 2 jaar ingaan. Volgens staatssecretaris Eerdenberg is het niet uit te leggen dat er wel accijns zit op gewone sigaretten, maar niet op de elektrische variant, terwijl die net zo slecht is. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het Koningshuis. Dat zei premier Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Alles bij elkaar verdienden de Oranjes meer dan €500 miljard aan het slavernijverleden. Na de excuses van de koning trok het kabinet er al €200 miljoen vooruit. Staatssecretaris Erik van den Burg is boos over een post van wethouder Tom de Nooyer uit Oldebroek. De oud-presentator van Ongehoord Nederland vierde op X dat de gemeente de regenboogvlag niet meer hijst met een verbodsbord erbij. Van den Burg noemt het ernstig en wijst erop dat de wethouder ook met een Russische vlag en een Kalashnikov poseerde. En fragmenten van Paulien Cornelissen zijn sinds haar overlijden massaal opgevraagd bij Beeld en Geluid. In de online schatkamer is in 2 dagen tijd bijna 45 uur aan materiaal bekeken. Het gaat vooral om haar college over de Nederlandse taal bij DWDD Summer School van 10 jaar geleden. Voor haar dood gebeurde dat bijna niet. Het weer van Weer Online. Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist. Morgen droog en 19 tot 21 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 550 kilometer file. Er zijn vooral grote problemen in de buurt van Arnhem. En dat komt omdat de A12 in beide richtingen dicht is bij knooppunt Grijshoort. Er is daar een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De vertraging is in beide richtingen ruim 30 minuten. Ook op de omliggende wegen is het daardoor heel erg druk geworden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ook 1 uur vertraging tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A27 Gorkum-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert. 30 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de weg ook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. Richting Almere kun je omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. Tot slot de A50 van Os naar Arnhem. Veel vertraging is er tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. Je staat er een uur in de file en dat komt door de problemen op de A12.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
13: Met zometeen Talking Heads, Slippery People. Maar eerst Audioslave. Dit is Be Yourself. Kink.

0: Slippery People. In de live-uitvoering van Talking Heads.
1: Jim en Isabel.
0: Dat klopt inderdaad. Jim en Isabel, de vrijdagmiddag van Kink. Het is, een borrel is hier sowieso al gaande, de vrijdagmiddagborrel. Er zijn al bakjes met bitterballen. Er zijn al biertjes. We hebben braaf colaatjes hebben we ook allemaal. Het is Jim en Isabel hier dus, samen met de Wodan Boys.
2: Hallo.
0: We zitten op dit moment in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Dus als je denkt, waarom klinkt het de boel een klein beetje anders? Dat is waarom. Dat niet alleen. We zitten hier in de Zwarte Ruiter in Den Haag voor een ontzettend goede reden. Jullie spelen hier vanavond.
3: Ja, we gaan vanavond hier een concert geven.
0: Ja, en dat is in principe gratis.
3: Het is hartstikke gratis. Iedereen kan komen kijken.
2: Ja. Als je naar binnen komt.
0: Als je naar binnen komt. First come, first serve is het dan.
2: Zeker.
0: Ja, maar...
2: Tenzij je dus een bandje hebt en net iets beter bent dan de rest. Want dat, laten we eerlijk zijn, jij met een bandje...
3: Het staat een poppenbandje, net iets beter dan de rest.
0: Ja. Kunnen we nog even de stift erbij pakken dat we dat erop
2: zetten? Ja.
0: Aan de binnenkant ook, dan ziet iedereen het. We hebben inderdaad met Kink hebben een aantal speciale polsbandjes... waardoor we je kunnen garanderen dat je in ieder geval vooraan begint... bij het concert in de Zwarte Ruiter.
3: En waar je dan eindigt, dat is totaal aan jou.
0: Dat is aan jou en ook een beetje aan de gezelligheid en de moshpits. En de set ook, denk ik. Toch, dan?
2: Ja, dat denk ik wel.
4: Ja, en ook, maar het feestje maak je samen. Dus alles met consent.
2: En als je goed bent in de moshpit, dan hoeft er helemaal niemand gewond te raken. Want dan help je elkaar omhoog en dan pit je samen tot het einde.
0: Ja, dat klopt.
2: En dan heb je hooguit een blauw oog, maar hallo. Hallo.
0: Laten we ervoor zorgen
2: dat is niet erg.
0: dat vanavond niet gebeurt. Petra, goedemiddag.
5: Hoi, hoi.
0: Hallo.
2: Hey, Petra.
0: Hoi, Petra. Goed dat je erbij bent. Zou jij straks naar de Grote Markt van Den Haag kunnen komen? Of in Den Haag, Grote Markt, op in?
5: Ik zou bijna onder de douche gaan stappen om me klaar te gaan maken voor vanavond. Want ik zou sowieso komen.
3: Oh. Nou, kijk eens aan.
0: Hoe groot fan ben je van de Wodan Boys?
5: Ik heb ze al een aantal keer gezien.
0: Wat is een aantal keer? Hoeveel keren ben je vergeten?
2: En wie is je favoriet, Petra?
4: Ja, Petra, wie is je favoriet?
3: Ja, Petra, zeg nou niet Olivier.
5: Timo.
3: Ja.
5: Timo.
4: Hey.
5: Ja, sorry.
4: Timo is ook mijn favoriet.
5: Ja, snap ik.
0: Nou, Petra, volgens mij heb jij ontzettend veel zin om vooraan te komen staan.
5: Ja, maar ik ga denk ik een hele lieve moeder zijn en wat bandjes aan mijn zoons geven en zelf proberen naar binnen te wurmen.
0: Oh, jeetje. Oh.
3: Zijn die zoons wel 18 plus?
5: Ja, dat wel. Maar de vorige
3: dan
5: keer
3: hebben we geen probleem.
5: Nee, in Roadtown is het niet helemaal goed gegaan in de morspit. Met een knie die uit de kom ging en zo.
3: Oh,
5: en
3: nee.
2: Dat is nieuwigheid.
5: Ja, precies. Dus ja, ik wens hem wel gewoon even een lekkere morspit.
2: Gewoon even lekker squatten thuis. Maak die knie stevig. Een paar lunches hier en daar.
5: Daarom,
2: en dan kom
5: daarom.
2: Je gewoon de mors mee door. Ja, Petra. Echt uitstekend. Nou, dan zien we je vanavond.
0: Petra. Jij verdient bij deze twee speciale Kink polsbandjes. En als je ze aan je zo... Ja, dat moet jij weten. Maar degene die polsbandjes heeft... die staat in ieder geval vooraan bij de Wodan Boys. De Zwarte Ruiter vanavond.
5: Helemaal top. Hey, tot vanavond, jongens.
0: Petra, tot vanavond.
5: Veel plezier.

0: en Lau van de Nederlandse Radio. Jim. En Isabel.
1: Nee, doe toch niks.
2: Ach,
3: Leidhuis, dat begrijp ik dat je niks doet.
0: Kink Alternative Rock Radio.

0: Them live. Vanaf de Zwarte Ruiter in Den Haag. Ik zit hier natuurlijk niet in mijn eentje. Ik zit hier met Isabel. Hallo Isabel!
1: Hey! Voor alle duidelijkheid, ik ben er gewoon. Alleen we komen één microfoon tekort. Dus ik ben nu eigenlijk fotograaf geworden. Maar ik ben er gewoon en het is hartstikke gezellig.
0: Het is toch ook wel wat uniek voor jou, Isabel, om achter de camera te staan in plaats van de...
1: Nou ja, ook wel weer. En ook wel eens fijn dat ik mijn bek houd, toch?
0: Hey, dat zijn jouw woorden, hè? Niet de mijne. Maar ik zit hier wel met Thomas, met Timo en met Mickey B van de Wodan Boys. Oh. Jongens, jullie zijn bezig met een nieuwe plaat.
2: Ja.
0: Hoe gaat het daarmee?
2: Extreem goed.
3: Extreem goed. Timo is all over the place.
0: Daar hebben we al wat van gehoord. Ja. Als in Blindsided komt daar.
3: Blindsided komt erop, ja. Verder hebben de mensen nog niks gehoord, maar we zijn er hartstikke hard mee bezig.
0: En Don't Be Silly, dat is natuurlijk, dat brachten jullie. Dat is ook al lang geleden. Dat is al 9 maanden geleden.
3: Wow.
0: Al bijna 8, 9 maanden. We zaten in januari, zaten we in de Zwarte Ruiter ook.
3: Nee, wij zitten oprecht te denken om Don't Be Silly er misschien wel op te doen. Maar we gaan erover nadenken.
4: Okay. Maar eigenlijk willen we gewoon genoeg nummers schrijven dat dat niet hoeft.
0: Ja, hoef je ook geen royalties af te dragen natuurlijk aan die...
4: Dat doe ik met liefde. Nee, maar ik vind het hartstikke cool. Alleen het voelt ook gewoon een beetje alsof Blindsided het nieuwe begin was. Ja. En we zijn gewoon schrijven. Maar ja, wij doen best wel lang over één nummer schrijven.
3: Mm-hmm. Ja. Het gaat allemaal niet over één nacht uit.
4: Nee, en we gooien ook heel veel weg. Dus het moet af.
0: Uiteindelijk
4: het wel. Het moet af.
0: Ja. Gelukkig is dat eerste album er al wel.
3: Ja, nee.
0: Je kijkt er heel twijfelachtig.
3: Weet je wat ik dan denk, Jimmy? Is het niet een mooi moment om daar nu een lekker nummertje van te draaien?
0: Oh, misschien wel. Thomas, wat dacht je van Karaoke Rockstar?
3: Zo, dat is een mooi diamantje van het debuut van de heren van de Wodan Boys.
5: En laat die nou ook vanavond gespeeld worden.
0: In de Zwarte Ruiter in Den Haag.
5: De Zwarte Ruiter in Den Haag.
0: De Zwarte Ruiter in Den Haag.
3: Wees er voor tienen.
4: De Zwarte Ruiter in Den Haag. Here we go. One.

0: Rockstar.
1: Wat een leuk beentje dit.
0: Beetje een rammelbeentje wel.
2: Goed lied, man. Het is goed.
1: Bodom Boys hoorde je. Met Karaoke Rockstar. Hier in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Althans, vanavond. Jullie spelen deze vanavond ook, hè?
3: Ja. Ja.
1: Top. Heel veel zin in. Zometeen dan hoor je 3 platen uit een stemlijst. Maar van wie die stemlijst is, dat is nog maar de vraag. Hoor je zometeen je naam en heb je gestemd op bijvoorbeeld Rammstein, Chef Special en Pearl Jam? Let dan op, want dan maak je dus kans op het Kink 1500 shirt. Zometeen is Pearl Jam. Kink.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deals die je niet mag missen.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
16: Half 5. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jetten heeft gereageerd op het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen, zegt Jetten, omdat het kabinet er eerder al €200 miljoen voor heeft uitgetrokken. Vapes en elektronische sigaretten worden over ruim 2 jaar een stuk duurder door er ook accijns op te heffen, meldt de NOS. Staatssecretaris Ehrenberg hoopt dat jongeren dan 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. En modeontwerpster Olsje Goulsen is gisteravond gewond geraakt bij een beroving in Amsterdam. Het gebeurde toen ze in haar auto wilde stappen. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is, wel dat haar horloge is gestolen. Het weer van Weer Online? Er is veel zon met tussendoor ook af en toe een wolkje. Het is 1 graad of 20. Vanavond koelt het snel af en vannacht is er weer kans op mist.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg nog steeds gedeeltelijk dicht bij knooppunt Grijshoord door een ongeluk met een paardentrailer. Vanaf Wageningen is de vertraging ruim 1,5 uur. De andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord 1 uur oponthoud. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert 1,5 uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg nog wel helemaal dicht tot vanavond 7 uur. En door de problemen op de A12 is het ook vastgelopen op de A50 van Os naar Arnhem tussen de knooppunten Valburg en Grijshoord. Daar nu ruim 1 uur oponthoud.
16: komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
1: Ja, je zou bijvoorbeeld ook kunnen stemmen, is maar een tipje. Heb ik totaal niet ingefluisterd gekregen net. Op de Vodamoys, dat zou zomaar kunnen dat je daar op stemt.
3: Ja, dat zou je kunnen doen.
1: Ja.
3: Ja, en dan ben je wel een loslopende topper als je dat doet.
1: we hebben nu een stemlijst waar, althans, voor nu eventjes nog geen Vodamoys in staan. Misschien staat het er wel in, je weet het niet. Henrik Wesselink is jouw naam, Henrik Wesselink. Meld je dan aan via de Kink-app, want jij hebt gestemd op onder andere Rammstein en Chef Special. Als je dat shirt wil hebben trouwens, het Kink 1500 shirt, ook gewoon te vinden op kinkstore.nl. Maar Henrik Wesselink, als jij hebt gestemd en je naam is zo, laat er van je horen. Hier is Pearl Jam met Alive.
16: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Rammstein und Mutter. Hoe is jullie Duits eigenlijk, jongens?
1: Sehr, sehr gut.
0: Oh, toll. Het is Jim en Isabel. Hallo, welkom bij Kink, jouw Alternative Rock Radio. We zitten op dit moment in de Zwarte Ruiten in Den Haag. En we is in dit geval ik ben Jim. Tegenover mij zit Isabel.
2: Hi.
0: Hallo.
3: En ik ben Timo.
0: Hallo Timo. En Thomas.
4: Ik ben Thomas.
0: En
4: Mickey B. Wessels.
0: En ik ben de Vodan Boys.
5: En ik ben Olivier.
0: En we missen Olivier nog. Ja, die komt er zo meteen aan. Hè? Die was nog aan het studeren.
4: Die is bijna uit. Ja.
0: Bijna uit.
3: Ja, die is bijna uit.
4: Geen zusje nablijven. Ja. Ik heb net gehoord, hij moest nablijven.
3: Ja, ja, hij had huiswerkklas.
4: Ja.
0: Hij heeft iets te hard op het bureau geslagen, denk ik.
4: Ja.
0: Dat is jammer. Hey jongens, vanochtend hebben jullie, of heeft Thomas aan de telefoon gehangen met mijn lieve collega Michiel Veenstra.
4: Zeker.
0: Want jullie hebben iets groots aangekondigd vandaag.
4: Zeker.
0: Vertel, vertel.
4: 18 september 2027 speelt de Vodan Boys hun allergrootste show in hun favoriete stad Den Haag in Amare.
0: Amare. Ja, King Presents Vodan Boys. Over hoeveel man? Meer dan 2000 man, geloof ik.
4: Ongeveer 2400.
0: Ongeveer 2400. Jeetje mina. Dat zijn er een hoop.
4: Dat zijn er een hele hoop.
0: Is dat, want jullie hebben wel hele grote publieksaantallen gehad.
4: Crowds.
0: Bijvoorbeeld op Pinkpop.
4: Pinkpop inderdaad. Maar het is onze grootste eigen show. Is
0: Eigen headliner. Ja. Geen andere.
4: Onze eigen clubshow.
0: Niets delen. Dan komt er een voorprogramma überhaupt? Of de...
4: Ja, zeker. Oh, zeker, wel. Zeker.
0: Is daar nog een selectie voor? Of,
4: we zijn daar nog, wij moeten daar nog over in conclave met elkaar.
0: Ja. Flinke discussies al.
4: Ja, nou nee, dat komt helemaal goed.
0: Maar hoe is het om dan zo'n... Want het is over een jaar. Ja. Zou misschien denken...
4: Het is heel spannend. Natuurlijk. Heel erg spannend wel hoor. Het is... Als je in die zaal staat... Ja, Timo heeft daar dus al een keer gespeeld.
0: Mm-hmm.
4: Maar het was voor mij de eerste keer dat ik op dat podium daar stond. En we hadden het natuurlijk al over gehad. Van, oh, dit gaan we doen. Maar en dan kijk je die zaal en denk je... Tyfus, oh mijn god. Dat is echt heel erg groot. En maar het is echt een hele mooie zaal.
0: Ja, dat is wel
4: echt een zo'n mooie zaal.
0: Amare is best wel nieuw. Ja. Ik weet niet wanneer, 5 jaar geleden, 6, 7 jaar geleden opengegaan. Maar het is echt een hele mooie zaal. En ik ga je echt zeggen, ik stond daar echt. We hebben ooit een keer met de Vodan Boys geopend voor John Coffee in de Avans.
4: Ja.
0: En toen dacht ik, zo, dat is groot. Ja. En nu dacht ik echt precies hetzelfde. Het is wel voor de helft zo groot, maar het is nog steeds groot.
4: Ja, dus, Thomas zei het al een keer mooi. Ik heb nog nooit zo'n zin gehad in een slecht idee.
0: Ja.
4: Dat is goed, dat is precies wat het is.
0: Nou, ik denk dat het een heel goed idee is om gewoon een keertje om wat hoger te reiken.
4: Ja, dan?
0: Voor Vodan Boys. Nou ja, als het gaat om eigen headline shows. Dan bijvoorbeeld de Zwarte Ruiter, wat overigens ook heel leuk wordt vanavond.
4: Hallo.
0: Ongetwijfeld.
4: Ik denk ook wel dat het gewoon, het is zeg maar net boven onze macht. En daarom juist precies goed om te doen.
0: Precies, ja.
4: Zeg maar. Je moet ook een beetje, groeien doet ook een beetje pijn.
0: Ja, ja. Wanneer begint de ticketverkoop? Is die al begonnen?
4: Die begint op maandag om 10:00. En maar, gaat het je allemaal niet snel genoeg? Dan zijn er hier vanavond ook posters met QR-codes.
0: Oh, deel.
4: En dan kan je daar al eerder kaarten kopen.
0: Oh, ja. Dus een soort van exclusieve pre-sale vanavond.
4: Heel exclusief. En weet je wat het gewoon is, Jim? Hou je van de Vodan Boys, dan is het gewoon vanavond in de stad van Den Haag.
0: Ja.
4: Op de Grote Markt, de plek waar je moet zijn.
0: Ja, dus kom vooral langs als je... Ook als je wel wat te doen hebt. Drop al je plannen.
4: Ja, drop al je plannen. Cancel.
3: Kom gewoon langs.
0: Ja. Kom gewoon hierheen. Ja. Want het is vanavond een gratis show hier in de Zwarte Ruiter. En ik heb het vermoeden dat ook als je niet vooraan staat of als je het café niet meer binnenkomt, dan krijg je het nog wel mee.
4: Absoluut. Ja.
3: De hele Grote Markt is à la Vodan.
0: Juist.
4: Ja. Ja, dat wordt ons feest.
0: Ja.
4: Het is een Vodan wereld.
0: Een Vodan world. Oh, wat een goed. Ik vind dat een goede...
4: We gaan Mickey ook in een Mickey pak stoppen.
0: Ja.
4: Een soort van plusje Mickey pak.
6: Ja, en dan had ik ook een masker van mijn eigen gezicht.
4: Ja, en dus
6: dan
4: die...
5: Hallo jongens!
0: Oh, hi! Ja. Oh, hi Thomas! Ja. Oh boy! Dat zou wel een goed... Ik meen het trouwens bloedserieus. Zou een goede titel zijn voor het tweede album.
4: Wat?
0: Vodan world.
4: Vodan world. Ja, nou? Dat moet me heel erg denken aan die ene...
3: Wayne's World.
4: Ja, Wayne's, maar ook die rapper. Astroworld. Van... Ik ben het even kwijt.
0: Oké. Okay.
4: Dit is rockmuziek.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik vind het ontzettend gezellig dat we hier nu lekker aan tafel zitten. We gaan zo meteen nog een babbel bij de knabbel gaan we nog doen.
1: Nog veel meer fijne muziek. Ja, wat kan ik zeggen? Het is King.
6: Het draait om de muziek.
3: Dat is zeker
6: het
3: waar.
6: Het draait om de muziek.
0: Dus vooral heel veel muziek.
3: Heel weinig praten, heel veel muziek is het eigenlijk.
1: Ja, Timo, dat valt redelijk mee. En we moeten het ook nog over jou hebben, Timo.
3: Over mij? Wat is er met mij?
1: Hoe pijnlijk dat ook is.
6: Oh nee, ga snel naar het nummertje, want ik zie nu...
3: Alles kan je op Instagram vinden.
1: Ja, ik merk dat de emoties nu al heel erg...
6: We gaan huilen, hè? We gaan huilen, hè, Jim?
1: Steelers Wheel hoor je zo meteen na The Haunted Youth. Dit is Forget Me op Kink. Oh!

0: op Kink, live vanuit de Zwarte Ruiter in Den Haag. Met de Wodan Boys. Zometeen een babbel bij de knabbel met de Wodan Boys. Maar ook Bleach 93 en AC/DC. Komt eraan.
1: Kink. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
7: Welkoop!
6: Weet wat te doen.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette denkt dat het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis scholen en musea kunnen verrijken. Als er les over wordt gegeven, krijgen we een ander inzicht, zegt hij. Volgens Jette komen er geen nieuwe herstelbetalingen. Na de excuses van de koning in 2023 trok het kabinet daar al €200 miljoen voor uit. De overheid wil over 3 jaar ook accijns heffen op vapes en elektronische sigaretten, meldt de NOS. Nu gebeurt dat alleen op gewone sigaretten. En dat is volgens staatssecretaris Ehrenberg niet uit te leggen. Hij hoopt dat jongeren door de prijsstijging 2 keer nadenken voor ze hun geld aan ongezonde troep uitgeven. Modeontwerpster Olcay Goolsen is gisteravond gewond geraakt bij een straatroof in Amsterdam. Toen ze in haar auto wilde stappen, werd met geweld haar horloge van haar pols gerukt. Over haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt, wel dat Goolsen in shock is. De Amsterdamse politie zou op zoek zijn naar 2 verdachten. Skoda roept wereldwijd bijna 2 miljoen auto's terug door een probleem met het stuur. In sommige modellen zit een schroef die kan afbreken. Vorige week werden daarom ook al Volkswagens, Audi's en Seat's teruggeroepen. Die zijn net als Skoda van de Volkswagen Groep. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en een graad of 20. Vanavond koelt het snel af. Het wordt een heldere nacht met kans op mist en temperaturen van 7 tot 11 graden. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en de afrit Oosterbeek is het oponthoud 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Waterberg 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden, de linker rijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Op de A50 Os Arnhem tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoord 3 kwartier vertraging. Op de A348 Doesburg Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 1 uur vertraging. En ook bij Arnhem op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort 3 kwartier vertraging.
18: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
0: Met zometeen Bleach 93 Figure 8 hoor je naar AC/DC en
4: Thunderstruck!

0: Bleach Time 3. Het album gaat heten Bleed, komt volgend jaar uit. Je hoorde zojuist Figure 8 hier op King.
1: Wat een originele naam.
2: Het weekend is weer begonnen.
0: Er is een jingle gaan.
2: En Isabel.
0: Sorry. Ik moest je even onderbreken, er was een jingle gaande. En niet iedereen hoort hier alles namelijk.
3: Nee, het erger nog is, ik
0: jij was niet eens. Wie zat er net doorheen?
3: Ik heb geen koptelefoon, maar ik voelde natuurlijk dat er een jingle
1: gewoon doorheen. Ik praat gewoon doorheen.
0: Gewoon gigantisch grote chaos. Welkom bij Jim en Isabel hier op Kink. Het is vrijdagmiddag borrelen, dat is het elke vrijdagmiddag. Nu extra gezellig, want je hoort ze al. De Vodan Boys zijn hier. Ze zijn compleet. Olivier, hallo.
3: Ik ben er. Ik heb geen koptelefoon.
0: Nee, dat...
3: Maar ik voelde dat er een jingle was.
4: Ja, en de sfeer is meteen kut. Oh, Olly.
0: Mickey. Ach. Ik merk ook meteen dat de sfeer inderdaad hier heel...
4: Ik moet ook naast hem zitten.
0: Heel intens is het, hè?
1: We moeten een mic delen.
0: Ja. welkom, jongens. Welkom. Eigenlijk zijn wij hier een soort van te gast. We zitten in de Zwarte Ruiten in Den Haag. Jullie gaan hier vanavond... toch nog maar een keer benadrukken, een gratis show spelen.
4: Gratis show met gratis spullen.
5: Ja, daar komen de bitterballen.
4: Dat klopt inderdaad. We spelen een gratis show. Hier waar het allemaal begon. Ons eerste optreden met de Vodan Boys. En daar komen we terug.
0: Ja.
4: Een stukje naar de mensen toe. Dat vinden we leuk. Dat vinden we geweldig.
0: Dus kom vooral deze kant op.
4: Ja, het is een feestelijke dag. Want het is namelijk terugkomst na 5 jaar in de Zwarte Ruiter. Maar ook de dag dat we aankondigen dat we 18 september in Amare spelen.
0: King Present Vodan Boys. Ja hoor. En dat is echt te gek. Dat is volgend jaar september. Is dat je kan hier dus al een exclusieve pre-sale code kan je krijgen. En volgende week, wat was het? Vrijdag, maandag?
4: Maandag.
0: Maandag dan begint de online verkoop. Zeg.
4: Yes.
0: Te gek. We moeten het wel over een verdrietig dingetje hebben.
1: Wat dan?
0: Verdrietig ding. Timo.
1: Ja.
0: Jij hebt, of eigenlijk jullie als geheel, toch wel. Inmiddels een paar weken geleden aangekondigd dat jij weggaat van de Vodan Boys.
1: Klopt.
0: Waarom?
1: Ah, dat heb ik een heel mooi stukje op Instagram van geschreven. Dus als je benieuwd bent, dan kan je die post bekijken.
0: Nee, oké, maar het heeft te maken met dat je het eigenlijk heel druk hebt met allerlei dingen.
1: Nou, ik heb een gezin thuis. Mm-hmm. En ik heb sowieso afgelopen jaren was heel zwaar allemaal.
0: Ja.
1: Veel dingen aan de hand. En ik red het gewoon allemaal niet meer. Nice. Om alle ballen hoog te houden. En mijn eigen gezondheid gaat flink achteruit. En ik kan er niet genoeg zijn voor mijn gezin.
0: Nee, maar dus dan is het ook logisch, denk ik, dat je die in dit geval bovenaan zet.
1: Hele taaie keuze maken. En die heb ik gemaakt.
0: Ja. Maar is dat ook niet een beetje omdat de Vodan Boys... dat begint ook uit zijn vroeg... Ik bedoel, King Presents Vodan Boys in de Amare. Dat je daar ook misschien merkte van... Oké, het wordt nu steeds serieuzer en groter.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, de Vodan Boys, dat begon als... je begint ergens.
1: Ja.
0: Dat gaat groeien. Inmiddels zijn jullie met Vodans toch wel... Nou, wat ik al zei, je grootste show ooit dan vandaag aangekomen.
1: Ja, het is moeilijk inderdaad om 2 teams in de Champions League te hebben.
0: Ja, ja.
4: Dat is goed. Ik ga je wel zeggen, Jim, wij hebben Timo allemaal ook geobserveerd in de afgelopen jaren. En die jongen heeft alles gegeven.
0: Ja.
4: En,
0: ja.
4: Het is iets heel verdrietigs. Maar
1: ja, heel verdrietig.
4: Het is ook, kijk, ik hoor iedereen zeggen, nobel. Maar om iets weg te doen wat je zelf het allerleukst vindt, ook zo'n beetje, dat is heel verdrietig. Dus los van dat het nobel is het gewoon heel verdrietig. Want het is ook uit noodzaak geboren natuurlijk. Mm-hmm. Het is niet dat je wil stoppen met de Vodan Boys.
5: Ja, er zijn ook gewoon dingen belangrijker dan de muziek, weet je wel. En ik denk ook, dat wordt dan gewoon duidelijk. Dus daarom support je. Kijk, hij blijft altijd een Vodan Boy.
1: Kijk,
5: hij
1: kan, zo,
5: hij kan stoppen met blassen wat hij wil, zeg maar. Maar zet een tato in zijn hart. Waar Vodan Boys op staat.
0: Ja.
5: Dus dat is...
0: Er is al een naald erheen gegaan.
5: Dus het is ook een beetje sad inderdaad.
1: Maar ja, een hoop tranen gelaten.
4: En als je genoeg graaft, dan krijg je ook een paar tranen in dit interview. Want het is gewoon heel zwaar. Het is heel verdrietig. Ja. Ik voel me er in principe altijd heel verdrietig over. Ik weet dat Timo zich er ook altijd heel verdrietig over voelt. Dus,
1: heel erg.
4: Kijk, het boeit me eigenlijk... Moet ik heel eerlijk zijn, echt gewoon helemaal niks wat het met de Vodan Boys doet. Want ik raak een van mijn allerbeste vrienden in de band on the road. ja, ga ik er kwijt.
5: Ook al zou het hier zeg maar 50 man staan vanavond, zou ik het ook nog steeds.
4: Ja.
5: Voel ik het ook nog steeds.
4: Ja.
5: Omdat het heeft niks te maken met of Vodafone Boys groter wordt of wat dan ook. Zeg maar, ik kan echt vanuit ervaring spreken dat hoe wij met z'n vieren zijn,
4: ja,
5: dat gaat nooit meer hetzelfde zijn.
4: Is het? Ja.
5: En dat is de meest mooie combinatie van boys. Zeg maar, wij zijn gewoon Haags trots. En dat is ook vanwege Timo. Misschien wel vanwege, voornamelijk vanwege Timo. Maar het is ook vanwege de dynamiek die we met z'n vieren hebben. Ja. Dus en dat, ja.
4: Maar dat, zeg maar, tegelijkertijd is het zo van, de Vodafone Boys is veel groter dan één iemand in onze band dan ons alle vier. Want ik heb ook het idee dat de mensen die naar ons komen kijken, dat zijn ook Vodafone jongens. Iedereen voelt zich zo verbonden met wat deze band is. En dat is, ik vind het heel gaaf. Daarom durven we ook een Amara te doen. Want we weten, die band die groeit veel harder dan wij zelf zijn, zeg maar.
0: Ja. Ja.
4: Dus maar ja, voor, heel persoonlijk, van mij naar Timo, van de band naar Timo, is het gewoon, het is heel moeilijk.
0: Ja.
1: Het is gewoon eigenlijk het beste vergelijken met Heartbreak. Ja, en het, ja, is het uitmaken met iemand waar je nog steeds heel erg veel van houdt, om wat voor reden dan ook. Ja. Ik denk dat dat het meest vergelijkbaar is. En dat is gewoon heel verdrietig.
0: Ja, ja.
1: En, ja.
0: Nou, wat een sfeer.
1: Ja, ja, lekker, nee, lekker verpest, Jim. Nou, ja. Het was, ja, net zo heel erg gezellig.
0: Ja, ik weet gewoon dat heel veel medekinkers willen natuurlijk wel gewoon een beetje weten. Oké, okay, maar,
4: ja,
0: maar jullie blijven wel, ik bedoel, wat,
5: ja,
0: je,
5: kijk, wij blijven sowieso bestaan. Forever, en we gaan sowieso Amara spelen. En weet je wel, en dat gaat allemaal gewoon door.
3: Het houdt niet op bij Amara.
5: Nee, het houdt
3: zo van, ja, we doen Amara nog. En dan de,
5: nee, want er komt ook gewoon nog een album aan. En er komt gewoon van alles aan. En de band stopt op geen enkel vlak. Stoppen we. We stoppen niet. Maar Timo stopt even wel. En voor een hele goede reden. En,
0: ja, ja.
5: En dat is gewoon, dat raakt ons heel erg.
0: Ja,
5: en, maar ook omdat het om gezondheid gaat. Het gaat, ja, niet om ruzie of whatever. Het gaat om iets. Hij stopt omdat hij
0: moet stoppen eigenlijk.
5: Ja,
4: ja, ja. Laten we

0: stelling dan genieten. Dat doen we sowieso tot 6 uur, want we zitten dus live in de Zwarte Ruiter. Zometeen een babbel bij de knabbel. Dat lijkt me een heel goed idee.
1: Lekker. En nu een knabbel bij de babbel.
0: En nu een knabbel bij de babbel.
2: Time to pretend.
0: Nee, dit is Kids.
2: Sorry. Oh, dit is Kids.
0: Die andere van MTNT. Lekker toch.

0: Kids.
1: Babbel bij de knabbel.
0: Het is Jim en Isabel, live vanuit de Zwarte Ruiter in Den Haag met de Vodan Boys.
2: Yeah.
0: Een grote emotionele toestand. En dat heeft natuurlijk te maken met veel blijdschap ook vooral vanavond. Hoeveel jaar is Vodan eigenlijk inmiddels? Vijf jaar Vodan Boys. Jeetje, ja. Mina.
3: Afgerond.
0: Afgerond vijf. Niet exact, maar dit is waar jullie ooit...
3: Ik ben ook 29.
0: Ik ben nog steeds 30, leuk. En we hebben een babbel bij de knabbel, Isabel.
4: Ja, ik heb er even over naast te denken. Aan de ene kant is hij een beetje cliché om uit te leggen. Het is natuurlijk nu 4 uur geweest, mensen gaan aan de borrel. En soms is het dan lastig om een gesprek op te starten. Dus daarom hebben we dit in het leven geroepen. Dan heb je een soort van nadenkgesprekje. Muzikanten. Ik weet dat sommige van jullie ook banen ernaast hebben. Maar stel je nou eens voor dat je echt gewoon nooit in je leven meer muziek mag maken. Not gonna happen. Wat zou dan toch hetgene zijn waar je nog wel voldoening uit zou halen? Of dan zou je zeggen, dat zou ik dan gaan doen?
5: Ik word racecoureur.
4: Racecoureur?
5: Ja, gewoon racen. Weet je hoe snel je dan overal bent? Toch? Het is ook belangrijk dat je geen tijd verspilt. Dan kan je wel geen muzikant zijn, maar je niet gelijk tijd verspillen. Wat denk je nou?
6: Ik heb altijd in de horeca gewerkt. En in de keuken. Ik heb dat wel altijd als heel leuk ervaren. Of mijn eigen coffeeshop zou ook leuk zijn.
0: Dat voel ik heel erg.
3: Ja.
0: Is dat dan zeg maar een koffie als in waar je high wordt?
4: Nee, natuurlijk.
6: Ja, van wiet, ja.
0: Ja. Ah, okay. Nee, ja. Okay.
7: De ganja, man.
6: De ganja. Ja, dat was vroeger, en dat ken ik ook alleen maar van verhalen. Maar dat was vroeger was de meneer Jansen. Dat zit hier ook om de hoek. En dat was een coffeeshop. Maar daar kon je dan ook heel erg lekker, heel simpel gewoon eten. Dus dan had je gewoon ook een stampotje op de kaart staan. Of een pastaatje of whatever.
3: En een cakeje als toetje.
6: Ja. Ja, dat vind ik wel altijd een mooi concept. Heb ik altijd een mooi concept gevonden. Ja. Dat zou ik wel terug de wereld in willen blazen.
4: Vind ik een goeie.
0: Thomas, wat is jouw antwoord op de babbel bij de knabbel?
3: Als ik geen muzikant zou zijn, dan zou ik denk ik heel erg... zou ik acteur worden, denk ik.
0: Oh.
7: Daar zou je ook verdomde goed in zijn.
3: Daar zou ik ook verdomde goed in zijn en ook veel meer geld mee verdienen.
0: Hij doet namelijk al 2,5 uur dat hij het naar zijn zin heeft hier. Doet hij ons op?
3: Dat is niet waar, Ginger. Dat is niet waar. Ik heb het oprecht naar mijn zin.
0: Ja, nee, dat geloof ik ook wel, ja.
3: Denk ik. Nee.
0: Olivier, wat zou jij doen?
8: Ik zou denk ik een Excel ninja worden.
0: Een Excel ninja?
8: Excel ninja.
0: Nice.
8: Ja. Nee, ik hou van cijfertjes.
0: Oh, oké. Okay, ja.
3: Nerd. Fucking race.
6: Maar daarom is hij ook drummer, hè? Want hij vindt het heerlijk om tot 4 te tellen.
8: Juist. Veel cijfertjes.
0: Lekker bezig.
4: Nou, okay. Ik vond het mooie antwoorden.
0: Ik vind het ook hele mooie antwoorden.
4: Toch?
0: Ja, wij kunnen er niet echt antwoord op geven, want wij zijn geen muzikant.
3: Ja, maar als jullie geen radio zouden mogen maken.
6: Dan zou je tv-presentator of zo.
4: Ja, dat denk ik inderdaad.
3: Ja?
0: Nee, TV zou wat voor jou
4: TV,
0: zijn.
4: TV, misschien kan ik dat wel, ja.
0: Ja.
4: Nee, zou ik ook niet meer willen. Nee, ik denk dat ik nu een eigen toko zou willen. Inderdaad, net zoals jij, gewoon een eigen zaak met eigen dingen, je eigen publiek.
6: Ook een coffeeshop.
4: Misschien wel, ja. Ik vind dat idee, weet je, dan heb je zo'n munch en dan kan je gelijk vreten. Ik vind dat
6: ja,
4: wel...
6: en dan niet alleen maar uit de automaat, maar gewoon wat lekkers eten.
4: Ja.
3: Maar dit is dan een droom. Prijs. Is dit dan jullie droom?
4: Dus
6: gaan we dat samen beginnen?
0: Ik denk dat je Max Verstappen bent.
3: Ik zie het eigenlijk wel gebeuren, hoor, met Isabel en Timo.
6: Racecoureur, jij fout hem meteen om een paal heen.
0: Ja. Je komt de straat niet eens uit.
3: Weet je niet. Nou, Jim, en jij dan?
0: Ga snel door, want het wordt heel eng met deze gasten. Ja, ik wil graag cabaretier worden. Of althans, dan zou ik graag cabaretier willen worden. Maar dat is een groot probleem, dan moet je grappig zijn. Dus dat is een beetje...
6: We gaan hem niet worden,
3: lukt,
6: vriend.
3: Lukt. Nee, lukt wel. Lukt
0: gaat wel. Helemaal niet worden. Nee, dan hou ik het wel lekker bij Kink. Ugly Kid Joe and Everything About You. Dit kan wel, hè?
3: Zeker.
6: Zeker.
0: Goede carrière.
6: Sit down comedian.

0: Ugly Kid Joe, Everything About You op Kink. Met zo weer een stemlijst in de Kink 1500. Je kan stemmen op de lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. Dat kan je doen via de Kink-app, dan wel kink.nl. Zometeen een lijst weer van een medekinker die dus kans maakt op een shirt. Hoor je zometeen je naam, dan moet je je aanmelden via de Kink-app. En muziek van Catatonia, Stone en ook de Sex Pistols.
1: Kink. Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
13: Half zes. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaithaal. In een maand tijd is er bijna 6 ton vuurwerk ingeleverd bij inleverpunten van de overheid. Die staan telkens ergens anders en volgende week voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer afsteken. Staatssecretaris Ehrenberg wil niet wachten tot Europa met accijns komt op vapes en digitale sigaretten. Daarom komt hij zelf met een wet. Die moet over 3 jaar ingaan en moet vooral jongeren ontmoedigen om ermee te beginnen. En het optreden in Rotterdam van de omstreden rapper Joey AK gaat vanavond niet door. Hij zou optreden in Villa Thalia, maar burgemeester Schouten sluit de evenementenlocatie voor 24 uur vanwege een concrete dreiging. Het weer van Weer Online? Het koelt vanavond snel af naar een graad of 10. Vannacht is het helder met kans op mist. Morgen droog en zonnig en net als vandaag zo'n 20 graden.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 500 kilometer file, een beetje het normale beeld op vrijdagmiddag. Wel heel veel verdraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Knapend Kerensheide. Het oponthoud is daar 35 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde een ongeluk bij Zoeterwoude-Rijndijk. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten. Bij Arnhem is de druk op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort 25 minuten vertraging. En op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek ook ruim een uur vertraging.
13: Hij komt er weer aan, de
16: Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
17: Is jouw naam Roxanne de Grijs? En heb je bijvoorbeeld gestemd op Catatonia en Stone? Meld je dan aan via de Kink App, want dan verdien jij het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Nu eerst God Save the Queen van de Sex Pistols.
16: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Rage van Catatonia hier op Kink. Het is de vrijdagmiddagborrel. Jim en Isabel live vanaf de Zwarte Ruiter in Den Haag met de Vodan Boys. Vanavond spelen jullie hier een gratis show. Als je wil komen, ik zou zeggen, kom zo snel mogelijk. Want,
1: de eerste mensen zijn er al, zeg.
0: Ja, nee, de boel gaat hier binnen no-time.
2: Als je echt slim was geweest, had je een tafel gereserveerd en hier gedineerd.
0: Ja, inderdaad.
3: Kan je de soundcheck bij doen?
0: Ja. Volgende keer, als jullie ergens een gratis show geven, dan nemen we die mee voor.
1: We gaan het over 5 jaar nog een keer doen. Ja, kan je het nog een keer proberen. Ja.
0: Vandaag natuurlijk ook aangekondigd Kink Presents Vodan Boys in de
1: Amare. Oh,
0: grootste Vodan Boys headline show ooit. Iets om je op te verheugen. En ja, weet je, Kink en Vodan Boys, wij zijn wel echt gewoon verwant aan elkaar eigenlijk.
4: Homies for life.
1: Ja, en het is leuk, dat ik hoor net vrienden zijn?
2: Dat Jim dus 10 minuten stand-up comedy gaat doen. Als voorprogramma.
0: Ja. Oh shit, dan moet ik nog een paar grappen verzinnen. Moet nog grappig zijn. Nee, maar boys, Vodan Boys, wij houden van jullie.
1: Ja. En wij houden van jullie.
0: En ook dit soort middagen, we vinden het echt helemaal fantastisch. Mede daardoor hebben wij een cadeautje.
2: Oh nee. Dat is een leuke verrassing.
1: Nou, emotionaal.
0: Wie gaat het uitpakken? Timo.
4: Ja, Timo natuurlijk.
2: Nou, geef maar.
1: En die neemt hem ook gelijk mee naar huis, want zo is die. Ja, en dan zie je dat cadeautje nooit meer terug. Op dit moment pakt hij het uit.
2: Ik pak hem nu
1: hij
2: uit.
1: Hij pakt het uit, maar een beetje verhuld doet hij dat. Ja. Hij laat de andere bandleden nog niks zien. Zijn gezicht is niet af te lezen.
4: Hij gaat eerst kijken hoeveel waarde het heeft.
1: Ja.
4: En dan ik dit verkopen.
2: Zou je dit kunnen vergokken?
0: Ja, zeker.
1: Oh, oh my god.
2: Ik zit daar een Kink Icon Award te kijken.
1: Oh my god. Dit is zo cool.
2: Nou, dit is wel echt heel leuk,
1: wij
2: hè,
1: zijn
2: jongens?
1: Kink Icons.
4: Ja, boys. Gino, man. Baby.
1: Jongens, hartstikke bedankt. Dit hartstikke ik kan niet praten. Maar als ik het niet zou doen, dan zou ik helemaal stil zijn.
4: Dankjewel, lieverd. Dankjewel.
1: Heel erg. Nee, maar wij als
2: Vodan
1: Boys...
2: Wat een leuke foto.
0: Ja, het is dus inderdaad een Kink Icon Award voor eigenlijk alles wat jullie voor de alternative rock in Nederland en daarbuiten doen. Wij merken ook gewoon, alle medekinkers zijn dol op jullie. Op jullie muziek natuurlijk ook vooral. Eigenlijk zijn de Vodan Boys onmisbaar in de alternative rock scene.
1: Ja,
0: en daarom een Kink Icon Award.
1: Ik vind het echt fantastisch leuk.
4: En wij waarderen natuurlijk Kink ook heel erg. Ja. Ik vind het altijd super gezellig om te komen. En het is echt oprecht een hele grote eer voor ons. Dankjewel.
1: Ja, en weet je, Kink is echt een supporter van moment 1. En Kink is ook een supporter van de alternative rock. Ook voor nieuwe muzikanten, voor nieuwe muziek. Er zijn heel weinig plekken in Nederland waar het echt rock centraal staat. En dat is wel bij Kink echt zo. Dus keep on the good work, zou ik zeggen. And heel erg bedankt.
0: You keep going. Keep rocking and rolling. Vodan Boys, officieel nu Kink Icon.
1: Zo. Woo! Yeah.

0: Fighters. En de Pretender, maar dat zijn de Wodan Boys nu officieel niet meer. Jullie zijn officieel Kink Icon. Ja,
1: we hebben het gemaakt.
0: Wodan Boys is Kink Icon en jullie zijn allemaal Kink Icons geworden.
2: Yeah. Ja, onmisbaar in het Nederlandse muzieklandschap, aldus Jim. Toch?
0: Ja,
2: zijn niet mijn woorden. Zijn niet mijn woorden. Ik zou dat nooit.
0: Ik citeer. Zeker in het gitaarsegment.
2: Ja, heel goed gezegd. Ja. Dat is een heel belangrijk segment. Belangrijkste uit een hele band, bijvoorbeeld.
0: Hey guys, het is 6 uur. Jullie moeten volgens mij.
3: Ik wil het rust laten, want die moeten zich een beetje klaar gaan maken voor die show. Hè?
0: Voor de show in de Zwarte Ruiter. Ja, ja.
3: Ik vond het in ieder geval waar genoeg jullie te ontmoeten. Ik had jullie nog nooit in levende lijf.
0: Hoe kan dat nou? Jij komt uit Den Haag, zij komen uit Den Haag.
3: Ja, ik weet het. Maar ja,
0: dan vertel je me nu pas.
2: Wereldstad, hè, Jim? Voorzichtig wat je nu gaat zeggen. Er wonen heel veel mensen.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
3: Ik vond het waar genoeg. Ik wens jullie heel veel plezier, heel veel succes. En jij ook, Timo, natuurlijk.
4: Ja, dankjewel.
0: Larissa.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Jij denkt natuurlijk, god, hou eens op.
5: Nee.
1: Nee, Larissa, laat ons nou heel even.
0: We nemen je zendtijd in beslag.
5: Jeetje, jongens. Weet je, en dan ook nog eens in het... Nee. Nee, het is...
1: Het is tot 1 over 6 is het 6, hè?
5: Ja, dat is waar. Nee, dat is waar. En natuurlijk superleuk om te horen ook dat de Wodan Boys gewoon Kink Icons zijn. Hè? Ik bedoel, dat vindt niet alleen Jim, dat vindt heel Kink. Okay. En verdiend.
0: Vanavond in de Zwarte Ruiter dus. Mocht je in de buurt zijn of mocht je op een of andere manier in de buurt komen, kom dan, hè, dat is leuk. En check voor meer info over de grootste Wodan Boys show ooit. Kink Presents Wodan Boys in de Amare in Den Haag. Check daarvoor even de Kink app en kink.nl. Wij signen hier af in de Zwarte Ruiter. We gaan plek maken voor de instrumenten.
5: Ik pak hem over. Hier in Hilversum.
0: En dan pak jij hem daar over in Hilversum.
1: Snel, zet Jim's mic uit.
0: Ja, snel. Nu.
5: Zet hem uit. Nee.
0: Fijne avond, fijn weekend.

0: tonnen diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram, voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Met de campagne van de overheid om van je oude vuurwerk af te komen is al bijna 6000 kilo opgehaald. De afgelopen maand waren er speciale inleverpunten, telkens op een andere plek in het land. Volgende week zijn die er voor het laatst. Door het vuurwerkverbod mogen mensen het zelf niet meer met oud en nieuw afsteken. In Amsterdam zijn 3 jongens aangehouden voor meerdere geweldsincidenten. Ze worden onder meer verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en straatroof. Ze werden ruim een maand geleden op heterdaad betrapt toen ze een man mishandelden. Maar ze zouden veel meer op hun kerfstok hebben. Ze zijn 13, 14 en 15 jaar. In Europa wordt al langer nagedacht over accijns op vapes en digitale sigaretten. Maar staatssecretaris Ehrenberg wil daar niet meer op wachten. Hij komt zelf met een wet om over 3 jaar al accijns te heffen. Ehrenberg hoopt dat het dan ook te duur wordt voor jongeren om met vapen te beginnen. En de Rotterdamse burgemeester Schouten heeft toch een manier gevonden om een optreden van de omstreden rapper Joey AK te voorkomen. Hij zou vanavond laat in Villa Thalia staan, maar Schouten laat die voor 24 uur sluiten vanwege een concrete dreiging. Eerder legden ze Joey AK een gebiedsverbod op, maar dat schorste de rechter. Het weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu.

Ik zeg die on en on van Volbeat bij Monsters Hand, hoorde je. Van een bruisend Den Haag, waar zometeen de Wodan Boys in de zwarte ruiten staan, zijn wij weer terug in ons honk in Hilversum. Kink. Je vrijdagavond is begonnen en wat een week, zeg. Weet je, soms heb je dat. Van die weken waarin 5 dagen aanvoelen alsof er al 30 dagen in zitten. Maar de week is klaar, het weekend is officieel begonnen. En jij en ik gaan genieten van de beste alternative rockmuziek, zoals je van ons gewend bent. Je luistert naar Kink, Larissa hier. Kom vooral dichter bij die radio. Dat vindt The Cure ook. Je hoort ze zometeen met Close Me, maar eerst Supergrass en Moving.

0: Lekker tegen elkaar aankruidt, maar met 21 graden voelt het toch niet helemaal als de herfst, hoor.
1: Kink.
0: Hoewel, sommige mensen die zijn al lang voorbij de herfst, die zijn al bij de kerst. Een bekend tuincentrum begint volgende week met hun kerstshows, maar ik vertel je, het kan echt erger, veel erger. Mijn vriendin die kwam namelijk deze week met een voorstel. En dat voorstel dat komt dan altijd op een moment dat je niet oplet. Weet je, dat je lekker onderuit gezakt zit op de bank en alleen maar kan antwoorden in geluiden zoals aha of Haar voorstel was: Laris, zullen we dit weekend de kerstboom optuigen? Tuurlijk niet, of course not. What the hell? Het is veel te vroeg. Wie tuigt nou in hemelsnaam de kerstboom op begin oktober? Dat kan niet. Bovendien zitten we hier bij Kink in een hele andere stemming, namelijk Rocktober. De maand waarop de beste alternative rock in de spotlights wordt gezet in de Kink 1500. En daar stond hij vorig jaar op nummer 1417. Ik heb het over

0: Daar word je toch gelijk vrolijk van, joh. De nieuws van de cloud servers, ifs, buts en maybes. Jouw stemlijst trouwens voor de Kink 1500 is goud waard. En niet letterlijk goud, maar wel iets wat ook heel waardevol is. En dat is een gloednieuw Kink 1500 t-shirt. Daar maak jij kans op. Hoe? Nou, dat hoor je zo meteen hier bij Kink. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Hey, lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto... Dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
18: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Hey!

0: Pizza gratis!
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
3: Je hoort het, ieder uur maak jij kans op een Kink 1500 shirt. Wij draaien drie nummers uit jouw stemlijst. En als jij een appje stuurt naar de Kink Studio tijdens die drie nummers met... Larissa, dit is mijn lijst... dan krijg jij dat shirt van mij. Dit uur de lijst van Marije Velsteken. Marije, je weet wat ons te doen staat. App ons. Gaan wij nu even genieten van jouw Kink 1500 stemlijst. En wat een lijst is dat, zeg. Zometeen de Rolling Stones. Maar eerst Rage Against the Machine.
2: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Breakdown van Frank Carter en de Rattlesnakes. En die staat in de stemlijst voor de Kink 1500 van Marije. Oh, Marije had een goede lijst, zeg. Jeetje.
1: Dankjewel.
0: Echt ongelooflijk. Ja, waarom deze van Frank Carter? Want je hoort hem niet super vaak.
1: Nee, nou, mijn man en ik hebben hem een keer op Pinkpop gezien.
0: Ja.
1: En toen van een afstandje, maar toen was hij ondersteboven steunend op het publiek.
0: Wat? Wacht, ondersteboven, ondersteunend aan het...
1: Ja, wow. Midden in het publiek.
0: En dan ook nog zingen.
1: Ja, en toen ook nog zingen. En toen kwamen ze in Tivoli met een extra show in 2022. En toen zeiden we, nou, daar moeten we gewoon heen.
0: Ja.
1: En ja, je stapt naar binnen en het is gewoon één brok energie. Als je die energie had kunnen vangen, dan had je heel veel energie gehad.
0: Oh, goed. Ja. Dus ja, het zijn gewoon echt hele mooie herinneringen eigenlijk die je hebt aan Frank Carter en de Rattlesnakes.
1: Ja.
0: En daarom dus ook in jouw lijst.
1: Ja, die moest er toch even in. Juist leuk om een beetje onbekende er ook in te zetten.
0: Ja, vind ik ook. En het loont ook, hè. Want dat gloednieuwe Kink 1500 shirt.
1: Ja, leuk.
0: Dat komt jouw kant op.
1: Nou, wat ontzettend leuk.
0: Nice. Nou, gefeliciteerd. Blijf even hangen, dan gaan we het zo hebben over maten, dat soort dingetjes. En sturen we hem razendsnel naar je op. Als die Kink 1500 er is, dan ben je gelijk helemaal matchy.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Is goed. Fijne avond, hè. Volgend uur weer kans op een Kink shirt met jouw stemlijst. Maar eerst hoor je een absolute classic van Florence and the Machine. Dit is You've Got the Love.

0: Lekker hoor. Kio, that's me hier bij Kink. En er is een grote landelijke inzamelingsactie voor vuurwerk. En één stad die heeft echt by far het meeste ingezameld. Welke stad dat is, dat hoor je zo meteen. Ook muziek van de cult hoor je zo hier bij Kink.
1: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
3: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In hoger beroep is 6 jaar cel geëist tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Brabantse Oud-Gastel. Eerder kreeg hij 4 jaar cel. De man ramde 4 jaar geleden een stilstaande auto. Een moeder, haar 2 kinderen en een andere vrouw kwamen om het leven. Ook zou hij 10 jaar lang niet meer mogen rijden. Koning Willem-Alexander heeft het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis al maanden geleden gekregen. Dat zei de hoofdonderzoeker na de presentatie. Hij twijfelt er niet aan dat de koning zich er goed in heeft verdiept, want die omarmt het onafhankelijke onderzoek. Dat kwam er op initiatief van de koning. 3 jongens die in Amsterdam waren opgepakt voor het mishandelen van een man worden van veel meer geweldsincidenten verdacht. Volgens de politie gaat het ook om poging tot doodslag en straatroof. De 3 zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze mochten onderling geen contact hebben, maar lapten dat verbod aan hun laars. En in Zwolle is tot nu toe het meeste vuurwerk ingeleverd bij de inzamelingsactie van de overheid. Ruim 500 kilo. In heel Nederland is in een maand tijd al bijna 6000 kilo naar speciale inzamelpunten gebracht. Vanaf dit jaar is vuurwerk afsteken verboden met oud en nieuw. Alleen klein siervuurwerk mag nog, zoals sterretjes. Het weer van Meer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
18: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
0: Eerste gezelligheid knalt zometeen door je speakers. Flogging Molly. Hoor je zo.
18: Kink.
0: Na de Cult en She Sells Sanctuary.

0: Lied. Een nummer om je kind in slaap te zingen. En dat wordt eigenlijk misschien alleen maar beter als je slok op hebt. Ja, toch?
1: Dit is Kink.
0: Drunken Lullabies van de band Flogging Molly hoor je hier bij Kink. Larissa hier op je vrijdagavond. En ik kan je vertellen, niet alleen dermatologen hebben een voorliefde voor skin. Ook hier bij Kink zijn wij hartstikke fan. En daarom niet één keer, maar twee keer skin. Zometeen hoor je zangeres Skin van Skunken Nancy. Maar eerst de Nederlandse band Mood Board met een allernieuwste track. En je zal niet raden, maar die heet Skin. Ja.

The Evil Dead. Het is of je ding of helemaal niet. Horrorfilms met zombies erin. Ja, ik vind het fantastisch. En aangezien Halloween steeds dichterbij kruipt, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Welke horrorfilm moet je nou echt hebben gezien? Wat is de ultieme griezelfilm? Een film die zo eng is dat je je longen uit je lijf gilt. Ik ben benieuwd naar jouw suggesties. En wie weet kunnen we wel onze eigen kink horrorfilmlijst maken. Wie hier in ieder geval vast begint te gillen is Primal Scream. Die hoort het nu.

0: Heerlijk. Sowieso ook omdat radio in de titel komt. En daar zijn we wel een beetje fan van hier bij Kink. Logisch toch? Hey, trouwens, de beste horrorfilm. Ik vroeg net naar jouw favoriet. Kevin die zegt See No Evil. Die heb ik gezien. Dat was over zeer gesproken. Die was echt niet normaal. En ook Nureddin die heeft een suggestie. Maar dat vertelt hij jezelf.
1: Oh, mijn favoriete horrorfilm is zeker Cabin in the Woods. Bizar op zoveel levels. Super grappig en kapot eng. En icky to the max. Cabin in the Woods, ga hem checken.
0: Oh, dat wordt heerlijk. Griezelen, thanks voor jullie suggesties. En naast griezelen is het hier bij Kink ook genieten en vooral winnen. Jij maakt namelijk kans op een Kink 1500 shirt met jouw stemlijst. En zometeen hoor je een greep uit de stemlijst van een Kink-luisteraar. Onder andere Johan en Muse staat in die lijst. En je weet het, pakken we jouw lijst erbij, dan maak jij kans op dat shirt. Misschien ben jij het wel.
2: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
15: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Hartstikke duidelijk. Dit uur hebben wij de lijst van Elvira Wennekes erbij gepakt. Nogmaals, Elvira Wennekes, als u uw lijst hoort, app dan tijdens de komende 3 nummers naar de studio en win dat Kink 1500 shirt.
15: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Elvira, Elvira. Je had wel geteld 13 minuten, 1 seconde en 14 milliseconden om te appen en dat prachtige Kink 1500 shirt te krijgen. Maar dat heb je niet gedaan. Helaas. Dus volgend uur een nieuwe stemlijst, nieuwe naam en een nieuwe kans op dat Kink 1500 t-shirt. Daily Drop. Over nieuw gesproken, in de Daily Drop hoor je gloednieuwe muziek. En omdat jij een uitstekende muzikale smaak hebt, dat weten we, want je luistert naar Kink, bepaal jij of we het nummer vaker gaan horen of niet. Deze dag, deze vrijdag in de Daily Drop, echt een gloednieuw nummer, want hij is namelijk maar 12 uur oud. Hij is van Palais Royal, het heet Lost in Translation en ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt.

Oeh, deze is wel catchy hoor. Nieuw werk van Palais Royal. Lost in Translation heet die. Daily Drop Feedback. En dan is het eigenlijk ook al nu aan jou. Kom maar door met je reacties. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van de allernieuwste van Palais Royal vindt. Gaan we dat zo allemaal verzamelen en eerst even luisteren naar The Killers. Dit is All These Things That I've Done hier bij Kink.

Deze zal ook zeker in menig stemlijst staan voor de Kink 1500, dat weet ik zeker. The Killers, All These Things That I've Done, hoor je hier bij Kink. En daarvoor hoorde je in de Daily Drop nieuw werk van Palais Royal. Lost in Translation heet hij. En ik vroeg aan jou, wat vond je daar nou van? Daily Drop Feedback. Ik even zeg, die nieuwe van Palais Royal, vaker draaien, live zijn ze ook zo goed. En Erik zegt hetzelfde. Natasja stuurt een hartje, zegt, nou, dat zegt genoeg toch? Johan is er nog niet kapot van, Jan ook niet. Dat kan, soms is het even wennen. En Luca zegt 10.000% vaker draaien. Nou, ik denk dat je Lost in Translation zeker vaker zal horen hier bij Kink. Net zoals de nieuwe van Royal Blood. Dit is 10 over 10 op je vrijdagavond.

0: zo eindig je een plaat hard. Royal Blood 10 over 10 hier bij King. Zometeen in het nieuws van 8 uur. Onderzoek in het Koningshuis. Waarover, dat krijg je te horen van Mario Kwaitaal. Ook muziek van Queens of the Stone Age hoor je zo. En we pakken er een nieuwe Kink 1500 stemlijst bij.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De verdachten van de schietpartij in Overasselt bereiden een aanslag voor via apps als Snapchat en Signal, heeft RTL ontdekt. In honderden berichten werd besproken wat er moest gebeuren. Een dag voor de aanslag zou nog €10.000 zijn geboden om mee te doen. Bij het huis van een drugscrimineel werd later een beveiliger doodgeschoten. Voor een dodelijk ongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is in hoger beroep een zwaardere straf geëist. Het OM wil dat de bestuurder niet 4 jaar cel krijgt, maar 6 en 10 jaar niet mag rijden. De man reed veel te hard toen hij 4 jaar geleden een stilstaande auto ramde. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Blijf weg van de onderwijsprotesten in Frankrijk. Dat advies doet ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Al 4 dagen zijn er protesten en die worden steeds gewelddadiger. Op meer dan 500 scholen waren problemen. Ga niet kijken, maak geen foto's en doe wat de politie zegt, adviseert het ministerie. En een dag na het 2-2 gelijkspel tegen Griekenland heeft het Nederlands elftal met weinig spelers getraind. Bondscoach Xavi Hernandez kwam in Zeist met 9 man op het veld. De rest werkte binnen een hersteltraining af. In de Nations League speelt Nederland zondagavond in Eindhoven tegen Servië. Uit won Oranje met 2-1. Het weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio.
0: Lekker verdwalen met U2, je hoort de zona Queens of the Stone Age.

vakantie. Waar zijn alle straatnamen nou? Waar ben ik in godesnaam? Echt hopeloos verdwaald. You two where the streets have no name. Maar hier verdwaal je niet, want je muzikale kompas wijst niet naar het noorden, maar naar Kink. En dan zit je altijd goed. Er is hier en tot 9 uur spenderen jij en ik de vrijdagavond samen. En dat maakt mij blij. En jou hopelijk ook. En die blijdschap delen wij. Zometeen Garbage die blij is met wat regen. En ook Nothing But Thieves heeft wat te vertellen over blijdschap. Dit is hun nieuwste, A Different Kind of Happiness.

0: Ah, Sam Fender, Arms Length, hier bij Kink.
1: Kink.
0: Dit is wel een van de gaafste concertmomenten ooit hoor. John Coffey op Pinkpop in een bloedhete tent. De zanger die besluit niet op het podium te staan zoals ieder normaal mens eigenlijk. Maar hij staat op het publiek. Echt allemaal handen zorgen dat zanger David stabiel staat. En daar in de verte komt er wat aangevlogen. Het is een plastic beker. Plastic beker bier. Perfect geworpen door Niels van der Ham. Zo naar de zanger. En die vangt hem. Hij vangt hem gewoon. Zit nog bier in ook en hij neemt een slok. En het zijn van die momenten dat alle sterren goed staan. Dat de wereld even klopt. Het is een bijzonder moment voor niet alleen de band John Coffey, maar ook voor Niels. Het bracht ze bij elkaar. En ook jaren later denkt de band met liefde aan Niels. Niels die er niet meer is. Een ode aan de beste man hoor je nu. Dit is Not Alone.

0: Don't like it. Heerlijk. The Clash, Rock the Cashba. Een classic die misschien wel een plek verdient in je stemlijst voor de Kink 1500. Ik zie echt van alles voorbij komen via die app. Al die stemlijsten van jou, ik geniet ervan. Ieder uur halen wij een stemlijst uit de grote grabbelton en maak jij met jouw lijst kans op een Kink 1500 shirt. Zometeen een nieuwe lijst met muziek van Alice in Chains. Hier wordt het zometeen.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee,
3: proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Dat is helemaal helder en deze vrijdagavond 8:55, Lennart Spruit. Ik herhaal, Lennart Spruit, we hebben jouw lijst erbij gepakt. Dus dat betekent app naar die studio, want dan krijg jij dat Kink 1500 shirt van mij.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Heerlijk, dat einde. Dat is toch op en top genieten. Ontzettend veel chemie trouwens in de stemlijst van kinkluisteraar Lennart Spruit. Misschien is Lennart scheikundige.
1: Kink.
0: Ah. Maar serieus, My Chemical Romance, The Chemical Brothers en die chemie was er. Lennart appte naar de Kink Studio en dat betekent dat hij het Kink 1500 shirt krijgt. Woehoe! Nou, denk jij, dat shirt wil ik eigenlijk ook wel? Stem dan via kink.nl voor de Kink 1500. En met jouw stemlijst maak je automatisch ieder uur kans op die spik splinternieuwe Kink 1500 shirt. En die is waanzinnig mooi. Wil je vast weten hoe hij eruit ziet? Ga dan naar de Kink Store. Dan krijg je vast een voorproefje. Mooi. Volgend uur weer een nieuwe stemlijst en een nieuwe naam. Heb je nog niet gestemd? Dan is deze Nederlandse band misschien wel een hele goede voor op jouw lijst. Niet alleen bestormen ze de Nederlandse podia oprecht, maar ik verwacht ook zeker wel een hoge plek in de Kink 1500 dit jaar. Een band om trots op te zijn. Je hoort Higpi met Nothing hier op je vrijdagavond.

0: Je vrijdagavond. En wie je ook hoort op je vrijdagavond is Marco van Hierden.
1: Noem het maar nothing.
0: Nee, dat is helemaal, het is niet niks natuurlijk, hè. Ik bedoel, hallo, je zit hier een grootheid.
1: Ja,
0: zeker. Je ziet er prachtig uit ook, trouwens.
1: Nou, ik wilde echt net letterlijk hetzelfde tegen jou zeggen. Want nou ben je natuurlijk prachtig van jezelf, hè. Maar nu is het helemaal shiny.
0: Stop it. Je loopt ook helemaal te blozen, joh.
1: Ja, het is een beetje een raar gesprek voor dit.
0: Hebben een vertrouwenspersoon? Nee, laat maar.
1: Ja, nee, het komt iedereen liep er vandaag echt super gelikt bij.
0: En
1: dat
0: is
1: natuurlijk ook een hele duidelijke reden. Ik weet niet of je er al iets over gezegd hebt of niet. Maar...
0: Nee, helemaal niks eigenlijk. Ja. Ik denk dat jij het mag zeggen.
1: Ja, het zijn van die spaarzame momenten dat je dan ergens wordt vastgelegd op een plaatje. Namelijk op een foto, dat met z'n allen. En dan niet allemaal bij elkaar, maar gewoon individueel. En daar ga jij dan als medekinker binnenkort ook weer profijt van hebben. Want dan krijg je weer een beetje frisse smoelwerken te zien op kink.nl en overal waar je iets van kink ziet.
0: Gewoon zo op je scherm, weet je. Ook welke DJ je hoort met prachtige foto's. Echt visagie doet een hoop.
1: Ja.
0: Van een fotoshoot.
1: Er was zelfs iets van mij te maken, dus wat dat betreft...
0: Nee, hou op, joh. Maar over iets maken gesproken, zometeen tot middernacht.
1: Ja, leuke dag vandaag. Want het is 31 jaar geleden dat What's the Story Morning Glory uitkwam.
0: Oeh.
1: En dus daar ga ik zo meteen wel even iets mee doen. En ik ben afzoek naar een super kort liedje. Hij mag niet langer duren dan 2 minuten. Dus als je er eentje hebt...
0: Nou, nice. We kunnen vast over na gaan denken. Zometeen Marco van Hierden tot middernacht. Ik heb nog nieuw werk van Leap voor je. Dit is Bloodlines. Ik ben er morgen weer tussen 6 en 9. Zoals altijd. Leef je leven. Doe geen kwaad. En geniet een beetje. Love you out.

0: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
0: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De moordaanslag in Overasselt werd in honderden berichten voorbereid op Signal en Snapchat. Dat meldt RTL Nieuws, die het strafdossier heeft ingezien. Zo werden online meer dan 30 mannen geronseld. Ze gingen in Overasselt naar de woning van een drugscrimineel waar een beveiliger werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Een Nederlander die vorig jaar in Brussel werd betrapt met een tas vol pillen is in België veroordeeld tot 125 uur taakstraf. Hij zou €500 krijgen als hij onder meer LSD en ecstasy zou bezorgen. De man bekende meteen en had spijt. Daarom krijgt hij geen cel, maar een taakstraf die hij in Nederland mag doen. De wet voor het verplicht bijmengen van groen gas dreigde te sneuvelen, maar oppositiepartij Pro stemt toch voor. De partij is bang dat de bio-industrie eraan verdient, omdat voor groen gas mestgisting nodig is. Maar nu klimaatminister Van Veldhoven heeft toegezegd dat te gaan onderzoeken, steunt Pro de wet. En het aantal toeristen dat elk jaar naar Amsterdam komt, moet hoe dan ook omlaag. En als dat de horecabezoekers kost, dan is dat jammer, zei burgemeester Halsema bij AT5. De hoofdstad heeft volgens haar te lijden onder het massatoerisme. Jaarlijks ontvangt Amsterdam 23 miljoen bezoekers en dat worden er steeds meer. Het weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Heerde.
13: Happy Friday. Zometeen Florence Road voor je. Maar eerst is dit Green Day.

Het is vandaag precies 31 jaar geleden dat de Gallaghers vanochtend hun bed uitkwamen rollen. Nog geen benul van de massa-hysterie die zou plaatsvinden in 2026. Maar wel wakker met een kriebeltje in hun buik. Want vandaag de releasedag van What's the Story Morning Glory. We weten nu, 22 miljoen exemplaren ruim verkocht. Twee nummer 1 is op die plaats, Some Might Say and Don't Look Back in Anger. En nee, Wonderwall die bleef steken op nummer 2. En nummer 2, dat is precies de dag waar je op uit bent gekomen. Namelijk de tweede dag van Rocktober. Van harte welkom. Die gaan we vieren zometeen met Violet Grohl. Ook heb ik de koeks voor je, maar eerst is dit Blue Oyster Cult op Kink.

Kink met de Cooks. Do you wanna? Nou ja, laten we dat koken gewoon even lekker achterwege. Maar eigenlijk was die een lekkere, snelle, vette hap. Wat jij? Kink, Kink Shortcut. Kink Shortcut. En die komt hopelijk zo meteen in de vorm van de Kink Shortcut. Ik ben op zoek naar een lekkere, snelle, makkelijke hap, want... ja, het is nog vrijdagavond. Hallo, ik ben Marco. En ik heb je hulp nodig, want ik zoek een liedje die maximaal 2 minuten duurt. Als je er eentje hebt, mag je hem doorsturen. Dan bombardeer ik die zo meteen binnen nu in een kwartier als de Kink Shortcut. Maximaal 2 minuten, pak de Kink Cap erbij en stuur hem door. Hoor je nu Violet Grohl.

Ik zat net even te kijken naar de lijst van vorig jaar, maar Papa's Lief die staat er wel echt extreem vaak in. 37 keer. Dat is echt bizar. Maar ja, dat was vorig jaar. Hoe gaat het hem dit jaar af? Vanaf 19 oktober, dan gaan we de balans opmaken. Maar misschien nog wel belangrijker, is er dit jaar ook een plekje voor Dochterlief. Je hoorde Violet Grohl, 595. Misschien is dat wel de plek waar ze op uitkomt. Daar heb je invloed op. Als je naar de site gaat, kink.nl, dan kom je terecht op een plek waar je je stem kunt uitbrengen, want die zijn officieel nu 2 dagen geopend. Stemmen voor de Kink 1500. Laat je stem achter en zorg dat we een hele mooie lijst gaan krijgen vanaf 19 oktober aanstaande. En als je al gestemd hebt, dan goed opgelet nu, want binnen nu en een minuutje

jij al gestemd op de King 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500-shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd.
3: En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook.
3: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
14: Ik moet heel eerlijk tegen je zijn. Ik heb haar aangeroken. Ze ruiken nog zo lekker nieuw. Maar het wordt wel tijd dat ze naar jou gaan ruiken. Namelijk de Kink 1500 t-shirts. Niet allemaal, eentje. Je kunt er namelijk eentje winnen. Als je een stem hebt uitgebracht op de Kink 1500. Dat kun je doen via de site kink.nl. Gaan we lekker alle stellen, stemmen tellen en dan hebben we straks een hele mooie lijst. Als je al gestemd hebt, dan is dit het moment dat je even goed moet opletten. Want als je naam hoort, hoor je niet alleen 3 van jouw favoriete liedjes, maar krijg je dus ook een t-shirt. Dus, Nina Kroeze. Graag melden bij de uitgang. Nina Kroeze heeft al gestemd. Ik hoop dat je luistert. Laat je even horen via de Kink app. Dan heb ik hier een heel tof t-shirt voor je klaar liggen. En heb je nog niet gestemd? Nou, genoeg reden om het wel te doen, toch?
13: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.
14: 3 van de favoriete liedjes van Nina Kroeze. Daar zit onder andere de Beatles in. I Am The Walrus. House of Pain hoor je zo meteen ook. Jump Around, maar eerst de drieluik van Nina met Placebo samen met Bowie. Dit is Without You, I'm Nothing.

0: Het liedje van de Beatles dat is een stem heeft gekregen van Nine. Nine heeft gestemd op de Kink 1500. Dat heeft ze gedaan via kink.nl. Kun je ook doen. Dat levert een paar leuke voordelen op, want je zorgt in ieder geval dat er straks vanaf 19 oktober een hele mooie lijst ontstaat, inclusief jouw favoriete tracks. Daarnaast hoor je met een beetje geluk jouw liedjes op de radio. In ieder geval 3 van de liedjes waar je op hebt gestemd. En als dat zo is en je hoort je naam, dan krijg je van ons een Kink 1500 t-shirt. Het laatste stapje wat je dan nog moet doen is even een bericht sturen naar de Kink app. Dat heeft Nine gedaan. Dan komt het erop neer of ik haar te pakken ga krijgen. Dus ik ga er even bellen.
1: Dit is de voicemail van 0642569159. Spreek uw bericht in na de toon.
0: Nine, als je dit hoort, dit is Marco van Kink, dan zou ik dan, als ik jou was, nu even je telefoon ophangen en wachten tot ik weer bel, want ik ga het nog 1 keer proberen. Ik heb namelijk iets leuks voor je.
2: Hallo?
0: Ah, joh. Hallo Nine, je spreekt met Marco van Kink.
2: Ja?
0: Hey, als ik zeg House of Pain, The Beatles, I Am the Walrus of Placebo samen met David Bowie, Without You I'm Nothing. Gaat het dan bij jou een belletje rinkelen?
2: Zeker.
0: Waarom?
2: Omdat ik daarvoor heb gestemd.
0: Voor welke lijst is dat dan?
2: Kink 500, top.
0: De Kink 1500 bedoel je?
2: Dat bedoel ik.
0: Aha. Dat klopt. Dat zijn 3 liedjes die ik voor mijn snuffet heb. En die ik net ook alle 3 heb gedraaid op Kink. Misschien heb je het meegekregen. Maar als je je naam hoort op de radio, dan krijg je van ons het officiële Kink 1500 t-shirt. En je hebt een bericht gestuurd deze kant op. Krijg jij van ons een Kink 1500 shirt.
2: Wat cool.
0: Veel plezier daarmee.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, nee, jij vooral bedankt voor het stemmen.
2: Ja.
0: En weet je wat je gaat doen vanaf 19 oktober?
2: Luisteren naar de Kink, denk ik.
0: Ja, lijkt me een goed idee. Spreek ik je dan. Oké, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Dag Nine.
2: Doei.
0: Hey, Natasja, hoe zit het met jou? Heb jij al gestemd?
3: Nee, dan was ik nu bezig. En dan word je er weer uitgegooid.
0: Nee! Hoe bedoel je, je wordt eruit gegooid?
3: Nou, dan ben ik bezig en dan verfest ik de pagina een keer.
0: Ja.
3: En dan helaas.
0: Hey, oké, maar dat is wel een goeie, want die ga ik dan even doorgeven. Je spreekt trouwens met Marco, sorry.
3: Ja, dat had ik al lang door.
0: Oké, ik ga het voor je oplossen.
3: Pijn.
0: Beloof ik bij deze. Ja, misschien kan ik de pijn een beetje verzachten, want ik ben op zoek naar een liedje en jij kwam er meteen. Laten we eerst even beginnen met om welk liedje het gaat.
3: Nou, het gaat om het nummer Big.
0: Ja, van?
3: En van Francis DC.
0: Aha.
3: En dat is uitgekomen in 2019.
0: Ja.
3: En in maart, nou, dat King begon natuurlijk in februari. En in maart, zeg maar, hoorden wij hem voor het eerst op de radio.
0: Okay.
3: Nou, ik vind het echt een verschrikkelijk nummer.
0: Maar waarom stuur je hem dan?
3: Ja, maar het is iets dat herinnert je toch aan het begin van Kink.
0: Uh-huh.
3: En daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Het is natuurlijk iets dat je gemist hebt al die jaren. En dan is het iets weer terug wat je... wat je in ieder geval jij zijn muziek weer een beetje draait, zeg maar.
0: Uh-huh.
3: Dus hij snelt dus de radio af.
0: Het voordeel is, hij is inderdaad onder de 2 minuten. Dat is de vereiste voor de Kink Shortrun. Dus als je, ook al vind je het verschrikkelijk, je hoort toch ook ergens nog een klein lichtpuntje dat als ik hem nu voor je ga opzetten, dat je daar dan toch wel enigszins blij van wordt en mooie herinneringen mee ophaalt.
3: Ja.

Het is natuurlijk ook een beetje je vrijdagavondroeping, toch? Lekker met ons meegaan. Wherever you will go, the calling. Ja, we gaan naar het ANP-nieuws van 10 uur. Zometeen muziek. Aan de andere kant voor je klaarstaan van Fans Joy en System of a Down. Hoe lekker. Tot aan die tijd is dit Cage the Elephant.

0: altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. Sinds de protesten maandag begonnen zijn al ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om weg te blijven van die protesten. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij The Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. De Nederlandse auto-importeur Pon weet nog niet hoeveel auto's in ons land een probleem met het stuur hebben. Sommige door Pon geïmporteerde Skoda's, Audi's, Seat's en Volkswagen's hebben in het stuur een schroef die kan afbreken. Mensen krijgen een brief als hun auto het probleem heeft. Dat wordt dan gratis gerepareerd. En de Amerikaanse kustwacht heeft een vrachtschip met brandstof onderschept dat onderweg was naar Cuba. Het is niet bekend uit welk land het schip komt en het probeerde onder de radar te blijven. President Trump is uit op een machtswisseling in Cuba en heeft alle vracht er naartoe geblokkeerd. Het schip gaat nu naar Mexico. Het weer van Weer Online. Vanavond koelt het snel af tot een graad of 10. Daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Van
13: stemmen. Misschien wel op deze. Wat is hij goed? System of a Down in his aerials.

Maar dat vind ik nog even erachteraan. Dat is The Pretty Reckless About You. En dat is precies waar het ook over gaat vandaag, hè? Muziek die speciaal voor jou klaarstaat om jou het ultieme vrijdagavondgevoel te geven. Die komt zo meteen in de vorm van Stereophonics, War on Drugs. De nieuwe plaat, die hoor je zo meteen ook. Maar eerst de man die ooit een liedje maakte over het najagen van een droom. Dat is wat hij deed. Ondanks, dat is belangrijk om te weten, een gebroken heup. Voor hem was stoppen geen optie. Hij had namelijk een tour voor de boeg van 50 shows. En dus medicatie, die hem op de been hielp om uiteindelijk zijn droom na te jagen. Maar ironisch genoeg werd precies die medicatie hem fataal. Vandaag, precies 9 jaar geleden, zorgde een onbedoelde overdosis pijnstillers ervoor dat zijn lichaam en geest het opgaven. Dat liedje over het najagen van zijn dromen, dat is deze van Tom Petty, Running Down the Dream.

eerlijk, ik kan niet wachten. Dit wordt een van de mooiste winters sinds lange tijd. Als die in de winter gaat uitkomen. En dat is nog maar de vraag. Je hoort over het nieuwe album van The War on Drugs. De nieuwe single die is wel uit en die hoorde je net hier op Kink. Who is that? Nou ja, misschien ben jij het wel. Zometeen kan het zijn dat ik jouw naam noem. Dat betekent dat je hebt gestemd op de Kink 1500... en dat je zometeen kans maakt op het originele Kink 1500 t-shirt. Give it away. Ga ik zo doen.

0: Ja, dat wil ik ook wel doen zometeen. Heel specifiek aan Damien Twaalfhoven. Heb jij dat? Zit je echt lekker ontspannen op de bank? Hoor je ineens je naam op de radio? Ja, dat heb je een beetje zelf gecreëerd, Damien. Want je hebt gestemd op de Kink 1500 met onder andere Prince, Let's Go Crazy. Foo Fighters, Avalon, die hoor je zo meteen. En deze die je net hoorde, Give It Away van The Peppers. Het feit dat ik die drie liedjes uit jouw lijst heb gepikt en nu net heb gedraaid en je naam noem, dat betekent maar één ding. En dat is dat je als de wiedeweer de Kink app erbij moet pakken. Mijn berichtje gaat sturen om aan te geven dat je er bent. Want in ruil daarvoor, Damien, heb ik het originele Kink 1500 t-shirt voor je klaar liggen. Dus ik hoor graag van je. En over horen gesproken, zometeen binnen nu en een paar minuten hoor je dus deze.
1: Kink. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ik zie tot dusver nog geen bericht van je binnenkomen, Damien Twaalfhoven. Oei, oei, oei, ik hoop maar dat je luistert. Ga ik natuurlijk gewoon wel vanuit. Hè. Lekker zo'n vrijdagavond vullen met hele fijne alternative rock. Die onder andere notabene vanuit je eigen koker komt. Namelijk Prince, Let's Go Crazy. En de Foo Fighters, we staan nu voor je klaar. Daar heb jij een bom gestemd. Dus je hebt nog een minuutje of 8 om het te laten weten dat je erbij bent. Heb ik een leuk shirt voor je.
9: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Ja, het is echt een hele dikke vette pech, maar het is niet gelukt, Damien. We hadden gehoopt dat we je te pakken zouden krijgen. Maar je bent er niet, dus dat t-shirt. Ik ga hem denk maar Lars geven.
1: Wat?
0: Wil jij hem hebben?
1: Aan mij? Wat wil ik hebben? Hallo, ze ben echt. Hallo, noem
0: ja,
1: me net.
0: Ja, ik zal even de microfoon voor je overzetten. Want
1: het ging over dat t-shirt.
0: Ja.
1: Heb je nog een maatje XXL of niet?
0: Als Damien maatje XXL had, dan is die vanaf nu officieel voor jou.
1: Heel goed. Ja, ja. We hebben vandaag fotoshoot gehad voor Kink. Ik zat naar mijn vaderschapskilo's te kijken. Ik denk dat ik wel weer even naar de sportschool mag.
0: Nou, ik moet je zeggen, ik kwam binnen en ik herkende je in eerste instantie niet eens.
1: Dankjewel. Nee, heel leuk.
0: Het is wel een beetje een rare gewaarwording dat je hier natuurlijk bent. Hè? Want het is vrijdagavond, maar je moet echt over een paar uur staan hier gewoon weer.
1: Ja, ik overweeg ook, zal ik hier blijven slapen op de bank of zal ik nog even naar huis gaan? Maar ik ben er nog niet helemaal over uit.
0: We hebben sinds kort een bankje staan, dus dat
1: ja, op zich schijnt lekker te liggen.
0: We zijn erop voorbereid.
1: Dat dacht ik ook.
0: Sta je goed op het plaatje?
1: Uiteindelijk met wat Photoshop, als ze er nog wat aan doen, dan is het nog wel wat te maken. Ja.
0: Oké, binnenkort de resultaten. Nu eerst tijd voor Arctic Monkeys.

Ja, trek hem maar aan hoor, die celebrities, Kim. Want volgens mij hebben de mannen van Franz Ferdinand zin in een avondje stappen. Wat wil je gaan doen dan? Oké, snel een beetje. Collegejager en Franz Ferdinand staan voor je klaar. Zometeen direct na het ANP-nieuws van 11. Tot die tijd nog ruimte voor een heel mooi liedje. Als je nog nooit hebt gehoord van Kingfisher, dan is dit de perfecte kennismaking. Want het geluid wat je gaat horen is de representatie van de band. Precies wat je verwacht van Kingfisher hoor je in dit nieuwe liedje. En laat nou net gebeuren dat dit nieuwe liedje uit is geroepen tot de King XL van deze week.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per zin gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook.

0: dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de uitreiking van de Gouden Kalveren is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. Hij kreeg er 6, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Truly Naked gaat over een tiener en zijn vader die porno maakt. Joe Speedboat was 9 keer genomineerd, maar won maar 1 Gouden Kalf voor beste hoofdrol. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Tijdens zijn bezoek aan de Cariben zal koning Charles niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat zegt Buckingham Palace in aanloop naar de reis later deze maand. Charles gaat onder meer naar de Bahama's en Barbados. De Britten verkochten ooit ruim 3 miljoen Afrikanen als slaaf en dat zal worden besproken. En acteur Oussama Ahamoud, vooral bekend als Muis uit de serie Mokro Mafia, is opnieuw gepakt met lachgas achter het stuur, meldt de Telegraaf. Hij reed zwalkend door Batouverdorp en raakte een andere auto. Ahamoud is niet gearresteerd, wel mocht hij een paar uur niet rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vanavond snel af tot een graad of 10, daarna een heldere nacht met kans op mist. Morgen wordt het droog en zonnig en opnieuw zo'n 20 graden.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
13: Het laatste uurtje van de vrijdagavond trappen we af met Franz Ferdinand. Maar eerst is dit Cool & Shaker. Kink.

Lotte stuurt een bericht. Hey Marco, ik weet niet of dit dan toeval is of niet, maar ik stond echt op het punt om te vragen of je misschien de nieuwe van de staat even op zou willen zetten. Freedom. Komt namelijk net van het concert in Carré. Het was zo goed. Ik ben heel erg jaloers. En als je hem nog morgen op de planning hebt staan, om 8 uur kun je lekker in je stoel gaan zitten en genieten van de staat. Want ook dan staan ze in Carré. Je hoorde de nieuwe Freedom. En als je ruimte over hebt dit weekend, en dat heb je vast, check dan even het nieuwe album. Hij is uit. En van harte welkom. Dit is jouw vrijdagavond. Mijn naam is Marco. En zometeen heb ik voor je Goalplay in My Place. Dan ben ik superpietje, sta voor je klaar. Motorcycle Emptiness. Maar eerst, en ik weet niet of je het weet, dan bij deze ga je het nooit meer vergeten. Het origineel van het liedje wat je nu hoort is Nederlands, hè? En is gewoon gecoverd door Nirvana. Love Buzz.

0: eindigt op nummer 338 in de Kink 1500 lijst. Eén liedje van The Bandix, die deed het beter. Enig idee welke? If You Tolerate This, Your Children Will Be Next eindigde op nummer 203. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk allemaal, maar dat was vorig jaar. Waar gaan ze dit jaar eindigen? Nou ja, dat ligt dus deels aan jou, want als jij je stem uitbrengt, zorgt dat voor een bepaalde positie in de Kink 1500. En het stemmen kun je al doen, want de stembussen zijn 2 dagen geleden geopend. Kink.nl, dat is de plek waar je dat kunt doen. Die plek heeft Willeke Moerkerk inmiddels al gevonden, want zij heeft onder andere gestemd op The Last Dinner Party, Feminine Urge, Linkin Park, Breaking the Habit en Queens of the Stone Age, Where the God Girls At. Nou, die 3 liedjes ga je zo meteen horen hier op Kink. En Willeke, het feit dat ik je naam noem betekent nog iets anders. Namelijk als jij mij nu een berichtje stuurt via de Kink-app, dan heb ik zo meteen een heel tof origineel Kink 1500 t-shirt voor je klaar liggen, die we 2 weken lang weggeven. En vandaag is het jouw beurt. Dus ik wacht je berichtje af.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed

0: een zak 30 stuks 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: Ik wil natuurlijk helemaal geen invloed uitoefenen op jouw stemgedrag. Maar heb je wel eens gedacht aan Incubus? Een hele leuke band. Hebben een paar hele toffe tracks uitgebracht. Denk aan Stella, Pardon Me, Drive, Are You In? Noem er maar een paar. Je zou eventueel ook nog kunnen stemmen natuurlijk op Incubus. Ik noem maar wat. Het is natuurlijk geheel aan jou. Ga naar King.nl, pak de stemlijst erbij en geef jouw favoriete stemmen uit op jouw favoriete liedjes. Willeke Moerkerk heeft dat gedaan. Dat wel, maar nog niet geappt. Willeke, als je dit hoort,
1: meld je even bij de balie.
0: Ik heb namelijk een King 1500 t-shirt voor je klaar liggen. Die kan van jou zijn, maar dan wil ik wel zo meteen even met je babbelen. Dit is King met de beste muziek. En die komt in dit geval uit dat lijstje van Willeke Moerkerk. Namelijk zometeen Linkin Park, maar eerst Queens of the Stone Age. Dit is Where the Goth Girls At.
2: King 1500, jouw stemlijst. King.

Hey, Willeke Moerkerk. Als je me dan toch een bericht stuurt via de Kink app en je ziet daarna je telefoon overgaan, dan moet je wel even oppakken, want waarschijnlijk ben ik het. Ik heb namelijk hier een Kink 1500 t-shirt voor je klaar liggen. Ik krijg je niet te pakken. Nou ja, 2 weken lang in ieder geval hier elk uur een heel tof Kink 1500 t-shirt te winnen en goede muziek te horen, zoals deze van Temple of the Dog.

had vandaag een Gorilla's hoodie aan. Ik liep in de supermarkt en er waren een paar kinderen en die keken vol enthousiasme naar mij. Eerst naar mijn gezicht, toen naar die trui. Ik dacht, hey, dat is grappig. Deze oude meneer die draagt een hele leuke cartoon trui. How little did they know? Gorilla's en Clint Eastwood. Over oude mannen gesproken. Hey, het is tijd om voor mij afscheid te nemen, want het is bijna 12 uur. Morgen vanaf 9 uur, dan zit ik hier weer om jouw zaterdagavond samen met jou te gaan vullen. Morgen vanaf 6 uur daarentegen is het al aan de beurt aan Lars Weidhoven. Hij zit klaar met een lekker bakje koffie. En deze mannen waren vandaag aan het spelen in de Zwarte Ruiten en wij als Kink waren daarbij. En ze gaan er nog een keer dunnetjes over doen op 18 september volgend jaar. De grootste show uit hun carrière in Amare in Den Haag. En nu te horen op Kink. Bona Boys! Dit is Blindsided.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een park in Amsterdam-Osdorp is afgesloten vanwege een verdacht pakketje, meldt AT5. Er zou een tas met cobra's en een fles wasbenzine liggen. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Er werden de afgelopen tijd al vaker explosieven gevonden in de buurt. In Engeland zijn twee Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge daar. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel instellen, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Daar vroeg Trump al langer om. En bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap bij de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jesselgus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen. Maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door. Met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. De co-piloot van Fly Dubai, die zijn gezagvoerder neerstak, werd eerder al als veiligheidsrisico beschouwd, melden Amerikaanse media. 2 jaar geleden bleek dat hij extremistisch materiaal bezat. Hij werkte toen voor Oman Air. Hij kon toen wel voor die maatschappij blijven werken. Een koninklijk lintje gaat terug naar de koning. Een man die de onderscheiding kreeg voor zijn inzet bij de Black Archives en Kick-Out Zwarte Piet levert hem weer in. Dat doet hij vanwege het onderzoek naar het koloniale verleden van het koningshuis. Hij vindt de verklaring van de koning niet goed genoeg. En de film Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren geworden. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de porno-studio van zijn vader gaat werken. De serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. 'S Ochtends, als de mist is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het gaat nog steeds niet goed met Christa Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn nog ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op dure racefietsen, met Omroep Friesland. In het dorpje Harkema zijn afgelopen week 4 racefietsen gestolen met een waarde van 28.000 euro. De eigenaar vermoedt dat de dieven sportapp Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.